0: Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserve

0: Servers hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse

0: Iraanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed, bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor. Je kan

0: die heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!
2: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
2: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
4: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
10: De winter draait door.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Carol G samen met Bruno Mars. En die plaat heet Still. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er slechts vier. Ja, het valt tegen deze week. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En je krijgt een tip van mij. En zo rond ongeveer 9:50 krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. En daarin heb ik een verzameling gemaakt uit de 70s. Dus allemaal platen uit de jaren 70 met een hoog country gehalte. En dat heeft alles te maken met het overlijden van Dolly Parton. Ja, afgelopen week. En ik dacht van Dolly draai ik niet. Nee, want die heb je dan natuurlijk afgelopen week al zat gehoord. En ik denk dat je er straks misschien bij Tom Puik ook nog gaat horen. Dus ik denk, ik ga geen Dolly Parton draaien, maar wel een beetje country en western. Dat we wel een beetje in die stijl blijven. Nou ja, genoeg gekletst. We gaan snel verder. Onderweg Stella Lefty met Boston. Daarvoor de nieuwe plaat van Ash. En die heet Stop the Wedding. Maar hier is eerst Bruno Mars alleen met On My Soul.

Maar we blijven in stijl. Ja, ik zei het, de tweede uur heeft een beetje country en western gehalte. En dat had deze plaat natuurlijk ook van Stella Lefty. En zij had het over Boston. En dit uur komen nog veel meer plaatsen voorbij. Onder andere Texas. Ja, welke nog meer, joh? Ik zit al te kijken, ik kan het eigenlijk niet. Ja, ik zie alleen Texas staan. Oh, en L.A. L.A. komt ook nog voorbij straks. Ja, ik wou zeggen, ik had er toch nog één. Ja, zeker weten dat er nog één kwam. We gaan snel door. Onderweg Shanna Sparrow met Great Expectation. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Maar hier is eerst Magnetic van Bauza.

Nou, de vakanties zijn een beetje voorbij. En het weer denkt ook gelijk van, nou, laat ik dan ook maar weer een keer normaal gaan doen. Dus het, ja, het wordt alleen maar weer een beetje frisser. Een beetje de normale temperatuur van het jaar. Zo'n beetje rond de 20 graden. 21, 22 zo'n beetje. En af en toe een beetje drizzelregen. En het zonnetje komt ook af en toe om de hoek koekeloeren. Dus het wordt weer lekker behagelijk. Niet meer dat hele tropische hete. Want nou, dat werd je toch op een gegeven moment een beetje zat. Wij gaan snel door. Onderweg Hugo en Solto met de plaat Jamaican. Bam, bam. Daarvoor de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is dat Justin The Wills met Cheerio. En hij doet het heel goed over heel de wereld, heb ik begrepen. Maar nu eerst de nieuwe single van Robin Schulz. Hier is Take It Slow.

Dit soort platen komen bij mij in de, ja, in de platenbak onder de noemer, ja, bijzonder. Ja, en dan begrijp je wel wat ik bedoel. De nieuwe single van Adela en die heet Ain't in L.A. Ja, dat was die andere plaats waar ik het over heb. En straks, dat is over ongeveer 20 minuten, dan hebben we het tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin heb ik allerlei platen uit de 70's bij elkaar geschraapt. Ja, die ik persoonlijk heel erg goed vind. En ook platen dat je denkt van, hey, die ken ik van een andere artiest. Ja, die waren toen de tijd al door andere artiesten uitgebracht. En die hebben ze gewoon gecoverd. Ja, straks hoor je daar veel meer over. Ik heb nu alvast een voorproefje. Een hele goede plaat. Cold as Ice. Hier is Foreigner.

Straks dus nog veel meer platen uit de 70s. En daarin ook een hoog country en western gehalte. Dan weet je dat ook alvast. We gaan weer snel door. Onderweg 3 platen. Wat dacht je van Alex Warren? Die komt straks voorbij met Passenger. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Roxy Dekker. En die heet Bare Minimum. Maar hier is eerst Animal van Ketsa.

Ja, dat roffeltje vind ik geweldig. Alex Warren was dat met Passenger. Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. Dan gaan we naar het nieuws en daarna het tweede uur van de winterdraai door. Met daarin allemaal platen uit de 70s. En daarin ook een hoog country en western gehalte. En dat allemaal omdat Dolly Parton afgelopen week overleden is. Dolly hoor je niet, maar wel een heleboel andere platen. Onderweg misschien een klein stukje van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Daarvoor Silva Bumpa met On Tonight. Maar hier is eerst Choosing Texas. Ja, dat was die derde stad. En die plaat is van Ella Lauren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

tweede uur van de winter draait door. Ja, je hoorde net de Doobie Brothers met Listen to the Music. En dat gaan we dan ook maar even lekker doen. Wat heb ik dit uur meegenomen? Alleen maar lekkere platen uit de 70s. Dus je hoort alleen maar platen uit de 70s. En omdat afgelopen week Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden, zit er ook een beetje country en western gehalte in. Dus vandaar. Nou ja, ga lekker genieten en ga de muziek over je heen laten komen. Onderweg The Pretenders met Brass in Pocket. Daarvoor L. Stewart met The Year of the Cat. Maar hier is eerst I'm Every Woman van Chaka Khan.

heerlijke muziek uit de 70s. We gaan er weer even lekker drie doen. Onderweg America met A Horse With No Name. Daarvoor Linda Ronstadt met Desperado. Maar nu eerst een plaat, die kennen we allemaal, van Brian Setzer en The Stray Cats. Ja, dat is Cats in the Cradle. Maar die plaat is in de 70s ook al uitgebracht door Harry Chaplin. En daar gaan we nu naar luisteren.

Dit uur heeft een hoog country geholte. En dat komt allemaal omdat afgelopen woensdag was het volgens mij, ja, is Dolly Parton overleden. Was het woensdag of dinsdag? Nou, het was in ieder geval afgelopen week. Op 80-jarige leeftijd. Ja, en Dolly Parton was natuurlijk een icoon. Ja, ze was helemaal plastic fantastic. Het enige wat nog origineel aan haar was, zei ze zelf altijd, was de stem. De rest was allemaal nep. Ja, en je zag de geintjes alweer voorbij komen op Facebook en op internet. Natuurlijk lijkkisten met grote boeps erop. Ja, het kan ook allemaal niet anders. Maar ze heeft natuurlijk ook Dollywood en een heel groot pretpark ergens in Amerika. En daar staat een kist en daar schijnt een cd-opname in te zitten. En die plaat is nog nooit uitgebracht en die mag uitgebracht worden als zij 100 wordt. Dus ja, dat wordt ze dus niet meer. Dus op haar 100-jarige verjaardag, zeg maar. En dan zijn we 20 jaar verder. Ik ga dat waarschijnlijk niet meer meemaken, denk ik zomaar. Misschien de meeste mensen niet. En ik vraag me af of er een heleboel mensen Dolly Parton nog kunnen herinneren over 20 jaar. Het wordt nou al een beetje kabbelen. Ja, de oude generatie die kent er natuurlijk allemaal nog wel, want die vond dat helemaal te gek vroeger in de jaren 60 en 70. Ja, dat was er eentje die kwam een beetje ordinair eruit met grote boeps, om maar zo te zeggen. En dat was helemaal fantastisch. Maar ja, de meeste mensen hebben er alleen maar over gedroomd. Wij gaan snel verder met de muziek. Onderweg Daryl Hall en John Oates met She's Gone. Daarvoor Get Off van Foxy. Maar hier is eerst Fleetwood Mac met Dreams. Nou, we gaan even lekker verder dromen.

Nou, volgens mij is ze gone. Ja, zou zomaar kunnen. Daryl Hall en John Oates. We gaan snel door met de muziek. Ik heb er weer drie klaar liggen. Ja, en dat zijn hele lekkere uit de 70s. George McRae hoor je straks met Rock Your Baby. Daarvoor Brooke Benton met Rainy Night in Georgia. Nou, afgelopen nacht heb je het hier ook een beetje gespetterd. Dus hier ook eigenlijk wel. Maar nu krijgen we ook zo'n single, wat ik net ook al had, met dat het een cover is. Ja, hoe zeg ik dat? Ja, cover is eigenlijk niet het goede woord. In ieder geval een plaat die in de 70s uitkwam en later gecoverd is. Zo ook deze. De meeste mensen kennen hem van Smokey. Misschien ook nog wel van Gompie. Maar hij is ook uitgebracht door New World in de 70s. Hier is Living Next Door to Alice.

In de studio gearriveerd. Hij heeft weer een heerlijk bakje voor me gehaald. Dankjewel nog, Ton. Straks kan je naar hem luisteren. Van 10 tot 12, Ton Puik met zijn jukebox. Ik hoop dat ik niet te veel platen voor je heb weggekoopt. Oh, nee, loopt hij te schudden. Nou, gelukkig maar. Ja, ik heb nog een paar platen liggen. En jij mag kiezen welke. Wordt het Chicago, Gary Rafferty, Randy Newman, Frankie Valli of Crosby, Stills en Nash? Ja, jong was er toen niet bij. Wat zeg je? Frankie Valli? En misschien een stukje van Chicago. Gaan we doen. Ja, die hoor je dus. Je hoort misschien een stukje van Chicago met If You Leave Me Now. Maar hier is eerst Frankie Valli met die wereldhit uit de 70s. Hier is Grease.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die

0: bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: everybody with my Gina.
1: Dit is Jukebox met Ton Puik.

Wat is dat mooi. Sade. Love is stronger than pride. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Er zaten weer lekkere platen bij. Ik heb weer lekker lopen genieten. En voor de luisteraars, sorry jongens, vorige week. Ik kon er helemaal niks aan doen. Er was zenderonderhoud op Studio Alphen, waardoor het er een programma Jukebox met onderbrekingen werd doorgegeven. Mocht je het nog een keertje goed willen naluisteren, dan moet je gewoon even teruggaan naar Studio Kaag in Braassem, uitzending gemist. En dan op die datum van vorige week zaterdag kon je het programma Jukebox nog in ieder geval helemaal goed beluisteren. En ja... Het zit even niet aan mij. Die week ervoor natuurlijk ook al geen jukebox, omdat het toen voetbal. Dus ja, goed, ik heb dat niet voor het zeggen. Ik lever de programma's in de allerhoogste kwaliteit aan. Oké, zometeen muziek van The Village People, Go West. En we hebben ook nog INXS klaarstaan. Maar eerst voor jullie allemaal de plaat. Want jullie zijn toch mijn dikke vrienden. Want iedereen luistert toch lekker naar zijn programma jukebox op deze zaterdagmorgen. Queen, You're My Best Friend.

hadden natuurlijk een heleboel hits. Natuurlijk onder andere de YMCA en natuurlijk ook Indonesië. Maar dit was ook een hele mooie hoor, Go West. 25 augustus is ze overleden. 80-jarige leeftijd. The Queen of the Country, zo werd ze wel genoemd. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. Er zijn al heel veel platen zijn er gedraaid. Zoals het nummer Jolene, Night of Five. Hier is Heartbreaker, hier is Dolly Parton.

memorandum voor Dolly Parton. Afgelopen week overleed ze op Heartbreaker. Zometeen voor je klaarstaan een mooie gouden ouwe van de Beatles. Cliff Richard komt voorbij. Maar we gaan eerst eventjes lekker rocken

0: Want ik heb een mooie rock'n'roll plaat gevonden. We gaan terug in de tijd met Slade. Get down and get on it. Zo, zo.
1: Clap your hands, slap your feet. Get down, get with it.

tijd allemaal zo konden opnemen. Prachtig, Penny Lane hoorde je natuurlijk. 1967 van de Beatles. Dankzij Chris van Data Engineering heb ik weer wat onderdelen hier voor de tafel gekregen. De tafel is weer helemaal 100% up and running. Dus Chris, nog hartstikke bedankt. Zometeen Alison Morissette. We gaan eerst luisteren naar Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Ik hoop het nog even uit te stellen, maar... Als het dan toch moet. Ah, dit is een aardig muziekje. Doet je een hoop dingen vergeten.

70. En daarvoor hadden ze ook nog een hit met You to Me Are Everything. Anders even de formatie The Real Thing. Hier is dan echt Alanis Morissette. Thank you.

Als de lucht een beetje grijs is, het is niet zo mooi weer, dan denk je gelijk aan die mooie blauwe luchten. Nou, hun denken aan Californië. En ik denk aan de Costa. Want daar ga ik naartoe. En de komende 4 weken in ieder geval programma's vanaf de Costa Brava. En dan gaan we eens eventjes kijken of ik weer geïnspireerd kan worden door die zon om weer een paar mooie platen voor jou te selecteren. Om dat in ieder geval op de zaterdagmorgen dat aan jou te kunnen voordragen. Zometeen muziek van Del Shannon. Jimmy Gilstrap komt voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar Odyssey. Going back to my roots. We gaan terug naar 1981.

Line heeft hem natuurlijk ook gecoverd. Ah. Ik ga hem een bakje koffie inschenken. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Tot die tijd mooie Spaanse klanken van Julio Iglesias.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert.

0: in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu...
1: Met nu? Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

Boys. En deze mooie van de Beach Boys, Do It Again. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van de OJ's. Dan gaan we even terug naar Detroit. Oftewel de hometown van Motown. En ik heb klaarstaan de Golden Earring. Maar we gaan eerst luisteren naar die Nederlandstalige van kwart over. Ik vergeet hem elke keer en hij staat toch echt geprogrammeerd. 15 miljoen mensen, Fluit Maar en Fontein. Terug in de tijd naar de 70s.

hele kleine correctie, de huishoudelijke aard. Ik had het over de 70s, maar natuurlijk de plaat is uit 1996. Wat betreft eventjes weer rechtgezet. Dus 15 miljoen mensen van Fluit bij de Fontein. Hier is dan uit 1967 en dat is wel het juiste jaartal. The Gold Earring. Met Just a Little Bit of Peace in My Heart.

0: net inschakelt, welkom. Tweede gedeelte Jukebox. Bij Studio Alf en natuurlijk bij Studio Kaag en Brasem. Muziek van Donna Summer hoor je, Hot Stuff. Zometeen voor je klaarstaan de Pogues met dat hele leuke Fiesta. En Mary Hopkin uit de 60s met Knock Knock, Who's There. En natuurlijk ook muziek van Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Titch met de Legend of Xanadu.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

grote gedeelte in het programma 70s en 80s, maar in de 90s maakt het ook best wel leuke plaat hoor, deze Chassez la Voix. Muziek van Patrick Bruel. En daarvoor natuurlijk dat hele leuke feestnummer van de Pogues met Fiesta. Zometeen voor je klaarstaan, Peter Gabriel. Hij maakte ooit deel uit van Genesis. Ik heb ook klaarstaan Steve Arrington. Maar we gaan eerst luisteren naar Katharina en de Waves. Hier zijn ze met Walk on Sunshine.

muzikale talenten van de formatie Genesis tot de tijd. Phil Collins die kwam er natuurlijk ook uit voort. Maar hij was ook erg beheven in de muziek. Ik heb het over Peter Gabriel, Salisbury Hill. Ging het terug naar 1977. Vanaf volgende week programma's vanaf de Costa Brava. En dan hoop ik in ieder geval ook weer een aantal lekkere platen voor je te kunnen selecteren. Ik kijk op mijn klokje en ik zie dat ik er nog eentje kan draaien. En dan houdt het echt op, hoor. Ja. De tijd hier vliegt. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt met die mooie plaatjes. En te draaien. Ik wil zeggen, een heel fijn weekend. En hou je haaks, hè. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd.

0: naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37... Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones... en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer, 20 minuten. En ook wederom een protestactie op de A12. Wanneer je op de Utrechtse baan de snelweg op wil gaan richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar nog blijft duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu? Met nu?
7: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
1: Bijzonder goedemiddag, welkom bij Studio Alphen, Studio Kagenbrazen en RTV Hollands Midden. Het voetbalseizoen bij de amateurs is weer begonnen. En ook zo het reguliere sportradioprogramma op de zaterdagmiddag. Tot 6 uur zijn we bij u. Met vandaag de eerste wedstrijd van ARC in de vierde divisie A. Zij spelen tegen de Kolping Boys. En er wordt gebekerd, om het zomaar te zeggen. 2 wedstrijden waar we live bij zijn. Dat zijn echte derbies ook meteen. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys en Floriant tegen BSC 68.

0: Ja, Tour Limited en Nothing Like the Rain. Hollands product vanmiddag op uw radio. U hoort het al, nieuw sportseizoen, amateur voetbalseizoen is begonnen. Zo ook onze uitzending op de zaterdagmiddag. En we trappen meteen af met een mooie wedstrijd voor ARC. Die spelen vanmiddag dus tegen Kolping Boys uit Alkmaar, / Oudorp. Herman Scholten is aanwezig vandaag op Sportpark Zeegesloten om die wedstrijd voor ons gade te slaan. In de beker wordt er ook gevoetbald. We hebben twee wedstrijden vandaag. Rick Zinnige die gaat kijken in Koudekerk aan de Rijn voor de wedstrijd Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. En Hans Jacquet die is aanwezig in Boskoop voor de wedstrijd tegen de buren van Benthuizen, oftewel BSC 68. Andere wedstrijden vandaag, die wij niet live volgen, maar wel voor u de rust en eindstanden doorgeven. Dat zijn nu in de beker allemaal wedstrijden. VVIJ of VVI, wat u wil, tegen Alphense Boys. We hebben de Zwervers tegen Alvia. Om 11 uur is al gespeeld SJZ uit Zoeterwoude Dorp tegen Aarlandeveen. En die wedstrijd is verloren door SJZ. Uitslag is 5-1 geworden. Gewonnen dus door SJZ en verloren door Aarlandeveen. Correctie. Gouda tegen AVV Alphen is een wedstrijd. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys, dus zijn we live bij. Moordrecht tegen Zwammerdam en Bernardes tegen ASW. Dat zijn de wedstrijden die voor vanmiddag op het programma staan in de vierde divisie A en dus die beker.
1: Mis niets vanaf de sportvelden.
2: Studio Alphen.
1: Studio Kaag en Brazen. En RTV Hollands Midden.

0: Ja, Justin De Wild, Cheerio, de nummer 1 van de Oranje Top 30. Daar moesten we er even bij zeggen namens de Commissie Hollandse Muziek hier bij Studio Alphen. We gaan voorbeschouwen de wedstrijd in de beker. Een echte derby, zo aan het begin van het seizoen, tussen Florian en BSC 68 aan de Hogeveense Weg is gearriveerd Hans Jacquet voor die bekerwedstrijd vanmiddag. Goedemiddag Hans.
1: Goedemiddag Herman, goedemiddag luisteraars vanuit Boskoop inderdaad. Voor de wedstrijd Florian BSC. Een bekerwedstrijd. Beide ploegen zitten in een pool, zijn ingedeeld in een pool met Gouda en Alphen. Alle ploegen spelen dus 3 wedstrijden voordat de competitie op 19 september daadwerkelijk begint. 3 bekerwedstrijden dus eerst. En tussen 2 ploegen ja, die een slecht vorig seizoen kenden. Florian degradeerde uit de 4e klasse, werd daarin laatste met 13 punten uit 24 wedstrijden. Dat was nog onder trainer Mark Imandi. Inmiddels is er een nieuwe trainer, dat is Robert Zwart. Geen onbekende, want hij trainde 3 seizoenen bij Hazeswoudse Boys. En vorig seizoen promoveerde hij met die ploeg naar de 4e klasse. De omgekeerde weg dus, in plaats van terug naar de 5e klasse voor Florian. Ja. Ik moet mijn feiten eventjes nog allemaal op een rijtje hebben hoor, aan het begin van dit nieuwe seizoen. Ja, in Boskoop hopen ze natuurlijk dat Robert Zwart dat kunstje met Florian gaat herhalen. Dat wil zeggen weer terug naar die 4e klasse. Maar de resultaten in de voorbereiding, ja, die stemmen nog niet heel erg hoopvol. Het werd met 5-0 verloren van DWO, met liefst 10-0 verloren van ASW. En 1-1 gelijk gespeeld tegen Hazeswoudse Boys. De oude club dus van trainer Robert Zwart. Maar ja, het is de voorbereiding. Florian was ook verre van incompleet. Dus ja, die resultaten die zeggen natuurlijk ook niet alles. Dan de tegenstander, BSC 68 uit Benthuizen. Ja, dat kende ook een slecht seizoen. Kreeg vaak de complimenten, maar niet de punten. Haalde nog wel de na-competitie om degradatie proberen te voorkomen. Maar dat lukte niet. Er werd nog wel gewonnen van KDO, maar in de finale werd verloren van Concordia. Zodat degradatie naar de 4e klasse een feit was. Daar geen nieuwe man voor de groep. Trainer Dennis Olman gaat zijn 2e seizoen in bij BSC 68. En hij zal er alles aan gelegen zijn om natuurlijk weer mee te doen om de bovenste plekken. En proberen te promoveren naar die 3e klasse waar BSC 68 naar eigen zeggen gewoon hoort. Om 2:30 wordt er hier afgetrapt. Ik heb nog geen opstellingen. Dat wil zeggen BSC 68 heeft nog geen opstelling doorgegeven. Een minuutje of 5 geleden. Dus daar is het wachten nog even op. Maar die houden jullie van mij te goed.

0: Ja, formatie Alpha Beat en Fascination. We gaan voorbeschouwen op die andere bekerwedstrijd die vandaag bij ons centraal staat. Dat is een wedstrijd tussen ook buren van elkaar. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. Op de Gutolaan is gearriveerd. Hij klinkt nog een beetje schor van het feest van gisteravond in Volendam. Rick Zinnige, goedemiddag Rick.
1: Goedemiddag. Nou, daar ben ik redelijk goed uitgekomen. Ah, kijken of we de loop van de middag dat ook zo kunnen houden.
0: Heb je nog zo'n shirtje voor me geregeld of niet, Rick?
1: Als jij dat wil, dan doe ik dat
0: ook. Ziet er goed uit, zag ik op de site.
1: Zeker weten, Het was een schiettent gisteren om in kermistermen te blijven. Zeker. En ik hoop stiekem een beetje dat dat vanmiddag hier in Koudekerk ook gaat gebeuren. Het seizoen gaat beginnen, de eerste verhalen worden geschreven. En uw verslaggever doet daar al vakkundig aan mee. Een plopkapwissel die niet goed uitpakt. En nu zit ik met een plopkap van VV Koudekerk verslag te doen. Het werd hier al gegrapt, Koudekerk Radio. Mocht er een beetje propaganda doorheen vliegen vanmiddag, dan weet je waar het vandaan komt. Het sfeerteam pakt hier in ieder geval ook lekker uit voor deze derby. Want dat is het in de bekerpool. De eerste wedstrijd, de eerste officiële wedstrijd van het seizoen voor beide ploegen. Allebei hebben ze al een keer mogen oefenen. Koudekerk deed dat vorige week uit bij Voorholte, de tweede klasse. En daar verloor het met 4-2. Haaswoudse Boys deed het tegen Florianth en dat eindigde in 1-1. Nou, allebei de ploegen hebben een nieuwe hoofdtrainer. Bij Koudekerk is dat Anthony Servinus, 49 jaar. Die kennen we als assistenttrainer van Telstar, maar ook als hoofdtrainer van Loosdrecht, Aalsmeer, CSW en Abcoude. Die neemt dus een aardige cv mee naar Koudekerk. Dat liegt er niet om. En bij de andere ploeg, Haaswoudse Boys, is dat Manfred van der Bos. Kennen we ook, via hoofdtrainer geweest van Haaswoudse Boys in het verleden al. En daarna periodes bij Altior, Nieuwkoop en Zevenhoven doorgebracht. Wat valt erop bij beide selecties? Nou, Koudekerk verschilt niet veel ten opzichte van vorig jaar. We konden één aanwinst betrappen. Dat is Jesper Wagner. Die is overgekomen van EMM. Hij begint op de bank. En verder viel de naam Giel van Tol ons op van 2007. Een jongeling dus in de basis bij Koudekerk. Hij start met nummer 4 en dus centraal achterin. Om hem heen vinden we dan Roy Doornpaal, de doelman. Aanvoerder Fabian Rozenbrandt, Luc van Veen, Gino de Hert. Een middenveld met Kenan Settinkaya, Lars Overbeek, Luca van Remond. En voorin Jari Meertens, Thijs Goudkuil en Delano Kastelein. Dan schuiven we door naar Haaswoudse Boys. Daar valt één ding wel meteen op. En dat is dat er maar twee wisselspelers op de bank zitten. Dat is niet van luxe dus voor trainer Manfred van der Bos. Laatste weekend van de vakantie. En dus kennelijk ook nog wat personele...

0: problemen daardoor. En dat betekent dus dat je maar moet hopen dat de Aziatische Boys niet tegen snelle blessures aanloopt. Want dan hebben ze dus een probleem. Maar goed, de opstelling bestaat uit keeper Kimmy van der Lubbe. Stan van Meurs, Brent Griffioen, Boogordijn de aanvoerder, Björn de Jong, Justin van Vliet, Lou Patzig, Colin van Aastrecht, Jasper Stolwijk, Nick Moerland en Ivo Vogelaar. Dat zijn de helftnamen van Aziatische Boys voor de derby vanmiddag in het bekertoernooi.
1: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
2: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: naast me ligt.
1: Plaatsdelict van Snelle. We gaan voorbeschouwen de wedstrijd in de vierde divisie A. Klinkt zo mooi. SV ARC tegen Kolping Boys. De eerste wedstrijd die daar gespeeld wordt in de vierde divisie A. En op Sportpark Zegersloot aanwezig Herman Scholten. Goedemiddag Herman.
2: Goedemiddag Herman. Ook vanaf het sportpark hier van ARC. Waar het zonnetje net weer eventjes is verdwenen achter het wolkje. Maar waar het een aangename temperatuur is om een voetbalwedstrijd te bekijken. En natuurlijk ook om te spelen. ARC Kolping Boys. De eerste wedstrijd na de promotie van ARC in de vierde divisie. En datzelfde geldt voor de tegenstander Kolping Boys. Want die is ook via de na-competitie zijn zij gepromoveerd. Dus ja, allebei via de na-competitie gepromoveerd. En dan ook nog bij toeval in de eerste wedstrijd elkaars tegenstander. Laten we even op Kolping Boys hebben. Dat is eigenlijk een zondagploeg. En die komt uit Ouddorp. Dat is een plaatsje net boven Alkmaar, zeg maar, Heer Hugo Waard. Alkmaar daar in de buurt. Klein plaatsje is dat. Maar het is een vereniging met een forse omvang. Iets van 1200 spelende leden hebben ze. Dus dat is niet misselijk voor zo'n klein plaatsje. Ze hebben een bijzondere naam. Kolping Boys. En die naam die is afkomstig van een Duitse priester, Adolf Kolping. En in 1939 is die vereniging opgericht. En dat was dus een katholieke vereniging. En die Adolf Kolping die heeft een internationale beweging opgezet voor onders positief vormingswerk, zoals dat heet, onder de jeugd, waaronder voetbal. Nou, dan weet je in ieder geval de geschiedenis van Kolping Boys. En die van ARC hoef ik niet te vertellen, want die is veel ouder. Kolping Boys uit 1939 en ARC viert het 100-jarig jubileum dit jaar. Dus ja, die zijn een stukje ouder. Maar goed, ARC gaat beginnen met 11 spelers. Overigens, laat ik er gelijk bij zeggen, Kolping Boys doet dat ook.
1: Kijk.
2: En ja, dat is altijd wel belangrijk om te weten natuurlijk. Hè. Dus bij ARC in het doel zien we Victor Timmers. In de verdediging zien we Huip Oversloot, Dirk Prins,

0: Nui Esselink, dat is een nieuwe speler. Die is afkomstig van Katwijk 2. En Niek Orsevoort. Op het middenveld zien we Maarten Reineveld, Tjerk Lichtvoet in de verdedigende rol op het middenveld. En dan zeg maar Sam van Aalst, ook overgekomen. Nieuwe speler overgekomen van SJC. En vroeger volgens mij nog speler ook zelfs van Kouderkerk geweest. En in de aanval Boyd Baatje, Arjen Ouwerdijk met Veerhuis. Nou ja, Arjen Ouwerdijk, daar is van bekend, dat is een hele zwervende speler. Kan terugvallen, dan schuift Maarten Reineveld weer naar voren toe, daaromheen. Ik heb één wedstrijd gezien waarin Sam van Aalst volop bezig was. Dat is ook een hele rondcirkelende speler eigenlijk, die op alle plekken te vinden is. En, dus dat moet eigenlijk het verlies van Thijs Timmermans teniet doen. Die het overigens uitstekend doet bij VVSB. Op de bank zitten nog drie nieuwkomers. Jannik van Doorn, overgekomen van Argon. Jamairo Richters, vleugelspeler van FUK, overgekomen. En reservedoelman Anton Chamin, overgekomen van ADO Den Haag. En daarnaast zijn er nog de oudgedienden, hoewel oud, jonggedienden moet je zeggen, Evan Schens, Sam van der Hoorn, Thomas Dijkman en Timan Hopman. Dat zijn de mannen die gaan doen. En we zijn natuurlijk vreselijk benieuwd, want ik heb tijdens het toernooi hier nog even gesproken met Niek Oosterlee. Omdat ze toch anders spelen dan het laatste halve seizoen onder Remco Tuijnenburg. Want daar speelden ze eigenlijk met drie centraal verdedigers, twee wingbacks die de hele zijkant bestreken. Dat is dus wel anders. Want Niek Oosterlee speelt veel meer eigenlijk in de klassieke 4-3-3 opstelling. Vier verdedigers, drie middenvelders, drie aanvallers. Maar ja, in principe, systemen wordt niet meer zo aan gedaan tegenwoordig. Dus daar kun je alle kanten mee op. En dat gaat op het veld blijken hoe dat uitpakt. Nou, we zijn in afwachting natuurlijk van deze eerste wedstrijd. En we zijn heel benieuwd hoe ARC het gaat doen.
1: Dankjewel Herman. Andere wedstrijden in de vierde divisie A die vandaag en ook eentje morgen gespeeld worden. Huizen tegen WVH-EDW. Jos Watergaafsmeer tegen Victoria. Hoofddorp tegen DVVA. SJC tegen FC Alsmeer. Om 3:00 Barneveld tegen Hoogland. Om 3:15 AFC 34 tegen Dem. En morgen om 2:00 Uitgeest tegen HBC.

0: Ja, Bad English en John Wade, Time Stood Still. Nou, zeker niet. Het is al 3:05. We gaan eens een kijkje nemen bij Herman Scholten op Sportpark Zegersloot. ARC heeft afgetrapt tegen de Kolping Boys. Herman.
1: Ja, inderdaad. Waar we net begonnen zijn natuurlijk aan de wedstrijd. Inmiddels in de 5e minuut aangekomen. En waar het eerste wonder is geschied, zoals de omroeper het meldde. En dat is namelijk dat ARC al een doelpunt heeft gemaakt. Al in de 2e minuut was het een doelpunt van Tjerk Lichtvoet. Was in de hoek, bij de hoekvlag daar zo. Werd heel goed druk gezet door ARC-gestander. Sam van Aals kreeg de bal in bezit. Trok die bal voor het doel. Een klein beetje teruggetrokken bal. Die kwam terecht bij Matt Veerhuis met tegenstander in zijn rug. Maar die gaf de bal eigenlijk met een klein tikje mee aan Lichtvoet. Die maakte een kapbeweging en schoot de bal precies in de hoek. In de uiterste hoek. Niet eens een hard schot. Maar volkomen onbereikbaar voor doelman Plomper van Kolping Boys. En zo is ARC al heel snel hier op een 1-0 voorsprong gekomen. En zijn ze nu weer bezig. Heel alle rust vanuit de verdediging. De bal of de aanval weer op te bouwen. En dat gaat dan met de lange man is en Esselink de kleine man is. Want dat is nogal een verschil eigenlijk. Maar goed, nu gaat Esselink met de bal aan de voet. Rukt helemaal op, bijna richting 16 meter gebied. Speelt daar naar Ouwerdijk toe. Die kan de bal niet goed controleren. Wordt die bal overgenomen door Kolping Boys. Maar ja, dat gaat ook niet helemaal goed. Dan moet de bal teruggespeeld worden op de eigen doelman. En dan kan die met een ferme trap als een voort die de bal op zijn hoofd krijgt. En die de bal dan uiteindelijk via een speler van Kolping Boys over de zijlijn werkt. Nou, we hebben het hier gezien. We zijn in de 6e minuut aangekomen. 1-0 voorsprong voor ARC staat er op het bord.
0: Dankjewel Herman. Schuiven wij door naar de Gutolaan in Koudekerk aan de Rijn. Voor de bekerwedstrijd tussen Koudekerk en Haaswoudse Boys. Ja, Rick, wordt daar ook al gevoetbald?
2: Nee, dat valt vies tegen. Oh. De spelers staan net pas op het veld. Ja, het is even wennen op zo'n eerste wedstrijd. Dacht, ja. Dat merk je aan alles. Verslaggevers die plopkappen vergeten en zo. Allemaal dat is onzin.
0: Oh, dat was jij, hè?
2: Nee, de bal rolt nog niet. We krijgen ook nog een minuut stilte. Dat betekent dat deze wedstrijd toch al snel 11 minuten te laat gaat aftrappen. We gaan nu naar die minuut stilte toe, dus ik hou mijn mond.
0: Gaan wij door naar Hans Jacquet. Die is aanwezig aan de Hogeveenseweg in Boskoop voor de derby Florian tegen BSC 68 in de beker van de KNVB. Hans, het woord is aan jou. Wordt er bij jou gevoetbald?
3: Er wordt gevoetbald, ja. 8 minuten lang zelfs al. Eén kansje gezien in de 3e minuut voor BSC. Een diepe bal op een nieuwe man aan de linkerkant, Gabriel Pelle. Die had een goede actie in huis en een dito voorzet. Maar de voorzet werd niet benut door Ryan van der Klooster, de spits van BSC. De keeper van Floriant, Jack Benfield, die redde op die bal. De rest is BSC de betere ploeg op dit moment. Ook het meeste balbezit. Maar er valt nog weinig te zeggen natuurlijk in die beginfase. Wat jullie nog wel te goed hebben is de opstellingen van beide ploegen. Bij Floriant, ik zei het al, keeper Jack Benfield. Hij is overgekomen van Jodan Boys uit Gouda. Jonge speler. Dan Koen Roggeveen, Naïm Bakhuizen, Koen Uitenboogaard, Mike van Sander Tobé, Hussein El Zerjou, Sander Theeuwen en Simon Loef. Dat is de basiself van Floriant en van BSC 68. Ook een nieuwe doelman, Noordien Eipij, als ik het goed uitspreek. Dan achterin Mirren van Rooyen, Thijs de Ruiter, Yannick Tuit en Geert-Jan Hutten. Koedolf Falco Hensen, aanvoerder. Damien Logan, Timo Stolk. En voorin Ryan van de Klooster, Roel van der Valk en Gabriel Pelle. Zit inmiddels in de 9e minuut. Stand hier is nog 0-0. BSC wel de beter.
0: Dankjewel Hans. Schuiven wij weer door naar Sportpark Zegersloten Al van de Rijn. De wedstrijd ARC tegen Kolping Boys. Waar we wellicht Herman Scholt, ik weet niet zeker. Tjerk Lichtvoet het eerste doelpunt maakte.
1: Of het tweede. Ja. 2-0 voor ARC. Dit keer is het Maarten Rijneveld. Met een prachtige kopbal. Een bekeken voorzet eigenlijk van Matt Veerhuis. En dan staat bij de tweede paal staat Maarten Rijneveld. De keeper doet nog een vergeefse poging om die bal met zijn vuist te raken. Dat lukt niet. En Rijneveld knikt de bal naar de grond toe in het doel. En zo is ARC hier al in de 9e minuut op een 2-0 voorsprong gekomen. Het is werkelijk ongekend. Ligt het aan ARC of ligt het aan Kolping Boys? Ik weet het niet. Maar het is 2-0.
0: Dankjewel Herman. Gaan wij eens kijken bij Rick Zinnige. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. Wedstrijd gaat iets later van start. Ja, Rick, rolt de bal al? Of?
2: Ja, we hebben goede hoop, maar nee, nog steeds niet. Nee, we hebben de stilte zojuist gehad. Dat was een mooi moment even om stil te staan bij iemand binnen Koudekerk die is overleden.

0: Dat betekent dat we ons nu wel klaarmaken om af te gaan trappen. Er wordt nog even van kant gewisseld door beide ploegen. Omdat één toch met wind mee of wind tegen, geen idee, wil beginnen. En dan maken we ons nu dus daadwerkelijk klaar. Scheidsrechter Umut Oren is de leidsman vandaag, 20 jaar slechts. En leuk persoonlijk detail om te vertellen is dat ik ook nog een aantal keer met hem op het veld heb gestaan in een iets andere carrière, zeg maar. Het is een talentvolle jongen die nu dus hier deze wedstrijd vanmiddag mag gaan leiden. En hij moet dat gaan doen natuurlijk met nieuwe spelregels. Ja, ik weet eigenlijk niet of het deze uitzending al voorbij is gekomen. Maar er zijn natuurlijk een aantal nieuwe spelregels ingevoerd. Die kennen we van het WK. En dat is ook wat we nu dus in het amateurvoetbal, in ieder geval in de A-categorie. Dus zeg maar de wedstrijd die wij in deze uitzending volgen, dat we gaan zien. Zo heb je bijvoorbeeld de regel bij wissels. 10 seconden, binnen 10 seconden moet de speler uit het veld zijn. Anders moet de invaller een minuut langer wachten met erin komen. Als de scheidsrechter te lang vindt duren bij het nemen van een ingooi in de doeltrap, kan er een countdown van 5 seconden zijn. Anders gaat de ingooi naar de tegenstander of wordt het een hoekschop. En de blessurebehandeling betekent dat je 1 minuut aan de kant moet wachten voordat je er weer in mag. Tenzij er een gele kaart is gegeven. Sajan Detail, ook een nieuwe regel in de districtsbeker. Dus voor de komende 3 weken. Met uitzondering van ARC. Dus op dit moment een gele kaart bij onsportief gedrag betekent een tijdstraf van 10 minuten. En dan moet je op een soort strafbankje gaan zitten die niet bij de dugout staat, maar elders. En dan moet je dan wachten. Wat valt daar dan onder? Protest, bewuste hands maken, het ophouden van de spelhervatting. Allemaal dat soort zaken kun je dus die gele kaart en die tijdstraf voor krijgen. Nou, we gaan vandaag eens zien hoe dat gaat. We zagen voor de wedstrijd de scheidsrechter al enige tijd spreken met de staf van beide ploegen. Mogelijk om het nog even uit te leggen. En als het lukt, dan gaan we ook kijken of we na de wedstrijd de scheidsrechter even kunnen spreken om hem even te vragen hoe dit is bevallen vandaag. Maar goed, hij heeft 1 minuut en 10 seconden geleden gefloten voor het begin van de wedstrijd. En dat betekent dus dat we 12 minuten te laat weliswaar, maar begonnen zijn in Koudekerk.
1: Dankjewel Rick. Voordeel is dat er in Koudekerk een hele goede lichtinstallatie is. Dus dat gaat wel goed komen daar. Wij schuiven door naar Boskoop Florian tegen BSC 68 met nog een 0-0 stand op het scorebord aan de Hogeveenseweg, Hans Jacquet.
2: Nou, licht is hier ook bijna nodig, want het wordt aardig donker met die donkere wolken hier boven Boskoop. Het is nog droog, dat wel, maar er staat wel heel veel wind. Dus als jullie wat geluiden horen in mijn microfoon, dan komt dat door de wind. BSC 68 nu in balbezit, probeert op te bouwen. Florian gaat goed druk zetten, komt ietsje beter in de wedstrijd dan in de beginfase, waarin BSC duidelijk de betere ploeg was. Kijken of BSC uit kan verdedigen. Ja, dat lukt via die 11 slimme, goede speler. Gabriel Pelle, linksbuiten van BSC. Heel erg actief en heeft een paar goede acties in huis. Maar Florian heeft de bal inmiddels weer veroverd op ter hoogte van de middenlijn. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar de keeper. Dat is Jack Benfield. Dan gaat Florian opbouwen. Zo gaat de wedstrijd een beetje door zonder dat er heel veel grote kansen geweest zijn. Eentje dus in de derde minuut voor BSC 68. Maar de keeper van BSC Noordin Apai, die heeft eigenlijk nog weinig te doen gehad. Is het een beetje aftasten voor beide ploegen? Ze zitten natuurlijk ook nog in de voorbereiding. Het is een beetje de vraag of de ploegen de beker heel erg serieus nemen. Of dat ze dat nog meenemen naar de competitie toe die over 19 september gaat beginnen. Doel natuurlijk is de competitie. Dat is het belangrijkste in plaats van deze beker. Waarbij nog even de puntjes op de i gezet kunnen worden. BSC in balbezit op de middenlijn. Probeert weer aan te vallen. Maar Florian staat met 11 man achter de bal. Dus een gaatje vinden, dat gaat moeilijk. En dan gaat de bal weer helemaal terug. En kan BSC weer opnieuw beginnen. Nee, het is nog niet echt heel spectaculair hier na een kwartiertje spelen. Stand 0-0.
1: Dankjewel Hans. Gaan we nog even terug naar de wedstrijd tussen VV Koudekerk en de Haarswoudse Boys. Doelpunt Rick.
0: Ja, de score is geopend vrij snel in de wedstrijd. Ik krijg een beetje een déjà vu naar Volendam gisteren. Ja. Daar zagen we hetzelfde gebeuren. Een opbouw van de tegenstander. Toen Dordrecht, nu Haarswoudse Boys, die volledig de mis ingaat door een fout inspeelpaas van de keeper. Kimmy van der Lubbe in dit geval. En het hoge druk van Koudekerk zorgt ervoor dat de bal wordt veroverd. De keeper wordt uitgekapt en de bal wordt in een leeg doel getrokken.

0: op het scorebord staat.
1: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs

0: Ja, Fields van Sommieu, net als Flair, ook afkomstig uit de stad Den Haag. We hebben een tussenstand in de wedstrijd voor de beker tussen CVV De Zwervers en Alvia. Daar is de 0-1 geworden doelpunt van Leeuwen. Gaan wij naar de wedstrijd in de vierde divisie A, de wedstrijd ARC tegen Kolping Boys. Waar ik, mag toch wel zeggen Herman, ARC op rozen zit nu al.
1: Nou ja, dat weet je niet, hè? Want er moet nog heel, heel lang gespeeld worden.
2: Dat klopt.
1: En dus dat weet je nooit natuurlijk. Maar het spel is even onderbroken, want de speler van de Kolping Boys ligt op de grond. Die werd geraakt door Sam van Aalst, die dan ook ernstig werd toegesproken door de scheidsrechter. Maar die geen kaart kreeg. Maar die speler moet even verzorgd worden, dus dat ligt eventjes stil hier zo. Als je even kijkt naar hoe ARC speelt, dan is duidelijk Maarten Reineveld staat eigenlijk als spits opgesteld. En dan zit Arjen Ouwendijk een beetje daarachter. En met Veerhuis natuurlijk aan de ene kant, Boyd Baatje aan de andere kant. Boyd Baatje laat zich ook regelmatig ver terugzakken. En we zien ook dat Esselink, de centrale verdediger, kleine man, dat hij heel ver doordekt naar het middenveld en zelfs naar de aanval toe van naar de verdediging toe van Kolping Boys. Dat vond ik wel opvallend om een paar keer te zien. Hoe ver die dan oprukt, wordt zijn plaats daarover genomen achterin door Tjerk Lichtvoet. Maar dat is een nieuw aspect eigenlijk in het spel van ARC. Dat doordekken naar voren toe

0: En er wordt ook vaak vroeg druk gezet, zeker in bepaalde situaties. Aan de zijkant van het veld, dan zijn er Maarten Reijneveld bij en Sam van Aals zijn erbij betrokken. En Ouwerdijk die komt dan naar voren toe. En, dus dat gaat allemaal goed. Maar het is nu balbezit voor Kolping Boys. Doelman geeft een verre bal naar voren toe op het hoofd van Huip Oversloot. En dan is het uiteindelijk Ouwerdijk die de bal aangespeeld krijgt. Moeilijk controleren, maar speelt hem wel terug naar Oversloot. Dus dat zorgt in ieder geval voor rust. En dan is het Prins die Oostervoort aan de zijkant aanspeelt. En die kijkt eventjes, zit de beweging sterk in naar voren toe? Nee, hij moet even kaatsen. Nu met Reijneveld die even een stukje terug moet en weer naar Prins toespeelt. En dan gaat de bal naar de andere kant toe naar Huip Oversloot. En dan komen we op de helft van de Kolping Boys terecht. En dan kan het ineens snel gaan. Het is Ouwerdijk, wordt daar een bal gekaatst, komt naar Esselink. En Esselink dan probeert dan daar zo aan de zijkant met Veerhuis te bereiken. Maar daar zit het hoofd van een speler uit Ouddorp tussen. En dan blijft ARC wel in balbezit nu aan de zijkant via Boyd Baatje. Die probeert zijn man te passeren, maar die blokkeert hem. En dan loopt de bal over de achterlijn. Nee, hij haalt hem nog net binnen en kan het bal voorkrijgen. En dan is het aan de andere kant Veerhuis die druk zet op zijn tegenstander, waardoor de bal over de achterlijn gaat en er een nieuwe hoekschop komt voor de ARC. En dat is dan al de vijfde in deze wedstrijd. Goed, we zijn hier 21 minuten onderweg en de stand is nog steeds 2-0.
1: Dankjewel, Herman. Veel minder met onderweg is de wedstrijd waar ik zeker naar kijk. Koudekerk tegen Haashuizen Boys zat daar 1-0 op het scorebord. Doelpuntenmaker Kastelein.
2: Ja, daar hebben we ons gemeld in minuut 11. En dan zien we nu een bal op de lat. Dat is eigenlijk de tweede echte kans in deze wedstrijd. Weer is het Koudekerk dat zich meldt. Ditmaal via het hoofd van Thijs Goudkuil. Die voorzet van Jari Meertens bovenop de lat kopt. Boven de geslagen Kimi van der Lubbe, de doelman van Haashuizen Boys. Dus die met een niet al te vrije inspeelpaas een half assist gaf richting die 1-0. Waardoor Koudekerk met hoogdruk kon profiteren. Nu is Haashuizen Boys voor het eerst echt weg. Daar is Vogelaar, Ivo Vogelaar. Oh, wat een goede redding van Roy Dorenpaal. Die doorziet dat Vogelaar hem in de korte hoek binnen wil schuiven. En hem dus daar ook kan pakken, kan keren. En dat was eigenlijk een hele goede mogelijkheid op de 1-1. En dat had misschien zelfs wel de 1-1 moeten zijn van de voeten van, als ik het goed heb, de topscorer van vorig jaar. Nee, dat was Jasper Stolwijk, denk ik, bij Haashuizen Boys. Nou kan Ivan Vogelaar er op zich ook wel wat van. Het was niet de man die vorige week trefzeker was voor Haashuizen Boys in hun oefenduel. Dat was Brent Griffioen, de centrale verdediger, die zorgde voor de 1-1 tegen Florian. Dat tot op heden dus het enige resultaat van Haashuizen Boys in dit seizoen. Gepromoveerd dus vanuit de vijfde klasse naar de vierde klasse. Koudekerk deed het iets anders. Van de derde naar de vierde klasse gedegradeerd. Dat betekent dus dat dit op papier twee redelijk gelijkwaardige tegenstanders zouden moeten zijn. Maar nou ja, we kennen de historie. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen vandaag. Ze zitten niet bij elkaar in de pool. Daar baalde Haashuizen Boys voornamelijk wel van. Want daardoor is er een aantal mooie derbies mis uiteraard. Die Koudekerk dit seizoen wel gaat spelen. Dat we doelpunt hebben op een ander veld. Dus ik geef hem graag over.
1: Dankjewel, Rick. Dat is als goed is. Is er een doelpunt gevallen in Boskoop. Florian tegen BS68. Hans Jacquet.
3: Ja, hier ook gescoord. 0-1 voor BSC68. Het is Ryan van der Klooster die met een kopbal het net deed bollen. En ja, niet geheel onverdiend. Want BSC is de betere ploeg. Zit er bovenop. Ze kwam al op 1-0 door Roel van der Valk een minuutje of vijf geleden. Keeper Jack Benfield van Florian kreeg een schot van ver niet onder controle. Roel van der Valk schoot de bal binnen, maar hij stond buitenspel. Dus dat doelpunt ging niet door. En even daarna was het Falco Hensen die met een schot van buiten de 16 meter net naast mikte. Dus BSC de veel betere ploeg en verdient op 0-1.
1: Dankjewel. Hans, nog even tussenstandjes in de vierde divisie A. Huizen tegen WVHIDW 1-0. Jos Watergaasmeer tegen Victoria nog 0-0. Hoofddorp tegen DVVA 0-1. SJC tegen FC Alsmeer 2-0. En daar kijkt als goed is Herman Scholten live naar ARC tegen Kolping Boys. Staat hij nog op 2-0. Klopt dat, Herman?
0: Dat klopt inderdaad nog steeds. Het is nu Kolping Boys wat echt de aanval zoekt. Eigenlijk niet verder komt dan de rand van het 16 meter gebied. Probeert de bal breed te spelen, helemaal naar de andere kant van het veld toe, naar de vrije man. Maar die bal is veel te hard. Die gaat daar over de zijlijn. En zo is de aanval van Kolping Boys onderbroken. En mag Huip Oversloot daar gaan ingooien. Ja, als je gaat zeggen van ja, hoeveel balcontacten heeft Kolping Boys in het 16 meter gebied gehad van ARC, dan denk ik dat, nou als ik 2 of 3 zeg, dat het veel is geweest in deze eerste 24 minuten van deze wedstrijd. Want ze komen er eigenlijk bijna niet uit. Ze komen de laatste 10 minuten een beetje vaker op de helft van ARC. Maar ja, dat eindigt dan meestal toch in een foutje. Nu ook blijven ze op eigen helft de bal rondspelen in de verdediging. En de voorwaartsen, die staan eigenlijk... ARC lijkt zo dan met 4-5 man op een lijn te verdedigen. Maar die bal die blijft rondgespeeld worden nu in de verdediging van Kolping Boys. Van links naar het centrum en dan weer naar rechts aan de andere kant. En dan weer terug naar het centrum en dan uiteindelijk terug naar de doelman. Want ja, ze komen geen meter vooruit. De doelman speelt dan wel in naar de teruggezakte Mustaf Baren, middenvelder. En dan proberen ze langs de zijkant opnieuw een bal achter de laatste lijn van ARC te leggen. En dat lukt niet. Daar wordt eerst Huip oversloot met zijn bal. Die kopt hem naar Noekhorst voort. En die kopt hem dan weer terug naar zijn eigen doelman. En krijgt prompt de bal ook weer aangespeeld. Hoogbouwer. Nou, je hoort het al. Het is veelal ARC bezit en het bal. En zijn in de 26e minuut aangekomen. En de Alphenaren staan nog steeds met 2-0 voor.
1: Dankjewel. Nieuws vanaf de wedstrijd van Alvia. Die spelen een wedstrijd in de beker tegen Zwervers. En de stand is daar inmiddels 0-2. Penalty gemaakt door of ingeschoten door Marwan Vennig. Gaan wij nog eens even kijken in Koudekerk bij de wedstrijd tegen Koudekerk Haaswoudse Boys. Rick.
2: Ja, daar is het gezellig druk langs de lijn. Er waren in de voorbeschouwingen in de bestuurskamer nog wel wat vragen over of het ook druk zou worden. Want ja, Markt in Haaswoude. En even kijken, het is natuurlijk het laatste weekend van de vakantie. Dus dat is altijd een beetje de vraag.

door doelman Dorpaal. En ook nu heeft HC Zwoutse Boys zich aan de vijandelijke kant van het veld gemeld. Weliswaar helemaal in de hoek. Gaat de bal over de achterlijn. En komt er een nieuwe hoekschop aan. Dat is de derde al in de afgelopen minuten. En ja, HC Zwoutse Boys moet natuurlijk ook wel een beetje. Al vroeg 1-0 achter. En ik zei eerder, twee man.

0: halen. Die is op het laatste moment aan de selectie toegevoegd. Zodat AS Houten Boys toch nog 3 wissels heeft. En het zijn toch personele problemen. Terwijl er nu weer een grote kans komt. Daar valt die goede sliding. Dan valt de bal naar de hoekschop achterin het strafschopgebied. Nadat er een verdediger daar voor kwam. Volgens mij op de doellijn al dat de bal er ineens in ging. Viel de bal achterin het strafschopgebied. En een uitgestoken been van de Koudekerk-verdediger zorgt ervoor dat de bal overgaat. En er een nieuwe hoekschop komt aan de linkerkant van het veld. Ja, daar staat de wind precies zo dat je de bal er op zich wel redelijk in één keer in zou kunnen draaien. En dat wordt ook geprobeerd. Hier de volgende bal. Dit is wel een beetje een toverbal. Die komt wel heel hoog. Dorrepaal die komt er ook niet bij. En de bal gaat dan ook over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. En dat betekent dat er een doeltrap komt voor Koudekerk. Ja, 17 minuten zijn we onderweg. Stand dus 1-0 in deze derby.
1: Dankjewel. Tussenstand de wedstrijd. Ook voor de beker tussen Moordrecht en Zwammerdam. Daar is de stand inmiddels 1-0 voor Moordrecht. Ga je nog even kijken in Boskoop. De wedstrijd tussen Floriant en BS68. Met een stand van 0-1 op het scorebord.
2: Ja, dat is eigenlijk een wonder. Want kansen rijgen zich aan één voor BSC. Dus Roel van der Valk die vrij voor de keeper stond. En eigenlijk de bal eigenlijk alleen maar langs de keeper hoefde te plaatsen om een doelpunt te maken. Maar de keeper bracht toch een redding, Jack Benfield. En 2 minuten later was het Timo Stolk met een schot van afstand. Waar de keeper geen controle over kreeg. Van der Valk was weer paraat. Nu dit keer niet buitenspel, maar hij joeg de bal hoog over het doel. Zo staat het hier nog steeds 0-1 voor BSC. Dat de veel betere ploeg is dan Floriant. Floriant komt er niet aan te pas. Krijgt ook werkelijk geen ruimte om te voetballen. BSC zit overal bovenop en wint eigenlijk alle persoonlijke duels. Van Floriant. Dat een matige indruk maakt. Maar goed, we zitten nog steeds in de voorbereiding. Het krijgt nu wel een corner trouwens, Floriant. Daar staat geen tijdstraf op, volgens mij. Hè? Op corners dat je die binnen 10 seconden moet nemen of zo. Daar kan je wel de tijd voor nemen. Dat doet Floriant dan ook. Om een beetje de tempo uit het wedstrijd te halen, denk ik. Gaan even kijken wat die corner gaat opleveren. De bal wordt nu voor het doel geslingerd. Nee, er wordt even afgefloten door de scheidsrechter. Die heeft een overtreding geconstateerd in het 16 meter gebied. Waarschuwt even wat spelers. En dan mag de corner alsnog genomen worden. Komt de bal voor het doel, maar die wordt makkelijk verdedigd door BSC. En dat heeft nu alle ruimte om te counteren. Want er zijn veel spelers van Floriant in het 16 meter gebied. Overtalsituatie wordt niet goed uitgespeeld door BSC. Waardoor Floriant weer kan overnemen. Met veel man voor de bal nu. Maar ja, de bal kan niet kwijtgeraakt worden aan een ploeggenoot door Hussein El Zerioui. Die een beetje alleen voorin loopt te dwalen. En geen de vat krijgt op de verdediging van BSC. Zo is het hier nog steeds 0-1. En ja, is het wachten op een tweede doelpunt voor BSC.
1: Dankjewel Hans. Nog één tussenstand voordat we naar het nieuws gaan van 3 uur. En dat is de wedstrijd tussen Zwervers en Alvia. Daar stond het 0-2. Inmiddels staat het daar 1-2. Wij gaan naar het nieuws van 3 uur. En zijn bij u terug met de volgende van de 3 wedstrijden waar we live bij zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20

0: 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Leidschendam. De vertraging loopt snel terug. Waar we eerst 35 minuten hadden, is de vertraging nu zo'n 10 minuten. En verder nog wel handig om in het achterhoofd te houden, de A12. Dan de stad uit, dus vanuit Den Haag naar Utrecht. Aan het begin van de Utrechtse baan is de weg dicht bij het Malieveld. Komt allemaal door een grote demonstratie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu? Met nu?
3: Sportlokaal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Welkom terug bij 2 uur van Sportlokaal. Hier bij Studio Alphen, Studio Kagebrazen met RTV Hollands Midden. We gaan eens even kijken langs de velden. Beginnen we op Sportpark Zegersloot. ARC Kolping Boys 2 tegen 0, Herman.
6: Ja, dat staat nog steeds 2 tegen 0. We hebben net een kleine aanval van Kolping Boys gezien, maar die werd ook in de kiem gesmoord. En we zitten in de 35e minuut, dus nog 10 minuten te gaan in deze eerste helft.
5: Koudekerk tegen Haatshuizen Boys wordt gespeeld voor de beker. Stand was voor het nieuws 1 tegen 0. Rick.
7: Ja, en Delano Kastelein verzuimde daar 2-0 van te maken zojuist. En dus is het nog altijd 1 tegen 0.
5: En Hans noemt het een wonder dat Florian tegen B68 nog 0 tegen 1 staat. Is dat inmiddels veranderd, Hans?
8: Nee, nog steeds 0-1 hier. 10 minuten te spelen nog in de eerste helft.
5: Wel een nieuwe tussenstand van de wedstrijd tussen Moordrecht en Zwammerdam. Daar is inmiddels 2 tegen 0 geworden voor de formatie uit Moordrecht. Gaan wij eens even bijpraten met Herman Scholten op Sportpark Zegersloot. De wedstrijd tussen SV ARC tegen Kolping Boys 2 tegen 0.
6: Ja, dat is nog steeds de stand. Het is ARC wat duidelijk de bovenliggende ploeg is. Het is natuurlijk zeker in de eerste 10 minuten volle kracht vooruit geweest voor ARC met die 2 doelpunten binnen 10 minuten. En daarna is het wat rustiger geworden op het veld. Kolping Boys mag een beetje meer meedoen. En ze mogen af en toe ook over de middellijn meekomen. Maar voetballend is het een duidelijke mindere tegenstander dan ARC. Dus die 2-0 voorsprong, dat is een heel verdiende voorsprong. ARC heeft inmiddels 8 de hoekschoppen gehad. En daarvan zijn sommige toch best wel heel gevaarlijk geweest. Mogelijkheden worden er wel geschapen, maar tot nog toe verder niet echt afgewerkt. Het is af en toe wel gevaarlijk voor het doel van Kolping Boys. Maar de derde treffer laat nog even op zich wachten. Nu daar een 1-2'tje. Die kan er net niet bij komen. Dan is het Kolping Boys wat erover kan nemen. Van Aals die zijn tegenstander ondersteboven duwt. En dan een vrije schietkans. Oh, vanaf een flinke afstand zeg. Prachtig schot eigenlijk. Vanaf meter of 20, 25. En de doelman die is totaal verrast. Kan nog met 2 vuisten die bal pareren. En die gaat over de achterlijn. En dan is het opnieuw een hoekschop. En dat is dan de 9.

0: van deze wedstrijd en blijft het vooralsnog 2-0.
1: Dankjewel Herman. Gaan wij kijken in Koudekerk aan de Rijn voor de wedstrijd tussen VV Koudekerk en Haasvoudse Boys met een stand van 1-0 op het scorebord, Rick.
2: Ja, 27 minuten gespeeld. Stand had 1-0. Het is er inmiddels gaan regenen. Het zonnetje is verdwenen. En ja, doelpunten regenen doet het nog niet. Al had Delano Castellijn wel voor de 2-0 kunnen zorgen een enkele minuten geleden. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje en het leek hem in het lege doel te kunnen schuiven. Waar het niet dat Kimmy van der Lubbe hier zijn fout bij de 1-0 wel goed maakte. En razendsnel richting de lijn kwam en de bal met de voet nog wist te keren. En ja, de Castellijn kon zijn ogen werkelijk niet geloven dat die bal er niet in ging. En ja, dat deelden meerdere mensen hier om mij heen ook wel een beetje. Het volgt eigenlijk een beetje na die aanvalsgolf van Haasenswoudse Boys. Die inmiddels wel een beetje is lam gelegd, zullen we maar zeggen. Al zijn ze nu wel een aanval aan het opzetten, zijn ze de bal ook kwijt. En zagen we nog een aantal opvallende dingen. Zo zagen we bijvoorbeeld Jari Meertens bij een van de spaarzame uitbraken van Koudekerk, dat hij naar de grond werd getrokken. Eigenlijk doorgebroken speler, maar de scheidsrechter liet het gaan. Dat leverde nogal de nodige hoongelach op vanaf de tribune. Want het was toch wel heel opzichtig hoe Meertens hier naar de grond werd getrokken. Maar de scheidsrechter ging er niet in mee, liet doorspelen. Was enkele minuten later wel actief om, daar hebben we hem, de primeur, voor het eerst de nieuwe spelregels even toe te passen. Blessurebehandeling bij Lou Patzig van Haasenswoudse Boys. En dat betekent dat hij even 1 minuut aan de kant moest wachten voordat er weer terug op de training wordt gemaakt. Waar ook wordt gevraagd om een kaart. Die komt er niet. Het was stevig. Zat volgens mij ook ergens een bal bij. Maar meer dan dat was het niet. Nee, de scheidsrechter grijpt verder niet in. En dat betekent dat we nog binnen het half uur nog steeds op een stand van 1-0 staan. En ook nog geen kaarten.
1: Dankjewel, Rick. Gaan we kijken in Bosco.

Het is wel een beetje gaan liggen, Florian. Dat kreeg een minuutje of vijf geleden een grote kans op de 1-1. Het was de nummer 9, Hussein El Zerjoui. Die zijn maatje in de voorhoede Sander Theeuwen wegstuurde. En hij alleen voor de keeper kon hij de bal niet in het doel plaatsen. Het was een redding van de keeper van BSC van Noordin Eipij. En zojuist nog een kans op een doelpunt. Een vrije trap op een meter of 16 van het doel af. Maar ja, als het rugby was geweest, dan was het een doelpunt geweest. Want Kelvin Graat, die schoot de bal echt, nou, ik denk wel 15 meter over het doel heen. Die zijn ze nu nog aan het zoeken op veld 4. Maar zoals gezegd, BSC, de storm is een beetje gaan liggen. En laat het initiatief nu een beetje aan Floriant over. Maar ja, dat initiatief, dat pakken ze niet echt op. Omdat ja, ze zijn gewoon niet in staat om de bal lang in de ploeg te houden. Omdat BSC overal bovenop zit en heel veel persoonlijke duels wint. Nu een foutje in de verdediging van BSC waar Florian misschien van kan profiteren. Maar dan gaat de bal weer helemaal naar achteren toe. In plaats van dat de bal voor het doel gewerkt wordt. Nu dan alsnog een voorzet, maar die kan makkelijk verwerkt worden door de verdediging van BSC. Ja, nog een minuutje of drie te spelen hier tot de rust. Ik zag trouwens de scheidsrechter hier de spelregels ook goed toepassen. Vooral bij inworpen. Steekt hij zijn hand omhoog en telt hij af. Ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is. Dus hier wordt dat goed hier wordt een goed actie opgenomen door de leidsman. Ik heb zijn

0: Kijk richting de rust langzamerhand. ARC Kolping Boys 2-0.
1: Dat klopt inderdaad. We zitten in de 41ste minuut. Er zullen een paar blessureminuten bijkomen, denk ik. Want ook nu staat er iemand langs de kant van Kolping Boys die een minuutje moet wachten voordat hij er weer in mag. Het is Omar Khan Orangazi. Die werd op zijn voet enkel geraakt. Moest even behandeld worden, ja. En dan is de spelregel dat je voortaan eventjes een minuut aan de kant moet wachten. Nu, Kolping Boys probeert een aanval op te zetten door het centrum heen. Maar de bal wordt gemist door de aanvallende speler van Kolping Boys. En dan kan de ARC erover nemen. Boyd Baatje kijkt. Kan ik hem in de ruimte spelen? Ja, dat kan die. Hij probeert dan met Veerhuis te bereiken. Maar die wordt net de pas afgesneden door een verdediger. Hij loopt nog wel even door naar de doelman. Maar die speelt de bal weer terug. En dan gaat de bal helemaal naar de zijkant. Heel moeilijke oplossing eigenlijk. En rolt hij uiteindelijk over de zijlijn. En is er een inworp voor ARC. Ja, het is dus ARC wat de klok slaat. Het is Kolping Boys wat een beetje toekijkt. Af en toe een beetje meevoetbalt. Maar vooral, ze komen er eigenlijk niet echt aan te pas. Dus ja, ik ga ervan uit dat dit niet de maat is voor de vierde divisie. Want die zal ongetwijfeld een aantal ploegen herbergen die van een ander kaliber zijn. Maar goed, in ieder geval staat ARC in zijn eerste wedstrijd met een 2-0 voorsprong op het veld.
0: Dankjewel. En dan gaan we kijken bij Rick nog. Koudekerk tegen Haaswouwse Boys. Stand van 1-0. Rick?
2: Ja, 32 minuten op de klok inmiddels. Het half uur dus gepasseerd. Geen echte hoogtepunten gezien in de

0: Dijk, de trainer. En die is opgevolgd door Anthony Servinus. En bij AS Zwarte Boys keerde Manfred van der Bos dus terug om naar Florian, vertrokken trainer, van hun op te volgen. Nu gaat de bal de diepte in. Gaat de vlag ook omhoog bij Goudkuil. Die te vroeg vertrokken was in de diepte in. En ook een paar meter buitenspel stond daardoor. En het vlag en het fluitsignaal dan logischerwijs gevolgd. Nu vertrekt AS Zwarte Boys de diepte. Gaat ook de vlag omhoog. En is het wederom buitenspel. Nu dus voor AS Zwarte Boys via Patzig. AS Zwarte Boys spelen het in het blauw overigens. Dat moet natuurlijk ook wel. Want Koudekerk natuurlijk ook wit van kleur. En het wit-zwart is dan niet voldoende onderscheidend. En dus speelt AS Zwarte Boys in het uittenu, zullen we zeggen. In het blauw en met de witte broeken en de witte kousen. Goed, ja, het kabbelt een beetje voort hier. De start van de wedstrijd was flitsend natuurlijk. Met die vroege voorsprong via Delano Kastelein. Maar sindsdien een aantal kansen gezien in een goede fase van AS Zwarte Boys. Nou, nu dan misschien. Vlag gaat omhoog, wordt niet gefloten. Vogelaar maakt hem niet af. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is bijna moeilijk om dan erin leggen. Hij mag 1-1 met de keeper omdat de scheidsrechter de vlaggen van Koudekerk laat staan. Geen buitenspel, zegt hij. Vogelaar 1-1 met Dorrepaal. Hij wil hem in de korte hoek leggen, maar legt hem aan de verkeerde kant van de paal. En dus gaat het de bal naast. Nou, zowaar toch even een opleving hier.
1: Opleving dus bij Rick alsnog. Ik denk dat er bij Hans Jacquet al bijna rust is. Hans?
2: Ja, het is bijna rust. Maar we gaan even kijken wat die nieuwe spelregels brengt. Want de keeper van Florian die schopt de bal opzichtig weg. Nadat hij de scheidsrechter een corner, een hoekschop had gegeven aan BSC, waar de keeper het niet mee eens was. Wordt nu eventjes gepraat, maar hij laat het erbij. Hij gaat de keeper dus niet voor een tijdstraf het veld uitsturen. Die mag gewoon zijn doel weer in. En BSC die kan op slag voor rust die corner gaan nemen. Komt de bal hoog voor het doel, wordt door iedereen gemist. En gaat aan de andere kant van het veld uitverdedigd worden door Florian. Kan weer opgevangen worden voor BSC, maar knullig balverlies. En dan kan Florian er misschien snel uitkomen. Gaat dat ook gebeuren met Stef Uitenbogart aan de linkerkant. Maar zijn paas is niet goed genoeg en kan weer verdedigd worden voor BSC. Dat direct weer aan een aanval gaat beginnen. Zo gaat het spel de laatste minuten op en neer. En fluit de scheidsrechter nu voor het rustsignaal op precies 45 minuten. Florian BSC, ruststand 0-1.
1: Dankjewel Hans. Gaan we even kijken bij Herman Scholt op Sportpark Zee gesloten of het bij ARC Kolping Boys in de vierde divisie A ook al rust is. Maar zo te horen wordt er nog gevoetbald.
3: Nee, we zitten in de blessuretijd. Er wordt nog eventjes gevoetbald. Ik denk dat er een, nou ja, pakweg 2-3 minuten zullen erbij komen. Doelman van Kolping Boys in balbezit op dit ogenblik helemaal op zijn eigen helft. Halverwege zijn eigen helft moet ik zeggen. Trekt hij op met de bal. Maar ja, dan legt hij hem breed naar zijn verdediger. Dus dat oprukken met de bal schiet ook niet zoveel op. En dan is daar het fluitsignaal van de scheidsrechter. En breekt de rust hier aan met een 2-0 voorsprong voor ARC.
1: Dankjewel. Ik denk dat het tijd is om even naar muziek te gaan.

0: Kate Ryan de Chanté. Er wordt gevoetbald in Koudekerk. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. Rick is daar getuige van. 1-0 op scorebord.
1: Ja, dat klopt inderdaad. 40ste minuut van de wedstrijd. Koudekerk is nu in de aanval. Komt een schot vanaf de linkerkant van het veld. Dat was wel heel erg optimistisch van Gino de Hert. En nu kan Haaswoudse Boys in de omschakeling gaan komen. Is het in de as 2-2. Maar is de bal vanaf de zijkant diepte in niet goed. Wordt Jasper Stolwijk er ook nog even naar de grond gewerkt door Giel van Tol. Maar de scheidsrechter vindt het geen overtreding. En dat betekent dat Koudekerk weer over kan gaan nemen in deze wedstrijd. Ja, ik vind het... Het valt niet tegen, maar het valt ook niet mee. Laten we dat ook zeggen. Nou, misschien dat we nu dan verblijd kunnen worden met een goal. Jari Beertens, die de bal aflegt op Kastelein. In strafschopgebied, mannetje opzoeken. Twee man tegenover zich, bal naar de buitenkant meegeven. Ja, en dan toch weer balverlies. Meertens kan met een goed wel de bal weer heroveren. Kastelein voorzet. Is te scherp, gaat over de achterlijn en dan wordt het een doeltrap. Ja, ik zei, het valt niet mee, het valt ook niet tegen. Het zit er ergens een beetje tussenin. Ook omdat je misschien toch wat meer spektakel had verwacht of gehoopt. Maar dat blijft toch een beetje uit in deze derby. Eerste wedstrijd van het seizoen, ja, je weet nooit hoe het loopt. Of de spelers hebben moeite om elkaar te vinden. En dat kan resulteren in gekke uitslagen. Of het staat eigenlijk allemaal in ieder geval in de achterhoede wel een beetje stabiel. En je ziet dat dat laatste toch ook wel een beetje het geval is. Op enkele slippertjes na hier en daar dan. En dat levert dan eigenlijk ook gelijk de kansen. En dus ook vroeg in de wedstrijd de goal op. Ja, dat is waar we het een klein beetje mee moeten doen op dit moment. Koudekerk zoekt nog maar eens een aanval. Bal door de stokken gespeeld van Björn de Jong. Veel haalt dat niet uit, want Koudekerk is de bal kwijt. Houdt wel de druk hoog. Waardoor Haaswoudse Boys de bal snel weg moet trappen. Doet dat de diepte in. En dan moet Luc van Veen van Koudekerk hem daar achterin op gaan halen. Omdat daar niemand in de buurt was. Kan hem openen op Giel van Tol. Die kan in gaan dribbelen. Op weg naar een volgende Koudekerkse aanval. En nog 3 minuten te gaan voor de rust. Zover is het nog niet. De bal gaat van voet naar voet. En laten we zien en hopen dat er misschien nog een kleine opleving komt vlak voor rust.

0: misschien is het beter als ik me daar niet over uitdruk. Nee, ik zit hier voor mijn plezier, dus dat gaat
1: mooi
0: goed.
1: Zo.
0: Of ik ook deze wedstrijd had gekozen, dat is dan wel weer een tweede. Maar goed, dat laat ik even in het midden. Nee, maar dat is ook met de kennis van nu. We gaan de blessuretijd in. We zagen zojuist een goede mogelijkheid voor Hazenswoudse Boys. Zo waar, het was even geleden. Maar er was ineens het hoofd van Ivo Vogelaar die de bal naast kopte. En het verzuimde dus op slag van rust de 1-1 te maken. Dat zou misschien alsnog kunnen, want Hazenswoudse Boys zoekt wederom de weg naar voren. Is de bal wel kwijt. En is het nu Stefan van Tol die de bal diep speelt. Iets te scherp, wordt ook gemist daardoor een paar spelers van Koudekerk. Waardoor Hazenswoudse Boys over kan nemen. Gaat er aan de zijlijn een ingooi komen omdat de bal uit wordt gespeeld bij een verdedigende actie. Via de benen van de tegenstander. En dat betekent dat Koudekerk kan gooien. Dat is inmiddels gebeurd. En dan is het Luca van Raymond die de bal opent naar de linkerkant. Er ligt best nog wel wat ruimte. Daar gaat Kastelein. Kan hij een goede voorzet afleveren of zelf schieten? Ja, het zit er een beetje. Het is niet echt overtuigend. Maar de bal die daarna volgt had nog gevaarlijk kunnen worden via van Raymond. Maar die loopt zich vast op de verdedigers van Hazenswoudse Boys. Dat nu zelf dan nog weer een keer kan komen. Zo gaat het toch nog even snel heen en weer in de slotfase. Jasper Stolwijk met de bal. Speelt hem goed de as in. Daar ligt wat ruimte. De aanname is niet helemaal lekker. En dan moet er ineens worden doorgespeeld. En dan kan er dus worden verdedigd door Koudekerk. Wordt er ook gefloten. Ja, driemaal. En dat betekent rustpauze bij Koudekerk tegen Hazenswoudse Boys. De derby die 1-0 staat door een vroege goal van Delane Kastelein. Na een fout in de opbouw van Hazenswoudse Boys. En daarna zagen we her en der een kleine opleving. Maar om te zeggen dat we echt verwend worden, dat nog niet. Misschien de tweede helft. 1-0.

Bij ons bekend. We beginnen natuurlijk met de eerste wedstrijd van ARC in de vierde divisie A vandaag tegen Kolping Boys. Daar is de stand met in de rust met rust 2-0. Tjerk ligt voet. En Reineveld waren de doelpuntenmakers. Wij volgen verder de beker. De wedstrijd Koudekerk tegen Haatswouwse Boys. Daar is de ruststand 1-0. Doelpuntenmaker Kastelein. En ook volgen wij live Florian tegen BC68. En daar is de tussenstand 0-1. En dat is Van de Klooster die daar het doelpunt gemaakt heeft. Andere beker tussenstanden. VVIJ tegen Alphense Boys is de ruststand 1-2. En diezelfde ruststand vinden we ook in diezelfde Poel, Zwervers tegen Alfia, daar is de stand ook 1-2. Moordrecht tegen Zwammerdam. In de andere pool, samen met GSW en VVR, staat het 2-0 voor Moordrecht. En de pool WSJZ tegen Adel de Veen, die wedstrijd is al gespeeld om 11 uur vanmorgen. Daar is de eindstand 5-1.

0: Ja, ja. Hans de Boy en Thuis Ben. Nou, Herman Scholte is wel vaak op Sportpark C gesloten. Maar het zal nog geen thuis voelen, Herman, of wel?
1: Nee, het is nog geen echt thuis, hè, want het kacheltje snort ergens anders.
0: Juist.
1: Ja, dus maar ja, we zijn hier net weer begonnen. Beide ploegen zijn ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Geen wissels dus. En ja, we gaan kijken hoe Kolping Boys die tweede helft gaat doen. Of ze ja, toch wat feller misschien in het spel...

0: gaan komen. Misschien voetballend wat beter tevoorschijn komen. Want de eerste helft hield niet echt over. Dat moet gewoon heel eerlijk gezegd worden. Die voorsprong, ik had het al gezegd, die is zeer verdiend. Die 2-0 voorsprong voor ARC. Nu dan een wilde trap naar voren toe van een speler van Kolping Boys. Daar is niemand behalve doelman Timmers van ARC. Die legt de bal dan eventjes weer klaar bij Esselink. Die gaat langzaam mannetje en dan naar Lichtvoort toe. Lichtvoort oversloten en dan kan het weer even naar Timmers toe. En dan beweegt er veel. Dan is Esselink aan het bewegen. Dan is Van Aalst aan het bewegen. Komt er een verre trap naar voren toe. Is daar bijna doorgekopt. Maar het is Van Aalst die de bal doorspeelt naar Veerman. En ja, die probeert dan vanaf de hoek van het 16 meter gebied in één keer die bal met een soort halfvolley in het doel te werken. Maar het enige wat hij raakt zijn de kruinen van de bomen achter het doel van ARC. Dus dat is vrij hoog overgeschoten. En dat betekent er gewoon een doeltrap voor doelman Plomper van Kolping Boys. De eerste helft was heel duidelijk in handen van de ARC. Eigenlijk heeft Kolping Boys geen enkele doelrijpe kans gehad. Ze hebben ook niet op het doel geschoten eigenlijk. Dus ja, een beetje kansloze missie voor de ploeg uit Ouddorp. Maar misschien verandert dat in de tweede helft. Dat gaan we zien. Vooralsnog is het 2-0 voor ARC.
1: Dankjewel Herman. Nog even alle tussenstanden uit de vierde divisie A op een rij. Huizen tegen WVH EDW staat 2-0. Jos Watergaamsmeer tegen Victoria 1-1. Hoofddorp DVVA 1-1. SJC tegen FC Alsmeer 2-0. En Barneveld tegen Hoogland staat het ook 2-0. En AFC 34 tegen DEM DEM staat 0-0. Gaan wij kijken naar het bekervoetbal. En dat doen wij bij de wedstrijd in Boskoop. Florian tegen BSC 68 met een stand van 0-1 op het scorebord. Hans Jaké.
2: 5 minuutjes gespeeld hier in de tweede helft. Wat opvalt is dat Florian wat meer druk zet op BSC. Waar het eerste helft wat afwachtende speelde, probeert het nu de opbouw van BSC te verstoren. Vooralsnog heeft dat niet tot een kans geleid. Beide ploegen ook ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Hoewel wel één opvallend ding. Want nummer 4 op het opstellingformulier bij Florian, Koen Uitenboogaard, die zie ik niet meer in het veld staan. Wel een nummer 17, maar die nummer 17... die staat bij mij niet vermeld op het wedstrijdformulier. Dus de naam van die speler die moet ik jullie onthouden in dit geval. Misschien dat ik daar later nog achter kom. Zoals gezegd, Florian zet wat meer druk op de verdediging van PSC. Dat nu balbezit heeft met de keeper. Een lange bal naar voren op de middenlijn. Via de linkerkant probeert PSC weer aan te vallen. Goede bal daar op die linksbuiten van PSC. Gabriel Pelle, maar hij kan de bal niet onder controle houden en kan de bal verdedigd worden. Dat levert wel een ingooi op voor BSC. Gaat de hand weer omhoog van de scheidsrechter voor die 8 tellen is het, geloof ik. En de ingooi is genomen en BSC in balbezit. Goede actie daar weer van die Gabriel Pelle die 2 spelers omspeelt. Maar een derde is hem te veel en dan kan Florian misschien uitbreken via de rechterkant. Maar die paas is niet goed genoeg en kan heel makkelijk verdedigd worden voor BSC. De voordeelregel nu toegepast, maar dan wordt er gevlacht voor buitenspel. En ook gefloten voor buitenspel, zodat BSC niet aan een uitbraak kan denken. En Florian een indirecte vrije trap mag gaan nemen op eigen helft. We zitten in de 52e minuut hier. Florian BSC 0-1.
1: Dankjewel Hans. Dan schakelen we door naar Sportpark Zegersloot. ARC Kolping Boys, Herman Scholten.
0: Waar Kolping Boys opnieuw probeert een bal, een aanval op te zetten. Maar waar de aanvaller Van der Hoeven de bal met zijn arm opvangt. En dat is niet toegestaan. En dat betekent gewoon een vrije trap daarvoor. En Prins die legt hem precies op de middellijn. Want die denkt, nou ik sta er toch in de buurt. Laat ik hem daar opleggen. En die kijkt even, waar zal hem toespelen? Welke ruimte, waar is de beweging? Ouwendijk beweegt, Rijneveld beweegt, Bouwen. Bij het baatje beweegt, krijgt hem aangespeeld. Moet dan toch terugspelen, want heeft 2 mannen in zijn rug. En dan is het Oversloot die de bal aangespeeld krijgt. Even ook dwars gezeten wordt. Terug naar Prins en dan naar Esselink. En Esselink met de bal aan zijn voet rukt hij in ieder geval op. Probeert daar aan de zijkant met Veerhuis te bereiken. Dat lukt. Die draait naar binnen toe op volle snelheid. Maar de bal wordt al lopende van door zijn tegenstander van zijn voet afgepikt. En dat betekent dat Veerhuis in ieder geval niet verder kan met die aanval. En dat de bal dan aan de andere kant over de zijlijn gaat. En dat gebeurt via de voet van een Kolping-speler. Dat betekent dat daar een inworp is voor ARC. Ter hoogte

0: van het 16 meter gebied van Golping Boys. Het is daar Van Aalst die de bal meegeeft. En dan de tweede paal wordt daar de bal gekopt. Oh, het is Boyd Baatje. En die kopt de bal in de handen van de doelman. Maar die pakt hem eigenlijk niet in één keer goed. Schiet de bal uit zijn handen. Maar gelukkig zo hem staat er niemand in de buurt om nog die bal weer beet te pakken. Maar goed, de bal is een verre trap naar voren geweest. En die gaat over de zijlijn. En dan is uiteindelijk de bal terechtgekomen bij Victor Timmers. En zijn we hier aangekomen in de 53ste minuut. En heeft ARC nog steeds die veilige 2-0 voorsprong.
1: Dankjewel Herman. Hans Jacquet, die krijgt de wedstrijd Florian tegen BC 68 met een stand van 0-1 op het scorebord.
2: Ja, met een beter Florian dat goed uit de kleedkamer gekomen is. En meer aanvallen tot nu toe heeft in die tweede helft dan in de hele eerste helft. Maar tot hele grote mogelijkheden heeft het nog niet geleid. En BSC blijft eigenlijk wel makkelijk op de been verdedigend. Zoals ze dat in de eerste helft ook deden. BSC nu aan de rechterkant van het veld. Met Meren van Rooyen. Die inspeelt op... Sorry, Ryan van de Klooster. En die geeft hem een combinatie met Damien Logan. Er komt een voorzet, maar die is te scherp en belandt in de handen van Florian Doelman Jack Benfield. Die de bal nu gaat uittrappen. Nee, hij geeft hem mee aan zijn verdediger. En gaat de bal helemaal naar de andere kant van het veld toe, waar Florian in balbezit blijft, maar knullig balverlies leidt van Kelvin Graat. En kan BSC de bal weer overnemen en denken aan een aanval. Zo golft het spel op en neer, zoals in de laatste fase van de eerste helft ook het geval was. Met een Florian dat beter uit de kleedkamer gekomen is dan BSC. Dat nu weer afgevlacht wordt voor buitenspel. En Florian een indirecte vrije trap voor buitenspel kan gaan nemen. Scheidsrechter met de hand omhoog. Dit keer niet om te tellen, maar voor het aangeven van een indirecte vrije trap voor buitenspel. Nummer 17 van Florian. Ik heb zijn naam nog steeds niet. Speelt terug op zijn keeper. Die goochelt wat met de bal en geeft de bal mee aan de rechterkant. En kan Florian weer aanvallen. Nu is het BSC dat ver teruggedrukt wordt. En is het Florian met Mike van der Zijde aan de linkerkant die een hoge voorzet.

keeper die vergist zich in de snelheid van die bal. Waardoor Florian bijna in balbezit komt. Maar keeper kan toch nog redden. En een corner weggeven aan Florian. Misschien kunnen we die nog even meenemen. Er wordt wel de tijd voor genomen door Florian om die corner te nemen. Sander Teeuwen staat achter de bal. Gaat de bal met zijn rechtervoet voorgeven. Eén handje omhoog. Belandt bij de eerste paal inderdaad. Maar BSC kan dat makkelijk verdedigen. En dat levert slechts een inworp op voor Florian. Dat BSC nu wel terugdrukt in de verdediging. En misschien een doelpuntje kan gaan maken waar BSC er al 3 had moeten maken in die eerste helft. 56 minuten gespeeld. 0-1 voor BSC.

0: Ja, van de tropische geluiden van Gerard Joon naar een regenachtig sportpak zegeslopen. Wel een doelpunt, Herman.
1: Ja, inderdaad. Het is 3-0 geworden. Doelpunt te maken is Bart Baatje. Met een kopbal stond hij eigenlijk vrij voor het doel. Onhoudbaar voor de doelman. Mooie voorzet van Arjen Ouwekerk. En 3-0 voorsprong dus.

0: Ja. Gerard Jolingen, Ticket to Tropics. En zoals we hoorden hadden wij het B-kantje op de draaitafel liggen. De wat langere versie. Desniettemin wel een hele leuke versie. ARC Kolping Boys, Herman Scholte. 3-0 is de hand van Nick Oostleel zichtbaar.
1: Ja, ja, ze spelen anders dan de laatste helft van het seizoen onder Remco Tuinenburg. Dus ja, dat mag je wel zeggen. Zijn hand is zichtbaar. Het is niet wonderbaarlijk, denk ik. Maar we hebben wel net een dubbele wissel gezien bij ARC. Dat is Yannick van Doorn, overgekomen van Argon. En Jamairo Richters, overgekomen van FUK. Die zijn in het veld gekomen voor Noe Esselink, de centraal verdediger. En Arjen Ouwendijk, die meestal een uurtje of iets meer dan een uurtje in een wedstrijd speelt. Dus Richters is een vleugelaanvaller eigenlijk. Dat betekent dat Boyd Baatje waarschijnlijk centraal in de aanval gaat spelen. En dat Maarten Rijnenveld misschien ietsjes daarachter gaat terechtkomen. Maar goed, dat moeten we natuurlijk nog precies gaan zien. Het is in ieder geval balbezit nu voor Kolping Boys. Die proberen daar weer een aanval op te zetten. Maar ja, die staan daar een beetje te klungelen op het middenveld. Blijven toch met enige mazzel in balbezit. En dan een hele hoge voorzet richting hoek van het 16 meter gebied. Naar de Kolping Boys aanvaller. Maar die moet de bal terugspelen, want die wordt verdedigd door de Ossevoort. En dan is het daar zo. Probeert daar Kemps de bal langs richters te spelen. Dat lukt niet. Het is wel een inworp.

0: hij daaraan overhoudt. En dat betekent dat Colting Boys ter hoogte van het ARC strafschopgebied een inworp mag gaan nemen. Nog een vermeldenswaardig feitje in deze wedstrijd is ook dat zojuist Colting Boys de eerste hoekschop van deze wedstrijd heeft mogen nemen tegenover de 9 van ARC. ARC probeert er nu snel uit te komen, heeft de bal veroverd daar naar voren toe. Maar daar loopt, dat is buitenspel, dat is duidelijk te zien. Met Veerhuis loopt voor zijn man. En als die bal gespeeld wordt, staat hij duidelijk buitenspel. Maar goed, we zijn 63 minuten onderweg in deze wedstrijd. En de voorsprong is 3-0.
1: Dankjewel Herman. Gaan wij eens kijken bij Rick Zinnige. Daar is ook weer wordt gevoetbald in de tweede helft. Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. Met een stand van 1-0 op het scorebord, Rick.
2: Ja, klopt. De tweede helft is inmiddels 6 minuten oud. 51ste minuut zitten we dus. 52 inmiddels. De klok tikt door. We hebben geen wissels gezien aan beide kanten. En dat betekent dat dezelfde 22 namen zijn begonnen in de tweede helft. Ook het arbitrale trio is zo te zien ongewijzigd gebleven. En dat betekent dat we ons in de regen hopelijk opmaken voor een fijne tweede helft. We zien de eerste minuten vooral veel slordigheden. Balverlies over en weer, veel duels. Maar eigenlijk nog geen echte mogelijkheden voor een van beide ploegen. En daarmee wordt de eerste helft eigenlijk een beetje voortgezet. Toen zagen we op bepaalde momenten kleine oplevingen van een van de twee ploegen. En dat leefde dan de mogelijkheden op. En ik vermoed zomaar dat dat in de tweede helft dan ook een beetje zo zal gaan zijn. 1-0 dus door die vroege goal van Delano Castellijn. Dat is waar we het op dit moment mee moeten doen in deze derby. Terwijl Haaswoudse Boys een vrij trap mag gaan nemen zo rond de middenlijn. Kijk ik nog even naar de bank van Haaswoudse Boys. Ja, er zitten maar 3 spelers. Dus als trainer Manfred van der Bos wil wisselen, heeft hij niet een hele ruime jas of een heel ruim assortiment om uit te kiezen, zullen we even zeggen. En dat betekent dus dat hij goed zal moeten nadenken over zijn keuzes. En dat het dus heel wat spelers zijn die de volle 90 minuten moeten gaan spelen. Ja, zover is het toch niet. 53 minuten staan er op de klok. De stand is nog altijd 1-0.
1: Maar ik neem aan, Rick, dat jij de kicks hebt meegenomen, de auto. Of,
2: Uiteraard. Daarom, ja, nee, dus die heeft vanochtend uit het vet gehaald. Zeker weten.
1: Dus mocht Manfred een beroep op je doen, dan ben je beschikbaar.
2: Ja, zeker weten. Nou, ik heb het gezegd voor de wedstrijd. Hij leek niet heel enthousiast, maar je weet het nooit.
1: Nou ja, goed. We gaan hem meemaken. Dankjewel, Rick. We gaan schuiven door naar Boskoop. Florian tegen BC68. 0-1. Ryan van der Klooster maakt dat doelpunt in de eerste helft. Hans, toen een overmacht voor BC68. Hoe is het in de tweede helft gesteld met Florian?
3: Nou, het is 1-1 geworden. Oh. Florian heeft een minuutje of 2 geleden gescoord. Afgemeten voorzet werd binnengewerkt door... Moet ik even goed kijken hoor. Sander Tobé. Nee, Simon Loef. Sorry was het. Nummer 11. Simon Loef. Hij prikte de bal in het doel na een afgemeten voorzet van Stef Uitenboogaard. En dat noopte trainer Dennis Olman van BSC tot wisselen. Hij zag het geploeter van zijn ploeg aan en bracht 3 nieuwe verse krachten in het veld. Dat zijn Cedric Krullaars, Björn Oler en Ricardo Sloof. En vervangers van Roel van der Valk, Falco Hensen, de aanvoerder, en Geert-Jan Hutten. Dus wat nieuwe energie in de ploeg. Want ja, het was niet best wat BSC aan het begin van die tweede helft liet zien. Mede ook door het goede spel van Florian. Dat zoals gezegd BSC heel erg onder druk zet. En dat de eerste helft een beetje naliet. Maar ja, je ziet het. Het legt geen windeieren. Want het is inmiddels 1-1 geworden. En we hebben hier halverwege de tweede helft zitten we ongeveer. Ik pak nog even de corner van Florian mee. Het is Sander Tobé die de bal volgeeft. Wordt net gemist door iedereen eigenlijk, maar opgepikt door Florian. Maar dan kan hij verdedigd worden voor het BSC. Dat eruit kan komen, maar dan wordt de bal weer goed verdedigd door Florian. Dat nu weer aan aanvallen kan denken. Met aan de linkerkant die Sander Teeuwen, die toch wel erg gevaarlijk is. Maar dan gaat de bal weer helemaal terug, omdat BSC verdedigend goed staat nu. En de bal in bezit houdt. En een beetje flipperkast voetbal nu. Gaat de bal helemaal naar achteren toe, naar Florian toe. En naar de keeper. En die kan weer gaan denken aan een opbouw. Halverwege de tweede helft hier 1-1.
1: Dankjewel. Gaan we kijken bij Herman Scholten. ARC Colping Boys met een 3-0 op het scorebord, Herman.
0: Ja, zeker. En misschien had het wel 4-0 moeten zijn of 5-0, want Mogelijkheden zijn er voldoende voor ARC. Oh, ik hoor dat er ergens een strafschop moet worden genomen.
1: Ja, bij Rick Zinnig als het goed is. Koude krijgt Haasvoudse Boys, Rick.
2: Ja, klopt, als de sfeer in de vinger. De bal gaat op de stip vanwege een handsbal van Koudekerk. Of dat helemaal terecht is. Ik moet zeggen dat ik er kritisch op ben. Bal van dichtbij tegen de arm aangespeeld. Ja, die was iets van het lichaam af, maar hij zat er dichtbij. Maar goed, de bal op de stip en is het 1-1. Ja hoor, de bal gaat erin via Brent Griffioen. Hij schiet hem de linkerhoek in. Niet heel ver de hoek in, maar genoeg om Roy Dorrepaal te verschalken die de andere kant op gaat. En dat betekent dat Hazeswoudse Boys naast Koudekerk staat. 1-1.
1: Dankjewel Rick. Gaan we nog even terug naar Herman Scholten om zijn verhaal af te maken. Wedstrijd ARC Kolping Boys.
0: Ja, want Kolping Boys is ook in de tweede helft onmachtig om wat te doen. Ze hebben één hoekschop gekregen en tot nog toe in deze wedstrijd. Ze wisselen wel een paar keer, maar ja, dat brengt ook niet echt dat je denkt van jongen, ineens een ster in het veld. Dus ja, die 3-0, dat is een duidelijke voorsprong. Er staat nu weer een volgende speler klaar bij ARC. Even kijken, wie is dat? Dat is Evan Schens. Die gaat zo meteen invallen. Er staan er ook nog twee man klaar van Kolping Boys. Kolping Boys speelt de bal naar voren toe. Dat is daar op het middenveld. Wordt goed verdedigd daar zo. Dan wordt hij daar uiteindelijk wordt wederzijds vastgehouden tussen Jannik van Doorn van ARC en zijn tegenstander. En de scheidsrechter laat dan gewoon doorvoetballen. Want ja, ze houden elkaar allebei vast in een soort...

0: spelen. Ik denk dat die Mustaf Bare, middenvelder, door die wisselingen terechtgekomen is als centraal verdediger. Foute paas van Kolping Boys, foute paas daarvan met Veerhuis. En dan is het opnieuw Kolping Boys wat probeert een aanval op te zetten. En eens even kijken of dat lukt. Nee, dat is Oversloot. Die duwt zijn tegenstander een beetje weg en zet de bal over de zijlijn. En dan is het een inworp. En zo blijft het hier 3-0 in de 69ste minuut.
1: Dankjewel, Herderman. Gaan we nog even kijken op slag van het nieuws van 4 uur in de wedstrijd. Florian tegen BS68 met een stand van inmiddels 1-1 op het scorebord. Hans Jaké.
2: Ja, commotie alom hier. Nieuwe spelregels. Het is Gabriel Pelle van BSC 68 die een tijdstraf heeft gekregen. Een gele kaart kreeg van de scheidsrechter. Wegens het wegschieten van de bal. De scheidsrechter die het in de eerste helft nog op zijn beloop liet. En het bij een praatje liet bij de keeper van Florian. Die kende nu geen genade en stuurde Gabriel Pelle naar de kant. Dat wil zeggen een meter of 10 naast de dugout. Daar staan 2 stoeltjes. En daar mag hij nu op plaats gaan nemen voor de komende, nou, ik denk nog 8 minuten. Dus zo. BSC met 10 man op dit moment. En ja, moet uitkijken dat het zich niet helemaal uit de wedstrijd laat spelen. Want ja, veel commentaar op de leiding. De trainer Dennis Olman, die ook wat gebaren staat te maken naar de leidsman. En Florian, dat daar misschien van kan gaan profiteren. En ook gewoon de betere ploeg is in die tweede helft. Dus BSC moet gaan oppassen.
1: Dankjewel Hans. Wij gaan naar het nieuws van 4 uur. We zijn dan bij u terug daarna met de wedstrijden waar we live bij zijn. ARC Kolping Boys, Koudekerk Haaswoudse Boys en Florian tegen BSC 68.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Dit is Studio Alphen.
14: Met nu
12: Sportlokaal. Studio Alphen.

0: Sportpark Zegersloot, ARC tegen Kolping Boys, stond 3-0, Herman Scholten.
1: En dat staat het in de 74ste minuut nog steeds.
0: Koudekerk tegen Haaswoudse Boys, voor de begeerde beker, 1-1, Rick.
2: Ja, dat is het ook nog steeds.
0: Nou, dat is mooi. Hans Jacke kijkt naar Florian tegen BS68, ook voor die beker. 1-1, ook bij jou nog de stand, Hans?
3: Nog steeds 1-1, ja.
0: Geen mutaties bij de wedstrijden waar we live bij waren op Den Velden. Dat geldt ook voor de wedstrijden die wij volgen via internet en sociale media. Dus we gaan eens even bijpraten met Herman Scholten bij de wedstrijd ARC tegen Kolping Boys. Stand van 3-0. En ik denk een mooi debuut voor ARC in die vierde divisie, Herman.
1: Ja, dat is het zeker hoor. Hoewel je natuurlijk aan deze cijfers nog geen echte conclusies moet gaan verbinden. Want misschien is Kolping Boys daarvoor wel een te zwakke broeder in deze vierde divisie. Maar goed, dat moet in het vervolg natuurlijk nog maar blijken. ARC speelt in ieder geval een gedegen pot eigenlijk. Heeft zojuist weer een dubbele wissel uitgevoerd. Dat zijn Sam van Aalst en Maarten Rijneveld. Nee, Tjerk Lichtvoet en Maarten Rijneveld. Die hebben het veld verlaten en zijn vervangen door Sam van der Hoorn en Timon Hopman. En rolt deze wedstrijd eigenlijk naar het einde toe. Dirk Prins maakt nog even het gebaar van kom op jongens, nog een beetje tempo maken. Want ja, die vindt een 4-0 uitslag toch nog net iets interessanter dan een 3-0 uitslag, denk ik. En dat was een mooie doortikbal. Oh, dat is niet waar, dat is niet waar. Dan gaat de vlag omhoog voor Matt Veerhuis. Maar ik denk dat de grensrechter dat niet helemaal juist heeft gezien. Want op het moment dat Boyd Baatje die bal doortikte, liep hij feitelijk nog een beetje achter zijn tegenstander. Te zien zo vanuit mijn positie. Maar goed, het is afgevlacht en dat betekent dat er een vrije trap is voor Kolping Boys. Maar die zijn zoals hele wedstrijd eigenlijk al vrij snel de bal kwijt. Nu kunnen ze de bal voor het doel brengen. En dat doen ze dan ook laag over de grond. Ja, daar staat natuurlijk net ingevallen Sam van der Hoorn om die bal daar weg te werken. En dan probeert Kolping Boys wel weer opnieuw aan te vallen. Maar dan is het Boyd Baatje op het middenveld die de bal in zijn bezit krijgt. Een hakje geeft en Ossevoort aanspeelt. En dan kan de aanval voortgezet worden. Nu via Matt Veerhuis. Die even kijkt, moet ik hem breed spelen? Moet ik hem naar voren spelen? Hij speelt hem naar voren. Krijgt hem terug van Boyd Baatje. En dan is het daar een vrije trap. Eens even kijken omdat daar een duw is uitgedeeld aan de speler van Kolping Boys. En dat betekent een vrije trap voor een van de boys. We zijn hier in de 77ste minuut aangekomen. En de voorsprong is nog steeds 3-0 voor ARC.
0: Dankjewel Herman. Gaan wij eens even kijken bij Rick Zinnige bij de wedstrijd Koudekerk tegen Haaswoudse Boys. Die een stand kent van 1-1. Kastelein en Gifjoen zijn de doelpuntenmakers. Rick?
2: Ja, dat heb je inderdaad goed gezien. Of goed gehoord in jouw geval.
0: En beschreven.
2: Stand is inderdaad nog 1-1. We zitten in minuut 66 op dit moment. Dat betekent dat we het dus nog wel even te gaan hebben. 25 minuten. En het spel beweegt zich eigenlijk ook twee kanten op. En dat maakt dat de tussenstand van 1-1 eigenlijk wel terecht is. En de vraag is dan eigenlijk een beetje, wie gaat in de laatste 25 minuten de wedstrijd naar zijn hand zetten? Beide ploegen hebben inmiddels gewisseld. Haaswoudse Boys deed dat twee keer. Daar kwamen Pim Gordijn en Luc Elstgeest binnen de lijnen. Dat zijn twee jongens van het geboortejaar 2008. Twee jonge jongens dus. En bij Koudekerk ook een jonge jongen in de ploeg, Morris Haastert. Hij heeft Fabian Rozenbrand vervangen. En bij Haaswoudse Boys gingen dan Lou Patzig en Jasper Stolwijk naar de kant. Ja, Koudekerk heeft het bal bezit. Probeert aan aanvallen te denken. Spelverplaatsing naar de rechterkant. Pardon, in de richting van de invaller. Nou, ga lekker. Live radio, hè, dit. Ja. Als je dan een keer verslikt, heb je gelijk een probleem. We waren aan de rechterkant. Ja, de bal de diepte in. Haaswoudse Boys heeft het veroverd. En dus nu Haaswoudse Boys dat aan opbouwen kan gaan denken. Ja, het is nog altijd... Oeh, dat gaat net goed, zeg. Dat was Steven van der Lubbe die te lang wachtte met die bal wegschieten. En het drukmomentje van Goudkuil, maar hij was niet op tijd. Ja, het is een evenwicht. Hè. Wat ik zeg, het is de vraag wie gaat deze wedstrijd naar zich toe trekken. En gaat het überhaupt gebeuren dat iemand deze wedstrijd naar zich toe trekt? Nog genoeg tijd in ieder geval.
0: Dankjewel Rick. Hans Jacke kijkt naar de wedstrijd Florian tegen BS68. En ook daar een stand van 1-1 op het scorebord. Ryan van der Klooster in de eerste helft voor BSC. In de tweede helft Simon Loef. 1-1 dus, Hans.
3: Ja, en BSC weer met 11 man. Want Gabriel Pelle die heeft zijn tijdstraf uitgezeten. En heeft het veld weer betreden. Ook wat wissels nog bij Florian. Ik moet jullie nog even de administratie bijwerken. Dus die houden jullie straks nog van mij te goed. Maar hoe gek het ook klinkt. Ja, met die 10 man was BSC weer juist de betere ploeg. En kreeg het een aantal kansjes om op voorsprong te komen. Maar dat lukt helaas niet, waardoor er nog steeds 1-1 op het scorebord stond. Maar de storm van het eerste deel van de tweede helft van Floriant, die is nu een beetje over. En het spel gaat wel wat meer op en neer, maar BSC dat heeft nu de overhand. En dat leidde tot wat kleine kansjes, maar nog niet tot doelpunten. BSC nu ook weer in balbezit. Aan de rechterkant van het veld is het meer een Van Rooyen die Gabriel Pelle aanspeelt. Die zijn tegenstander slim te baas is. En ter hoogte van de cornervlag een voorzet geeft. Maar die voorzet is laag en niet goed genoeg en kan makkelijk uitverdedigd worden. Maar weer opgevangen worden door BSC dat nu een ingooi mag gaan nemen met Ricardo Sloof, de invaller. Doet dat op Ryan van de Klooster, die met een omhaal een ploeggenoot probeert te bereiken. Maar dat lukt niet. En dan wordt er gefloten voor een handsbal en mag Florian een vrije trap gaan nemen. Ja, nog een kleine 8 minuten te spelen hier. Stand 1-1. Ik denk wel terecht, want nogmaals, BSC de veel beter in de eerste helft. Florian de beter in de tweede helft, hoewel BSC nu de overhand heeft. Maar 1-1 geeft een juiste afspiegeling van de wedstrijd.

0: Yves Berendsen. Het is tijd voor een doelpunt bij Rick Koudekerk. Haarlemse Boys.
1: Ja, het is 2-1 geworden voor Koudekerk. Ik kon je net horen door de herrie, want de supporters zijn er blij mee in ieder geval. 72 minuten op de klok. Het was Delano Castellijn die de diepte in werd gestuurd. Goed naar binnen trok en de bal in de verre hoek achter het doelman Kimmy van der Lubbe wist te leggen. Het paste precies, zullen we maar zeggen. En dat betekent dat Castellijn zijn tweede maakt en Koudekerk voor de tweede keer deze middag op voorsprong staat.
0: En ze zijn er blij mee, zo te horen in Koudekerk. Nog een andere tussenstand die wij doorkregen in Capelle speelt de Alfia, de wedstrijd om ook voor de beker, tegen Zwervers. Het stond 1-2 voor Alfia. Daan van Leeuwen mist nog een penalty zelfs, maar nu inmiddels heeft Zwervers gelijk gemaakt. De stand is derhalve 2-2. Gaan wij kijken bij Herman Scholten. SVARC tegen Kolping Boys. Stand van 3-0 op het scorebord.
2: Dat klopt, waar Jamairo Richter zijn balletje voor speelt. Oh, ja, het gaat hij erin. Oh, het was eigenlijk Richters die plaatste het balletje naar voren, naar Schens. Die had eigenlijk moeten schieten, maar die wilde hem doortikken naar Boyd Baatje. En Boyd Baatje die stond een beetje verdedigd. Kon nog wel schieten op het doel, maar niet hard genoeg meer. En eigenlijk een makkelijke bal voor doelman Plomper van de Kolping Boys. Had eigenlijk dus het vierde doelpunt moeten zijn. Maar dat is het dus niet geworden. Het is nog steeds dus 3-0 hier zo. En we hebben nog een minuut of zes te gaan ongeveer in deze wedstrijd. En misschien valt er nog een doelpunt. Of misschien ook niet. Daar gaat de vlag omhoog. Boyd Baatje buitenspel. En dat betekent dat weer een vrije trap komt voor Kolping Boys. Zoals ik al zei, nog 6 minuten met een 3-0 voorsprong.
0: Dankjewel Herman. Gaan we even kijken bij Rick Zinnige, Koudekerk, Haaswoudse Boys. Met dus een voorsprong voor VV Koudekerk. Dankzij 2 doelpunten van Castellijn. Rick.
1: Ja, die maakt hij bijna zijn derde. Ja, Castellijn goed de diepte ingestuurd. Ja, maar zo is het niet. Hij mist namelijk de bal niet hard genoeg, goed genoeg geschoten. Dus een redding van Kimmy van der Lubbe, de doelman. Ja, gisteren een Henk-trick gezien. Misschien vandaag dan een hat-trick van Delano Castellijn. Hij heeft er nog een kwartiertje tijd voor, als hij niet wordt gewisseld tenminste. Want er staan wat verse krachten klaar aan de zijkant. Dansers, die leken erin te gaan komen, maar die doen nu weer een hesje aan. En die krijgen de opdracht om warm te lopen. Nou, toch weer één hesje. Nou ja, goed, dat zien we zo meteen wel. Het heeft wat voeten in de aarde in ieder geval, dit wisselbeurtje. En Haaswoudse Boys is in de tussentijd een vrije trap aan het nemen. Moet dus weer in de achtervolging. Dat heeft het hiervoor al 51 minuten gedaan. Heeft 16 minuten van die gelijke stand kunnen genieten. En moet nu dus de weg naar voren gaan zoeken. Op zoek naar een gelijkmaker. Misschien risico nemen. En daarbij ook het risico nemen dat er dus wat meer ruimte gaat komen voor Koudekerk. Gaan zien wat gaat gebeuren. Nu komt Koudekerk er in ieder geval uit. Steekbaar zit de diepte is goed. Jari Meertens. Meertens met links voorzet is veel te scherp eigenlijk. En daar kan dus niemand tegenaan lopen. De bal gaat voorlangs, terwijl het hier inmiddels is gestopt met zachtjes regenen. En het nu echt met bakken uit de lucht komt. En dus zien we ineens heel wat kleurrijke parapluutjes langs de lijn. Ook gezellig. En dat terwijl de klok precies de 75 minuten aantikt. Nog een kwartier te gaan dus.
0: Dankjewel Rick. Nieuwe tussenstand tussen VVIJ tegen Alphense Boys. Het staat inmiddels 1-5 voor Alphense Boys. Dus daar maakt Alphense Boys doet goede zaken. Dus voor die bekerwedstrijd gaan we kijken bij Hans Jacquet. Florian tegen BS68. Die wedstrijd kent het op heden nog geen winnaar, Hans.
3: Nee, 89e minuut zitten we. 1-1 nog steeds de stand. Beide ploegen gaan wel vol voor de winst, moet ik zeggen. Spelen vol op de aanval. En het spel golft op en neer. Wel vermakelijk om te zien in de tweede helft. Waarbij BSC nu in balbezit is op ter hoogte van de middenlijn. Wordt een hoge bal naar voren gespeeld. Het strafschopgebied van Florian in. Maar die bal is niet te halen voor Gabriel Pelle. En verdwijnt over de achterlijn. En dat levert een doeltrap op voor Florian. Zoals gezegd, we zitten bijna in de 90ste minuut. Geen winnaar. 1-1. Ja. Eigenlijk wel een juiste afspiegeling van het spelbeeld wat ik heb gezien. BSC de veel betere ploeg in de eerste helft. Florian was wat sterker in de tweede helft zonder dat het tot echt heel grote kansen leidde. Dus qua kansenverhouding zou BSC de wedstrijd hebben moeten winnen. Maar ja, je moet ze wel maken in dit geval. En dat heeft BSC nagelaten. Dat nu met Meren van Rooyen een bal over zijn voet krijgt en de bal over de zijlijn verdwijnt. Florian dat nu de tijd neemt. Het waarschijnlijk nu wel even best vindt die 1-1. Omdat het hier ook stevig begint te regenen en men de kleedkamer misschien wel wil gaan opzoeken. Ingooi van Florian levert niets op. Ja, balbezit voor BSC aan de linkerkant van het veld. Wordt het spel helemaal verplaatst naar de rechterkant van het veld weer. Nou, maar daar zit Florian goed tussen. En dan wordt er gevlacht voor buitenspel. Zodat Florian niet aan een aanval kan gaan denken. Maar BSC een vrije trap mag gaan nemen. Ik denk dat het hier bij 1-1 blijft. We zijn inmiddels 90 minuten op het scorebord. 1-1.
0: Dankjewel, Hans. Gaan wij kijken bij Herman Scholten. De wedstrijd tussen ARC en Kolping Boys, die ook al langzamerhand aan zijn einde komt. En ik kan nu wel zeggen, SV ARC op rozen, of niet, Herman?
2: Ja, dat mag je wel zeggen, inderdaad. Aan de zijkant zie ik ook dat daar de bedjes met rozen worden klaargelegd.
0: Ah, kijk.
2: En dat verspreidt ook een aangename geur natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn, rozengeur. En ik zit nog even naar boven te kijken of we nog wat maneschijn erbij krijgen. Maar het is te bewolkt voor de maneschijn. Maar goed, het is ARC wat probeert een aanval op te zetten. Ja, wordt een hensbal gemaakt. Zo net zagen we nog een doorbraak in het centrum van de ARC, maar de vlag ging omhoog. En de hele tribune was van mening dat het geen buitenspel was, maar de grensrechter wel. En ja, die bepaalt dat dus. Het doelpunt bij Koudekerk hoor ik. Nou, laten we daar naar naartoe gaan, want daar is het ook bijna afgelopen.
0: Ja, Rick, penalty begrepen wij uit de wandelgangen?
1: Ja, klopt. Bijna afgelopen niet. Minuut 79 zitten we. Een strafschop wederom voor Hazeswoudse Boys. Oh. Een blessure bij Luc van Veen van Koudekerk. Die was daar de weg in die aanval. Laat weer die penalty nou even doen. Die gaat erin. Het is 2-2 via Bo Gordijn. Het was dus een aanval van Hazeswoudse Boys. Terwijl Luc van Veen van Koudekerk geblesseerd op de grond lag. Die ontbrak daar dus achterin. Niet zo handig. Op een gegeven moment stond hij op. Kon hij wonderbaarlijk genezen, heel hard ineens naar het strafschopgebied rennen. Hij was alleen te laat. Want aan de linkerkant van het strafschopgebied werd de speler van Hazeswoudse Boys onderuit gekegeld. En dat betekende dat de bal dus voor de tweede keer op de stip ging. En Bo Gordijn die schiet er feilloos binnen in de rechterhoek. En dat betekent dat het 2-2 is.
0: Dankjewel. Gaan wij terug naar Herman Scholten, wedstrijd ARC Kolping Boys 3-0.
2: Waar de officiële speeltijd is verstreken en waar de doelman van Kolping Boys heel ver uit zijn doel is. En waar de bal dan terechtkomt bij Matt Veerhuis op eigen helft. En die ziet dat die doelman uit doel is. En die denkt van nou, laat ik hem in één keer maar eens even proberen te poeieren op dat doel. Maar dat lukt niet, die bal die gaat te ver naast. En dan wordt er zojuist opgeroepen dat Maarten Rijneveld is benoemd tot man of the match van deze wedstrijd. Daar zal ongetwijfeld een zeer deskundige jury over hebben geoordeeld. Maar goed, dat betekent dat de doelman van Kolping Boys nu een doeltrap mag gaan nemen. We zitten in de blessuretijd, zoals al gezegd. De officiële speeltijd die is inmiddels bijna een minuut verstreken. En die doeltrap wordt opgevangen daar op het middenveld. Gaat de bal nog één keer naar de zijkant toe naar Matt Veerhuis. Die kan er niet als eerste bij komen. Zijn tegenstander pikt die bal op. Maar hij gaat dan onmiddellijk weer druk zetten op zijn tegenstander. Die niets anders kan doen dan de bal terugspelen naar zijn eigen doelman. En die zo straks toch ook al een heel bijzondere situatie had. Want die kreeg de bal, terugspeelbal. En die werd onder druk gezet. Maar die wilde dat heel mooi voetballend oplossen. En vergat waar de achterlijn was. En liep met ballen al over de achterlijn heen. En dan is daar... Oh, jongens. Wat een kans daar weer van Evan Schens, zeg. Krijgt de bal daar prachtig aangespeeld van Boyd Baatje. Vrije schietkans. Maar die raakt hem helemaal verkeerd op zijn schoen. Die gaat ver naast het doel. Maar hij had hem zo in het doel kunnen plaatsen. En zo sleept de wedstrijd zich hier naar een einde toe in die laatste blessuretijd. En de scheidsrechter kijkt nog eens op zijn horloge. En ongetwijfeld gaat hij zo fluiten. En eindigt de wedstrijd hier in een 3-0 overwinning.
0: Dankjewel Herman. Gaan we nog even snel kijken bij Hans Jacquet. Florian tegen BC68, stand 1-1. Kent deze wedstrijd nog een winnaar, Hans?
3: Nee, zojuist afgefloten door de scheidsrechter. Het is 1-1 gebleven. Net vlak voor tijd nog wel een momentje. Spelregels, daar zijn ze weer. Volgens de scheidsrechter treuzelde de keeper van Florian te lang bij het nemen van een doeltrap. Ik vond dat hij wel heel snel aftelde, de scheidsrechter. Maar goed. En dat leverde een corner op voor BSC. Nieuwe spelregels. De corner leverde overigens niets op voor BSC. Getuigen de 1-1 eindstand die al eerder bereikt was. Hier in Boskoop afgelopen. afgelopen. 1-1.
0: Dankjewel Hans. Straks interviews met de trainer van Floriant en B68, oftewel Robert Zwart en Dennis Olman. Wij gaan even snel terug naar Herman Scholten. ARC Kolping Boys, waarschijnlijk ook afgefloten inmiddels, Herman.
2: Nee, er wordt nog steeds gevoetbald. Er zijn een paar kleine blessurebehandelingen geweest. Dat klopt. We zitten in de 48e minuut zeg maar, van de tweede helft. Dus de derde minuut na die bal wordt weer voor het doel getrokken. Oh, die gaat aan iedereen voorbij. Niemand kan erbij komen. Dat was een voorzet daar zo van de ARC. Ja, en dan wil Huip Oversloot die bal heel handig meegeven aan Boyd Baatje. Maar dat lukt niet, die rekent daar niet op. En dan is het uiteindelijk Jamairo Richters die de bal over de achterlijn loopt. En dan fluit de scheidsrechter hier ook voor het eindsignaal. En stapt ARC met een 3-0 overwinning van het veld af.
0: Dankjewel Herman, daar dus 3-0. Straks interview met onder andere de trainer van ARC, Nick Oosterlee. Over die wedstrijd, die eerste wedstrijd van ARC in de vierde divisie van dit seizoen. Gaan we nog even kijken bij Rick Zinnige, Koudekerk tegen Haatshoutse Boys. Ja, toch al 4 doelpunten gezien, Rick, op deze zaterdagmiddag.
1: Ja, tweede helft gaat ineens hard. 2 penalties en 2 goals van Delano Kastelein. We zitten in de 83ste minuut inmiddels. Dat betekent dat we nog wel een minuutje of 10 te gaan hebben normaal gesproken hier. En de zendtijd, de radio is nu helemaal vrijgemaakt. Natuurlijk nu die andere 2 wedstrijden voorbij zijn. Dus
0: Rick FM. Naar het punt.
1: Ja, Koudekerk FM hè, was het.
0: Ja.
1: Dus iedereen kan nu naar het puntje van de stoel kruipen. Want nu gaat het pas echt beginnen. Hoop ik althans. Dit kan over 10 minuten heel erg tegenvallen. Maar goed, er komt in ieder geval een vrij trap voor Koudekerk aan. En dat betekent dat het misschien wel een mooie manier is om een leuke slotfase in te gaan luiden. Want de vraag is, wie gaat deze wedstrijd winnen? Komt er een winnaar? En dat terwijl de vrij trap is genomen. Kastelein had iets heel moois in gedachten. Die kreeg de bal breed aangespeeld van Jari Meertens. En hij zag al voor zich dat hij met zijn vreef onderkant kruising binnenkant paal ergens erin zou schieten. Dat gebeurde niet. Het werd een afzwaaier. En zo zoekt Kastelein dus nog steeds. Nou, de hattrick die heeft hij nog niet gevonden. En voor Koudekerk zou het zeer welkom zijn als hij hem wel vindt. Want dat betekent dat zij de wedstrijd zeer waarschijnlijk gaan winnen. Hij kan ook aan de andere kant nog vallen. En dat leek hier heel even te gebeuren toen Haatshoutse Boys weg was. Maar de bal werd op tijd verdedigd door de defensie van Koudekerk. Ja, we hebben nog wel een minuut of 10 te spelen, zeg ik. Terwijl nu Haatshoutse Boys weer komt, is het 2-3. Koudekerk schakelt snel om en dan kan er uiteindelijk verdedigd worden door de invaller. Dat is Kevin Vonk. Gaat de bal over de zijlijn, komt er een ingooi. 6 minuten officiële speeltijd nog te gaan in Koudekerk. Stand is 2-2.

0: Novastar en Because. Er wordt nog gespeeld in Koudekerk. De wedstrijd tussen Koudekerk en Haaswoudse Boys voor de beker. Stand staat, als het goed is, 2-2. Kortom, er moet nog een doelpuntje vallen voor een winnaar, Rick.
1: Ja, klopt. 88e minuut. Koudekerk is op zoek. Hoge voorzet komt in de 16. Belandt achterin bij Delano Kastelein. Die legt de bal dan nog maar eens even breed op Luca van Raymond. Die gaat zoeken, gaat dribbelen, gaat de man voorbij. Legt hem dan weer op Kastelein. En die moet dan nog verder in de achteruit richting de achterhoede. Wel even voor controle gekozen. Kan het spel worden verplaatst naar de rechterkant. En dan opnieuw erin gaan gooien, zou je zeggen. Nou, dat gebeurt nog even niet. Er wordt nog even gevoetbald. Dan kan ik zeggen dat we toch al een paar krampgevallen hebben gezien. Bij Koudekerk weliswaar. Dat terwijl Haaswoudse Boys maar twee man, of drie man wissels op de bank hebben zitten. En ze niet eens allemaal heeft gebruikt. Dus is het duidelijk wie er op dit moment fitter is. Zullen we maar even zeggen. Minuut 89 in beeld. We krijgen een hoekschop voor Koudekerk. Dat net al een hele grote kans kreeg via Cedric van der Haas. Op aangeven van Kastelein kreeg hij niet de missen kans. Maar hij miste hem toch. De bal ging naast. En daardoor dus nog steeds gelijk. Dus daar weer van der Haas. Maar ditmaal vanuit de hoekschop. Hij kopt de bal een metertje of drie naast. En dat betekent dus dat we een doeltrap gaan krijgen op het moment dat we de allerlaatste officiële speelminuut ingaan. Is het Haaswoudse Boys dat de doeltrap gaat nemen. Niet door de keeper weliswaar, maar door een verdediger. Die trapt hem behoorlijk ver. Dat is opvallend, maar knap tegelijk. En dat betekent dat Haaswoudse Boys de aanval op die manier in leven kan houden. Gaan zij er dan hier met de winst vandoor in de derby? Bal wordt daarop gepikt op het middenveld. Ja, het is dan te klein, te weinig opties. Iets verder van de bal af, waardoor Koudekerk kan veroveren met een beetje druk zetten. De bal naar voren is te scherp, wilde ik zeggen. Maar die stuit het bijna over doelman Van der Lubbe heen. Die zal ongetwijfeld even geschrokken zijn daarvan. Maar hij kan de bal met zijn vingertoppen toch tegenhouden. En je hoorde op de achtergrond ongetwijfeld het publiek ook mee zeggen. Want dat was toch een opvallend einde van deze wedstrijd geweest als die erin was gevlogen. Goed, dat gebeurde niet. Dat betekent nog steeds gelijk. Dat betekent nog steeds een zoektocht naar de overwinning. Klok tikt 90 minuten aan. Blessuretijd gaat in. Ik heb de stopwatch ingedrukt. Daar komt de diepe bal van Haaswoudse Boys. Maar ook die is te scherp. En dat betekent dat Koudekerk wederom over kan nemen. Ja, je ziet nu toch wel een beetje twee delen op het veld ontstaan. Een rechterkant waar Haaswoudse Boys aanvalt. En een linkerkant waar Koudekerk aanvalt. En sprake van een middenveld is er eigenlijk niet echt meer in de tussentijd. En dan is het toch wel lastig aanvallen. Nu dan wel de voetballende oplossing gezocht door Koudekerk. Zie ik ineens weer een middenveld voor mijn neus staan. En kan dat helpen om richting de voorkant te komen. Snelle combinatie nu. Meertens weggestuurd aan de buitenkant. Kan hem niet binnenhouden. En dan gaat hij dus over de zijlijn heen. Krijgen we een ingooi voor Haaswoudse Boys. En dat terwijl de eerste minuut van de blessuretijd dan dus al zo'n beetje op zit. Wat gerek en gestrek hier en daar. Ja, het is toch de eerste wedstrijd. De tweede eigenlijk, als je die oefenpotjes meetelt. Zo na de vakantie. Ja, niet iedereen zal zich drie keer in de week fit hebben gehouden, zullen we maar zeggen. En sprake van een professioneel schema, dat zal ook wel niet. Maar dan krijg je dus pijntjes zo in de eerste wedstrijd. Dat gaat zichzelf ook alweer ontwikkelen de komende weken. Ja, op het veld nog steeds het balbezit voor Haaswoudse Boys. Dat de weg naar voren zoekt. Geen vrije trap krijgt nu op het moment dat de pootje wordt gehaakt. Dan blijft Koudekerk in balbezit. Kunnen ze nog één keer overnemen. Nog één keer de weg naar voren gaan zoeken. Het is natuurlijk de vraag hoeveel blessuretijd erbij komt. Dat is iets wat eigenlijk alleen de scheidsrechter weet op dit moment. Maar we zitten al op anderhalf. Het balbezit voor de thuisploeg. Weer de diepte gezocht. Eroverheen. Die bal wordt verlengd door een verdediger. En dan komt er dus een hoekschop aan voor Koudekerk. En dan is dat misschien wel een laatste moment waarop het nog kan gaan gebeuren. Kastelein legt de bal neer. De tweevoudig doelpuntenmaker van deze middag moet dan nu een puntgaaf assist af gaan leveren. Hij neemt het aanloopje. Er komt de hoekschop rechterkant van het veld uitdraaiend. Die valt daar voor Van Raymond op de rand van de 16. Dat schot gaat net naast. De keeper zit er dan nog aan. Of een verdediger. De keeper zegt die heb ik niet geraakt. Maar de scheidsrechter geeft toch een hoekschop. En dat betekent dus dat we

nu naar de linkerkant van het veld gaan. Het schot van Raymond was niet hard, wel geplaatst. Maar vloog dus naast. Er komt de volgende hoekschop, andere kant van het veld. Deze is indraaiend, te laag. Wordt verlengd, valt dan voor een verdediger van AS Zwarte Boys. Die schiet hem weg en dan kan AS Zwarte Boys er waar nog een keer komen, wil ik zeggen. Maar dan komt er een vrije trap. Voor wie? Voor AS Zwarte Boys. Nou, dat duurde even voordat we daar het antwoord op hadden. Omdat daar het duel werd verloren, dat dan kennelijk geen voordeel is. En dan gaan we helemaal terug naar de eigen 16 van AS Zwarte Boys. Om daar dus een vrije trap te nemen. Kan in ieder geval nog één keer iedereen naar voren worden gestuurd. Terwijl de derde minuut van de blessuretijd er nu op zit. En de bal op het hoofd van Ivan Vogelaar komt. Die verlengt hem in de richting van invaller Gordijn. Die kan daar vrij weinig mee. En is het nu weer Koudekerk dat de weg naar voren zoekt. En een ingooi krijgt halverwege de helft van de tegenstander. Scheidsrechter laat nog altijd doorspelen. Vierde minuut blessuretijd. En dan moet de bal nu snel worden opgehaald. Een stukje achteruit worden geschoten. Zodat daar de ingooi ook daadwerkelijk kan komen. Ja, dan gaat de scheidsrechter aftellen. Maar ja, de spelers kunnen er ook niet zoveel aan doen. Dat de bal aan de andere kant van het veld ligt, zullen we maar zeggen. De ingooi inmiddels wel genomen. Binnen de tijd dat de scheidsrechter aangaf. Dan wordt er ingedribbeld door Koudekerk. Bal in de diepte is wederom te hard. Wordt hij dan geraakt? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus komt er een doeltrap. Tot frustratie bij Koudekerk. En dan fluit hij af. Eindigt deze derby, de eerste derby van dit seizoen. Samen met natuurlijk die van Hans vandaag. Eindigt in 2-2. En we gaan straks de reacties halen bij trainers, spelers.

0: dag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Via Twitter, tekst-tv op televisie en onze website.
1: Studioalphen.nl.

Ja, Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Dolly Parton natuurlijk deze week overleden. En wij gaan even met u alle het eindstanden doornemen, zover bij ons bekend. We beginnen natuurlijk een wedstrijd in de eerste vierde divisie aan, moet ik zeggen. De eerste wedstrijd van ARC in die competitie voor dit seizoen. Tegen Kolping Boys uit Ouddorp. Ruststand 2-0, eindstand 3-0. Lichtvoet Rijneveld en Baartje waren de doelpuntenmakers. En dan een aantal bekerwedstrijden die we vandaag gevolgd hebben. Koudekker tegen Haaswoudse Boys. Uitslag 2-2. In de eerste helft scoorde namens Koudekerk Delano Kastelein. Toen de tweede helft werd het 1-1 door Griffioen door een penalty. Toen kwam meneer Kastelein weer met 2-1 van Koudekerk. En Bogerdijn maakte wederom in een penalty de 2-2. En ook voor de beker Florian tegen BC68. Ruststand 0-1. Rijn van der Klooster voor BC68. En Simon Loef maakte de tweede helft de 1-1 voor Florian. Andere uitslagen die wij hebben ontvangen op onze telex, om het zo maar te zeggen, zijn Alphense Boys. Die moesten een wedstrijd spelen tegen VVIJ. Die kenden een ruststand van 1-2 en een eindstand van 2-5. Onder andere twee doelpunten van Mokanda. Anthony en Bavelaar maken de doelpuntenmakers. Zwervers tegen Alvia. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Doelpuntenmakers Daan van Leeuw, die nog een penalty miste, en Marjan Vennig. Ook Zwammerdam kwam vandaag in actie voor de beker. Speelde een wedstrijd tegen Moordrecht en verloor die wedstrijd met 2-0. En eerder op de dag al speelde Aarlanderveen een wedstrijd voor de beker tegen SJZ uit Zoetwoudendorp om 11 uur. En die wedstrijd eindigde in een 5-1 overwinning voor SJZ.

Ja, muziek van Dua Lipa, Dance the Night Away. En daarvoor Toontje Loger met nog zoveel te doen. Dat hebben we zeker. Het uur vanaf 5 uur. Veel nabeschouwingen van de vandaag gespeelde wedstrijden waar we live bij waren. Nog een uitslag van voor u te goed. Dat is de wedstrijd ook voor de beker. De wedstrijd Benardes tegen ASW. Die wedstrijd is eindigd in een 0-2 overwinning voor ASW uit Waddinxveen. En dan nog nieuws natuurlijk over ons tv-programma Sportlokaal Televisie. Dat ziet u maandagavond weer op Studio Alphen TV en YouTube. Met daarin komende maandag beelden van de wedstrijd tussen ARC en Kolping Boys. Die wedstrijd is vandaag gespeeld en met 3-0 gewonnen door ARC.

0: 1986, alweer 40 jaar oud deze plaat. Level 42, Lessons in Love. Je wil nog geen uitslag van mij tegemoet. Ook een bekerwedstrijd. De wedstrijd Gouda tegen AVV Alphen. Die wedstrijd is eindigd in 5-2 overwinning voor de formatie uit Gouda. Wij gaan naar het nieuws van 5 uur. Staan er bij u terug met de nabeschouwingen van de wedstrijden waar we vandaag live bij waren. Tot na het nieuws van 5 uur.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
8: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

Welkom terug bij het laatste uur van Sportlokaal hier bij Studio Alphen. Studio Kragenbrazen met RTV Hollands Midden. Het laatste uur nabeschouwingen van de wedstrijd waar we vandaag live bij waren. ARC Kolping Boys, Koudekerk Haaswoudse Boys en Florian tegen BSC 68.

0: Adamski featuring Seal en Killer uit 1990 alweer. We gaan nabeschouwen de wedstrijd van ARC in de 4e divisie A. Hun eerste wedstrijd van dit seizoen in deze divisie tegen Kolping Boys uit Uitdorp. Ruststand van die wedstrijd was 2-0. Tjerk, Lichtvoet en Reineveld waren doelpuntenmakers. In de derde helft werd het 3-0 door een doelpunt van Boyd Baatjer. Na afloop sprak onze verslaggever Herman Scholte met de kerstverse trainer van ARC, Nick Oosterlee.
1: Nick, allereerst gefeliciteerd met de 3-0 overwinning. Hoe ging jij eigenlijk deze wedstrijd in?
2: Ja, toch wel met vertrouwen. Ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gedraaid. Waarin we, denk ik, met momenten goed voetbal hebben laten zien. Nog niet hele wedstrijden, maar dat kan natuurlijk ook niet in een voorbereiding. En toch ook wel met een hele fitte groep. We hadden geen enkele blessure. Dat betekende dat we als technische staf keuzes moesten maken. En wat mij ook wel blij verrast, is dat heel veel jongens toch ook wel heel dicht bij elkaar zitten qua niveau. Dus dat is een mooi gegeven voor de wedstrijden die gaan komen.
1: Kende je deze tegenstander, Kolping Boys?
2: Nee, die kende ik niet. Ik kan me nog wel herinneren toen ik een hele kleine jongen was en in Herengewaard woonde. Voor mijn 11e, toen speelde ik bij Reiger Boys. En toen heb ik wel eens tegen Kolping Boys gespeeld. Want dat is daar niet ver vandaan. Dus ik had wel van de naam gehoord, maar nooit tegen gespeeld in competitievorm.
1: Hoe heb jij jouw ploeg het veld ingestuurd? Wat was de opdracht?
2: Nou ja, de opdracht die we hebben is om met lef te voetballen. Vooruit te voetballen. Daar waar het kan zo snel mogelijk de aanval te zoeken. En daar zijn we druk mee bezig. En dat gaat ook wel eens fout. Maar dat is natuurlijk logisch. Fouten mogen er gemaakt worden. En daar moeten we van leren. En ja, we proberen zo aanvallend mogelijk te spelen.
1: Dat is goed gelukt deze wedstrijd. Maar je gaf het al even aan. Heb je ook een leerpuntje gehaald uit deze wedstrijd?
2: Nou ja, weet je, je hebt altijd wedstrijden, hè, waarin je snel scoort. Ja. En we stonden na 8 minuten stonden we al met 2-0 voor. Overigens de eerste goal van Tjerk in meer dan 150 wedstrijden ARC. Dus dat was echt een feestje.
1: Krijgt u nou ook een eigen muurschildering?
2: Nou ja, wie weet. Maar dat is natuurlijk wel fantastisch. Het is een mooi begin. Ja. Tweede goal zat er ook goed in na 8 minuten. Ja, en wat je dan wel eens ziet bij ploegen is dat ze dan een beetje insukkelen. Ja. Denk maar aan 1974, is lang terug. Maar toen kwamen we ook zo snel voor. En dat hebben ze best wel goed gedaan. Maar er waren ook momenten, vond ik, hè, net zoals in de tweede helft, dat we eigenlijk veel verder hadden kunnen uitlopen. Ja. En dan is net het passie tekort of het is net te hard. En daar moeten we dan, vind ik, toch wel een stuk zakelijker zijn. En die wedstrijd eigenlijk gewoon eerder in het slot gooien. En dat zijn verbeterpunten.
1: Ja, want dan is misschien toch die voorsprong dat het een beetje de concentratie wat minder wordt.
2: Ja, weet je. En dan zie je ook op een gegeven ogenblik van toen werd het 3-0, toen gingen we wisselen, brachten we nieuwe jongens. Dan hoop je dat er weer een beetje energie in kwam. Nou, dat kwam er ook, hè, want we kregen 2-3 goede kansen het laatste kwartier. Werd nog een keer afgevlacht waarvan ik dacht, nou, volgens mij, maar goed. Ja. Trouwens een heel goed trio, scheidsrechters vond ik. En dus wat dat betreft zijn dat momenten, dan moeten we even wat zakelijker zijn en die wedstrijd gewoon naar huis spelen.
1: Ik zag Esselink bijvoorbeeld op een gegeven moment helemaal doordekken tot aan het 16 meter gebied van de tegenstander. Is dat ook de nieuwe spelopvatting die jij meeneemt?
2: Ja, we proberen eigenlijk op momenten in wedstrijden heel hoog druk te geven. En Noé die zat een keer helemaal zelfs voor zijn spits dat hij aan het doordekken was. En ja, dat deed hij fantastisch. Dus daar was ik heel erg blij mee om dat te zien. Dat is toch een signaal naar de ploeg van jongens, we moeten. En we lopen niet terug. We proberen de linies kort te houden om zo druk te genereren op de tegenstander.
1: Je hebt natuurlijk nu met Sam van Aalst en met Arjen Ouwendijk heb je ook heel veel positiewisselingen. En Maarten Reineveld er nog eens bij. Heel veel positiewisselingen. Dat maakt het voor een tegenstander ook heel lastig, volgens mij.
2: Ja, dat denk ik ook. En kijk, ze zeggen altijd het voetbal tegenwoordig is een beetje fluide aan het worden. Hè? En dat moet je goed invullen. En daar moet je goed naar kijken met elkaar. Van waar loopt die? Dan kan ik zijn positie innemen. Maar dat zijn natuurlijk ook ervaren jongens. Maarten kan je om een boodschap sturen. En Anjan kan je om een boodschap sturen. Nou, en Sam, ja, dat is, die brengt gewoon heel veel agressie. Ja. Heel veel duelkracht. En dat hebben we ook echt nodig in de ploeg. Want dat, volgens mij hadden we dat nog niet echt. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
1: Volgende week uitwedstrijd. De eerste uitwedstrijd. Hoe ga je daar naartoe?
2: Om te winnen.
1: Maar dat, zo mag ik het horen.
2: Ja, maar dat doen we iedere wedstrijd. Maar goed, weet je, er zit natuurlijk een groot gevaar. We hebben een goede start gemaakt. Ja. Aalsmeer is een goede ploeg, heb ik gehoord. Maar hebben vandaag met 6-0 verloren. Dat zijn altijd hele gevaarlijke elftallen. Ja. Die spelen dan thuis en die willen natuurlijk wat goed maken. Ja. Dus daar ga ik van de week wel mee aan de slag met de jongens. Dat we daar scherp moeten beginnen. Hè? En dat we daar echt op moeten rekenen dat er een Aalsmeerse storm over ons heen komt.
1: Hopelijk met veel bloemen natuurlijk, want dat maakt het altijd wat mooier.
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Bedankt. Aldus Nick Oosterlee, trainer van ARC, en gesprek met onze verslaggever Herman Scholten. En diezelfde Herman Scholten wordt nog even voor de microfoon met Derk Prins.
1: Derk, ja, kijk eens achter je. Wat zie je daar?
3: Ja, een portret van mezelf.
1: Bijzonder genoeg. Je hebt het niet zelf gemaakt, neem ik aan.
3: Nee, kon ik dat maar. Het schijnt een van de vier mensen zijn die met Gravity een portretfoto kunnen te maken. Dus prachtig gelukt volgens mij.
1: Mr. ARC. Ja, wat maakt jou nou Mr. ARC eigenlijk?
3: Nou ja, formeel gezien dat je natuurlijk de meeste wedstrijden in het eerste hebt gespeeld. Ja. In competitie in bekerverband. Ja. En daar hoort zo.
1: Hoeveel waren dat er?
3: Ik moest volgens mij even uit mijn hoofd voor mijn 3.41 voorbij. Dat was Margiel van Maarsveen natuurlijk. Ja. En in de nacompetitie heb ik dat weten te halen.
1: Okay. Ja. Vandaag ben je verder goed.
3: En we gaan gewoon door, ja.
1: Even naar vandaag toe. Voor jou niet het debuut in de vierde divisie. Want je hebt er al eerder gespeeld natuurlijk. Maar weer terug in de vierde divisie. En je stapt met een 3-0 overwinning van het veld af. Had je dat van tevoren gedacht of hoe keek je er eigenlijk tegenaan, die eerste wedstrijd?
3: Nou ja, allereerst natuurlijk heerlijk om met de ARC natuurlijk weer op divisieniveau te spelen. Waar we in ieder geval minimaal thuis horen. Ik keek er gewoon vooral heel erg naar uit. Ik heb ik zat laatst te tellen, vanaf mijn 18e natuurlijk voorbereidingen meegemaakt. Voorbereiding is natuurlijk nuttig om fit te worden. Maar echt leuk vind ik het niet meer. Dus het is lekker dat die competitie weer start. Thuis met 3-0 winnen. Heerlijk. We hebben echt gas gegeven vandaag. We hebben heel veel energie in de wedstrijd gelegd. Goede goals gemaakt. Bijna niks weggegeven volgens mij. Dat hebben we gewoon met elkaar erg goed gedaan. Ik moet zeggen, ook de wissels gewoon prima ingevallen. Ook in de manier van voetballen. Dus dat is heel prettig om te merken. Ja.
1: Het is wel een iets andere manier van voetballen nu. In vergelijking met het lange vorige seizoen, hè?
3: Ja, kijk, zeker de spelopvatting in het begin. Kijk, Remco die hebben we natuurlijk in het begin van vorig seizoen natuurlijk ook getracht hoog druk op te zetten. Ja. Dat pakte in ieder geval in die competitie minder goed uit. Nu lukt het ons om gewoon veel energie in de wedstrijd te leggen. Hopelijk zo snel mogelijk ook een bal voorin al te veroveren. Maar anderzijds wisselen we dat ook wel in fase af dat we gewoon natuurlijk wat lager staan. Ja, dan kom je natuurlijk weer een beetje op hetgene wat we vorig jaar natuurlijk al erg goed hebben gedaan. Ja. Dus dat zijn een beetje mixes. Maar ja, goed, je houdt het sowieso natuurlijk niet de hele wedstrijd vol. Hoog druk zetten. Ja. Dus ik denk nogmaals, erg goed gedaan. Heel veel fases, heel veel energie erin gelegd. Nogmaals, gewoon goede goals gemaakt.
1: Ja, je stond al heel snel na 10 minuten al met een 2-0 voorsprong. Dan heb je het gevoel van, hé, dat gaat lekker.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk heerlijk. Kijk, je wil natuurlijk een tegenstander gelijk knakken. Met 1-0 gebeurt dat heel vaak. Dat een tegenstander daarna weer eventjes wakker wordt. Het lukte ons om dan om daarmee ook door te drukken met 2-0 te maken. En toen hadden we in ieder geval de bal vrij goed in de ploeg weten te houden. Zij zetten ook zeker de eerste helft nog weinig druk. Dus dat was voor ons best prettig. De tweede helft gingen ze wel wat meer druk zetten. Maar als je het een beetje beter uitspeelt, dan kan je natuurlijk gewoon uitlopen. Anderzijds, gewoon 3-0 prima. Heerlijk. Ja.
1: Wat mij ook opviel is dat jullie toch nu regelmatig doordekken. Ik zag Esselink bijvoorbeeld eigenlijk helemaal doordekken tot het 16 meter gebied van de tegenstander.
3: Ja, dat klopt. Zeker in fase dat het ons lukt. Hè. Dus dat we in energie dat we dat kunnen opbrengen. Hè. Dus dat je zeg maar in staat bent om te lopen. Ja, dan proberen we al te doen. Kijk, er zijn natuurlijk weinig ploegen die één op één onder de druk uit kunnen voetballen. Nee. Anderzijds vraagt dat natuurlijk ook wel heel veel fitheid. Want als ze hem lang trappen moet je natuurlijk echt helemaal terug. Dus nogmaals, dat kan je niet een hele wedstrijd volhouden. Dat zullen we ook zeker niet gaan trainen. Het zou lekker zijn als je dat wel kan, maar het is niet erg om dan in fase weer eventjes een beetje in te zakken. En ik denk nogmaals dat we het wel redelijk goed hebben gedaan vandaag. Ja.
1: De kop is eraf, 3 punten zijn binnen. Op naar de volgende.
3: Op naar de volgende.

0: Alex Codino featuring Kelly Rowland. What a feeling. Herman Scholt was vandaag aanwezig op het Sportpark Zegersloot voor de wedstrijd ARC tegen Colpin Boys. Hij liep er ook Arjen van Rangelrooy tegen het lijf, bestuurslid technische zaken, en kijkt met hem vooruit op het voetbalseizoen van ARC.
1: Ik spreek hier met Arjen van Rangelrooy, de technische man van ARC. Althans, het bestuurslid technische zaken. Zo zeg ik het goed, hè?
2: Ja, klopt helemaal, Herman.
1: Jij bent betrokken geweest bij de samenstelling van de selectie voor het nieuwe seizoen. Wat waren daarvan, zeg maar, de criteria? Waar hebben jullie naar gekeken?
2: Laat ik vooropstellen dat ik dat niet in mijn eentje doe, hè. Dat doe ik natuurlijk met mijn volledige TC. Je kijkt op een gegeven moment naar de samenstelling, de huidige samenstelling van vorig seizoen. We wisten natuurlijk vrij snel dat bijvoorbeeld Thijs de club zou verlaten. Ja, dan ga je gewoon op zoek naar de aanvulling. En daarin probeer je natuurlijk wel te groeien als team zijnde. En ik denk dat dat prima gelukt is.
1: Jullie hebben Sam van Aalst gekregen. Volgens mij kwam die nog uit Koudekerk vroeger.

0: Is dat, moet ik dat een beetje zien als de vervanger van Thijs Timmermans? Het is wel een ander soort voetballer.
1: Ja, Sam is zeker een ander type dan Thijs. Thijs is ook op dit niveau niet zo heel snel te vervangen. Hè. Laten we dat voorop stellen. Want nou ja, dat zie je hoe hij nu zich ook weer manifesteert op een niveautje hoger. Je bent op zoek naar middenvelders die ja, elkaar in kracht brengen. En dat kan dan ook een ander type zijn dan Thijs. Ja.
0: Jullie waren ook al vrij vroeg op de hoogte van het feit dat Remco Tuijnenburg ging stoppen. En dat betekende ook dat je ook al snel een nieuwe trainer had. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
1: Nou, vanaf het moment dat Remco bij ons aangaf niet meer verder te willen gaan, hebben wij binnen de TC een shortlist gemaakt. Uiteraard kwamen er na het opzeggen van Remco al vrijblijvende sollicitaties binnen. Ja. En het grappige was dat daar één trainer reageerde en die gaf Nick Oosterlee als referentie op. En Nick stond bij ons op de shortlist uiteraard. Zoals die denk ik wel vaker op de shortlist heeft gestaan als ras-echt ARC'er. Dus ik heb dat contact met hem gelegd. En ik heb hem gevraagd naar de desbetreffende trainer die gesolliciteerd had. Maar mijn grootste vraag was natuurlijk, sta jij open voor een gesprek? Om te kijken of deze uitdaging wat voor jou is. En daar stond hij gelukkig voor open.
0: Het is wel een ander soort trainer denk ik dan Tuijnenburg. Want ja, het spel wat ARC nu speelt is toch weer wat anders.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En kijk, op het moment dat je met Nick Oosterlee in gesprek gaat en je weet dat hij graag wil komen, dan neemt hij natuurlijk dusdanig veel ervaring mee, gepokt en gemazeld in de top van het amateurvoetbal. Ja, een ander type dan Remco, hè, waar natuurlijk helemaal niks mis mee was. Hè, want we blijven Remco natuurlijk heel veel dank verschuldigd voor datgene wat hij heeft neergezet de afgelopen 2 jaar. Met natuurlijk de promotie als kers op de taart. Maar het is inderdaad een ander type.
0: Nou, was vrij snel bekend dat Nick Oosterlee zou worden. Heeft hij ook met jullie meegekeken eigenlijk bij de samenstelling van de selectie?
1: Jazeker, ja. Hebben Nick natuurlijk voor de jaarwisseling hebben we natuurlijk zijn handtekening weten te bemachtigen. Vrij snel daarna gingen we op trainingskamp waar de eerste gesprekken plaatsvonden. Daar was Nick uiteraard niet bij, hè, want dat was natuurlijk gewoon nog met Remco als trainer. Neemt niet weg dat iedere gesprek daar natuurlijk wel eindigde. Maar ik ben heel benieuwd wat de nieuwe trainer van mij wil. Hè. Dus alle gesprekken zijn eigenlijk dubbel gevoerd. En daarin heeft Nick natuurlijk zeker zijn licht laten schijnen over de selectie zoals hij er was. Over potentiële nieuwe spelers en dat soort zaken. Ja, absoluut.
0: Tevreden met het resultaat uiteindelijk?
1: Kijk, uiteindelijk de puzzel moet in elkaar vallen. Ja. Je kan de puzzelstukjes binnen hebben, maar dan moet het een puzzel worden. Ik denk dat we daar vandaag een hele goede eerste stap laten zien. We zijn nog steeds in opbouw. Ja, ik denk dat we kunnen verrassen in deze vierde divisie.
0: Wat is uiteindelijk de ambitie van ARC? Er wordt wel eens geroepen derde divisie, maar ja, dat is nog wel een flinke stap, hè?
1: Ja, dat is zeker een flinke stap, maar je moet ambities hebben. Hè. We zijn een grote club. De sleeping giant, hè, worden we vaak genoemd. Er ligt een 5-jaren plan vanuit de TC en dat stopt uiteindelijk in de derde divisie. En ja, wij proberen ieder seizoen met stapjes daar naartoe te werken. Hè. En dat kan zijn op basis van de spelers. Ja. Maar het is ook op basis van faciliteiten. Ja. Om uiteindelijk toch die stap een keer te kunnen maken.
0: Succes met de vervolgstappen.
1: Hartstikke bedankt.
2: Aldus Arjan van Rangelrooy spreekt met onze verslaggever Herman Scholte. Dat was dus de bestuurslid technische zaken bij ARC. We verlaten ARC voor vandaag en gaan ons richten op de wedstrijd Koudekerk tegen Aartshoutse Boys. Die wedstrijd werd gespeeld vanmiddag om de beker. Kennen een ruststand van 1-0 en een eindstand van 2-2. Na afloop sprak onze verslaggever Rik Zinnige met de trainer van Koudekerk, Anthony Servinus.
3: Anthony Servinus, je eerste officiële wedstrijd bij Koudekerk. Hoe is dat bevallen?
4: Ja, op zich natuurlijk goed. Maar de uitslag is natuurlijk teleurstellend. Ik denk dat we goed begonnen. Binnen 5 minuten op 1-0. Daarna hebben we moeten doordrukken. Dat hebben we deels gedaan. Maar we werden wel ook wat slordiger op een gegeven moment. Ja, en dan komen zij toch terug in de wedstrijd. En dan krijg je dan 2 penalties tegen. Terwijl ik denk dat we meer hadden kunnen afdwingen nog. En misschien wel meer goals hadden kunnen maken. En dan achteraf had je hier gewoon met de overwinning weg moeten gaan. En is het dus nu gelijk. En dat is wel jammer. Ja.
3: Je bent nieuw ingestapt hier. Je volgt Sander van Dijk op. De club is natuurlijk 2 keer achter elkaar gedegradeerd. Wat voor club tref je dan een beetje aan?
4: Nou, in ieder geval een club wat in beweging is. En een spelersgroep wat heel gretig is en heel graag wil leren. Dus dat is positief. We hebben best wel wat weken al erop zitten. In blok 1 in juli al. En nu sinds begin augustus. Alleen je ziet wel dat we nog stappen moeten maken. Ja, dus dat is heel duidelijk. En dat werd vorige week tegen Voorholt. We hebben een oefenwedstrijd gespeeld. Toch een tweede klasse. Nou, 4-2 verloren. Prima. Het veldspel zag er toen goed uit. Nou, nu was dat wat minder. Dus je ziet dat we nog... zijn er nog niet.
3: Ik ging je naam even googlen. Ik kwam wel ergens bekend voor. Maar dan zie ik Telstar, Loosdrecht, CSW, Apkoude. Nog eentje geloof ik. Ik weet even niet meer welke. En dan denk ik, dat is wel een aardige cv voor Koudekerk.
4: Het is zo gelopen eigenlijk. En ik woon hier, 20 minuten vandaan met de auto. Dus dat is natuurlijk lekker dichtbij. En zo is het gegaan. En voetbalrijden kan het gek gaan. En ik vind het hartstikke leuk om hier te beginnen. En een hele goede groep, goede staf. Dus ik heb er heel veel zin in. En ja, dit zijn wedstrijden die wil je natuurlijk winnen. Aan de andere kant, ik zei het in de kleedkamer. Misschien is het ook wel goed dat dit is gebeurd. Want als je dan wint, denk je zo, laat maar praten, we winnen toch wel. En nu was het toch wat te lusten en zag ik in de kleedkamer, dus dat is zo wel goed.
3: Klein vooruitblikje naar de rest van het seizoen natuurlijk, zo even bij het begin. Wat ga jij als trainer met je ervaring toevoegen aan deze groep?
4: Het is een vrij jeugdige groep, dus je ziet ook dat ze op het moment de taken goed uitvoeren. Maar om dat vol te houden, 90 minuten lang of misschien wel 95 minuten lang, dat is nog wel een stap. En zowel in alle facetten van het voetbal. Balbezit, tegenpartij, etc. Dus dat is wel iets waar ze... We moeten slimmer worden. Laat ik het daarop houden. We moeten slimmer worden. En je hebt tegenstanders zometeen die dat misschien wel zijn. Dus ik hoop dat ik dat kan toevoegen.
3: Wat wordt de doelstelling?
4: Goeie vraag. Die heb ik zelf voor mezelf nog niet bepaald. Natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen, maar laten we eerst maar eens lekker beginnen aan de competitie. En dan kunnen we gaandeweg de eerste seizoenshelft misschien een doelstelling bepalen. Geen idee voor de rest van de competitie. Natuurlijk, ik ken wel wat tegenstanders vanuit de buurt qua niveau. Ik denk dat het een heel interessante competitie kan worden, waarbij er genoeg ploegen zijn die kans maken voor of directe promotie of voor een periode. En we gaan zien waar wij staan. Maar ik denk wel dat er een paar goede titelkandidaten zijn en daar... schaar ik ons nu even niet in. Dat is niet als onderdok te willen fungeren. Maar we moeten even kijken waar we staan. Laten we eerst maar iedereen fit worden. Fit blijven vooral. En we zijn bezig met de speelwijze. Dus.
3: Tot slot. Ik weet dat trainers niet graag over individuele spelers spreken. Maar graag over het collectief. Ik ga toch Delano Kastelein er even tussenuit pikken. Ja. Wat zijn jouw indrukken van hem?
4: Goed, leergierig, wil hard werken. Wisselt hele goede actie af dat je denkt van dat had anders gekund. Maar ook hij, net als de rest van de groep, willen altijd zich verbeteren. Nou, we hebben hier videobeelden, daar werken we mee op trainen, gesprekken. Jongens komen ook echt naar me toe van wat had ik beter kunnen doen. Dus dat is alleen maar positief. Als dat zo blijft de rest van het seizoen, dan zie ik iets moois gebeuren.
3: Gaan we voor. Dankjewel.
2: Al dus Anthony Servinus, de kerstverse trainer van VV Koudekerk. In gesprek met onze verslaggever Rick Sinnige. En diezelfde Rick die sprak, u hoorde zijn naam al, ook met Delano Kastelein.
3: Delano Kastelein. Sommige spelers hebben in een seizoen even nodig voor dat ze een eerste goaltje meepikken. Ja, 3 minuten nodig.
5: Ja, nee, klopt. Ik zag inderdaad het 1-2'tje op het middenveld. Ik denk, ik zat er op te loeren. En hij speelde hem in, ik zat er goed tussen. Ik dacht, ik ga hem nog afgeven. Ik dacht, mijn team gewoon net bij het spel stond. Maar schrok hem erin. Dat was best snel. Lekker.
3: 3 minuten, hoog druk zetten, bal veroveren en scoren. En toen had ik zoiets van, dit kan wel eens een hele leuke middag voor Koudekerk geworden. En dat had ik niet helemaal verwacht dat er na 90 minuten 2-2 op het scorebord zou staan.
5: Nee, ik moet zeggen dat ik het zelf ook niet had verwacht. Ik denk als je snel voorkomt dat je sowieso al een lekkere wedstrijd gaat voetballen natuurlijk. Het is helaas niet zo gelopen. Het is lastig, jammer.
3: Is het een verloren punt of een punt waar je mee kan leven?
5: Ik denk omdat je zo laat voorkomt dat het wel een verloren punt is. Ja. Verloren 2 punten. Toen kwamen we er nog goed uit natuurlijk met de penalty, waardoor je 2-2 speelt. Dat is jammer. Dus ik denk zelf wel dat het een 2 verloren punten zijn. Ja.
3: Als je naar jezelf kijkt, kun je in ieder geval alleen maar zeggen dat je goed aan het seizoen begonnen bent, toch?
5: Als ik kijk naar de goals wel. Als ik kijk naar het spel, zit er zeker nog meer ruimte voor verbeteringen.
3: Wat is in jouw ogen de ambitie van dit Koudekerk in dit seizoen?
5: Nou, ik denk dat wij sowieso

0: zelf moeten eisen dat we mee gaan doen voor promotie. Dus ik denk dat dat wel een goede doelstelling is. Maar ja, zoals je hebt gezien, afgelopen seizoen is het niet zo lekker gegaan. Maar nu alleen maar weer omhoog bouwen. Ja, dan komen we er vanzelf. Ik denk dat we een heel goed team hebben, een leuk team. Dat we echt wat kunnen neerzetten dit jaar. Dus ik vind een plek voor promotie geen gekke schatting.
1: Je noemt het zelf al een beetje. Je hebt zelf de tweede klasse meegemaakt hier. Je hebt de derde klasse meegemaakt hier. En dan moet je nog een treetje terug doen. Is dat ergens ook ingewikkeld?
0: Ja, je zou zeggen dat je in het spel de bovenliggende partij zou zijn. Alleen toch is het een soort schakelen. En je gaat best vaak mee in het spel van de tegenstander. Ja, dat maakt het ook weer lastig. Ik denk vorig jaar dat het ook net niet helemaal lekker uitkwam. Soms een beetje ongeluk. Soms ja, dat het wel van mee zit. Dat heb je natuurlijk altijd. En nu, we beginnen een beetje slecht aan het seizoen, zou ik maar zeggen. Natuurlijk moeten we nog de competitie goed van start gaan. Maar dit is niet echt een bekerwedstrijd om vrolijk op terug te kijken.
1: Hebben jullie tot slot een echte ambitie in die beker? Of gebruiken jullie het nog meer als een soort voorbereiding wat je ook vaak hoort?
0: Ja, inderdaad, een beetje voorbereiden. Natuurlijk wil je door, maar ook het is vooral goed om even minuten op te bouwen. Er waren natuurlijk een paar spelers die kramp hadden. Dus er is ook weer werk aan de winkel. Maar ik denk dat dat alleen maar goed is.
1: Delano Castellijn is in ieder geval in vorm.
0: Nou, eerst een leuke wedstrijd. Laat het zo houden.
1: Dankjewel.

0: Nieuw uit Alphen, Jasmine en Vedders. Wij gaan nabeschouwen de wedstrijd waar we het ook over hadden. De wedstrijd tussen Koudekerk en Haaswoudse Boys. We hoorden al de trainer van Koudekerk voorbij komen. Maar aan de microfoon was ook de trainer van Haaswoudse Boys gearriveerd. En dat is Manfred van den Bos.
1: Manfred van den Bos, je eerste officiële wedstrijd terug bij Haaswoudse Boys. En je pakt een punt uit bij Koudekerk. Tevreden?
2: Ja, als je de wedstrijdbeeld ziet, denk ik dat het een terechte uitslag is. We hadden de eerste helft, de eerste vijf minuten moesten we zoeken. Heel veel beweging bij Koudekerk met heel veel kwaliteit, vooral op het midden en voorin. Dat was zoeken en door een opbouwfout maken ze dat goed af en sta je 1-0 achter. Dan denk je wel van nee, moeten ze echt wennen aan het niveauverschil of wat zetten we hier tegenover? Maar na 10 minuten denk ik dat we het goed hadden staan en durfden ze door te dekken en op te jagen. En ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd over hoe lang ze dat goed konden volhouden. En dat we 20, 25 minuten, ja, niet zozeer echt voetballend beter waren, maar optisch de overhand hadden. Wat leidde tot 4, 5 echt wel goede, gevaarlijke corners en 2 keer een 1 op

0: Spain met Ivo. Maar ja, eigenlijk denk ik minimaal 1-1 of 1-2 of 2-2 in de rust. Want hun had ook nog een kans natuurlijk, had in moeten gaan. En dat heb ik ook in de rust verteld. En ja, ik denk aan het eind van de rit terecht uitslag. Maar ja, zeer tevreden.
1: Op voorhand kijk je naar het papier. Dat zegt natuurlijk niet alles. Maar dan zie je Koudekerk gedegradeerd uit de derde klasse. Zuidse Boys gepromoveerd vanuit de vijfde klasse. Nou ja, hetzelfde niveau. Kan me voorstellen dat zo'n gelijkspel hier dan wel enig perspectief biedt.
0: Ja, maar dat met je eens hoor. Want je gaat, speelt hier liever gelijk. Zeker bij zo'n goede ploeg. En dat geeft ook wel een bevestiging dat we op de goede manier bezig zijn. Wat ze al jaren hebben gedaan natuurlijk. En daar gaan we op door. Alleen het, ja, het resultaat nogmaals ben ik niet zo heel erg mee bezig. De grootste bevestiging is dat je tegen, denk ik, een kandidaat voor bovenin mee te doen. Dat je daar in fases in de wedstrijd echt goed in mee kan. Ik weet niet eens of Koudekerk compleet is. Dus dat is misschien weer een beetje een vertekend beeld. Maar ik bedoel, wat ik vandaag gezien heb, stemt me tevreden. En daar gaan we mee door. En dan op naar volgende week naar Bernardes. En ja, positief.
1: Je had het over compleet zijn. Ik keek even naar jouw bank. Daar zag ik 3 man zitten. Ik kan me voorstellen dat jij nog niet compleet bent.
0: Nou ja, we hebben 2e speelden tegelijk. Dus normaal, hè, misschien zitten we wel 3 wissels op de bank van het 2e die al gespeeld hebben. Dat konden wij niet doen. Dus ja, we misten er nog 8 van de selectie die op vakantie waren. Waarvan wel 2 of 3 misschien van de eerste groep. Nou ja, die komen er nog bij. Dus dan word je in de breedte nog wat sterker. Hè. Levi Zwart, die er niet bij was. En Clem Benners, die bij ons is komen voetballen. Die ook bij de eerste groep waarschijnlijk komt. Dus ja, dat stemt alleen met tevredenheid. En je hebt zometeen echt meerdere keuzes. Is het voorin ietsje dunner? Hè. De grootste uitdaging zit bij ons bij de keeper. Patrick, die wordt vader, is er zometeen eventjes niet. En ja, dan moet Kimi niet geblesseerd raken. Want dan heb je geen keeper. Dus dat is mijn zorg. Maar over het algemeen hebben we echt een mooi beeld gehad. En een leuke groep om mee te werken.
1: Wat voor seizoen moet dit worden voor Zoutse Boys?
0: Ja, een bevestiging voor mij, hè, en vooral voor HSV Zwartse Boys, waar ze jaren voor geknokt hebben, dat ze er echt aan toe zijn. En de positie, ja, tuurlijk, iedereen heeft het over handhaven, eerst maar handhaven, maar dat vind ik altijd te makkelijk, eerst maar handhaven. Ik wil vooruitgang boeken met deze groep. Jonge jongens moeten een beetje gaan ruiken eraan. Het zal lastig worden om in de huidige groep aansluiting te vinden, hè. Maar die moeten toch gedurende het seizoen steeds dichterbij komen, dat wanneer er iemand uitvalt, hè, door een keuze om te stoppen of weet ik veel waarom, dat die jonge jongens dat kunnen opvangen en dat je voorlopig nog door kan. Ik denk dat dat het grootste doel is voor HSV Zwartse Boys. En dat natuurlijk op zo'n hoog mogelijk niveau. En ja, als ik dit vandaag zie, dan ben ik zeer tevreden. Maar dat, ja, je weet hoe het voetballen gaat, Rick. Dat kan volgende week weer anders zijn. En dan denk je van, oh, wat wordt het?
1: Dus beginnen met handhaven.
0: Ja, beginnen met handhaven. Ja, maar dat is ja, statistieken inderdaad, de handhaving. Want je moet gewoon echt erin blijven. En hopend op ietsje meer.
1: Wat anders? Nieuwe spelregels. Hoe voel je dat?
0: Ik ben blij dat het me uitgelegd werd. Want ik, heel eerlijk zeggen, ja, wat dat betreft ben ik een trainer die bezig is met hoe gaan we voetballen. Maar de regeltjes, misschien een minpuntje voor mij. Ik werd echt wel verrast.
1: Ik zag je voor de wedstrijd ook een hele tijd staan met de scheidsrechter.
0: Ja, ik zeg, ja, maar scheidsrechter, hoe kan iemand nou, hè, als je ons uit de wedstrijd schopt, waarom moet mijn speler dan een minuut eruit? Die geblesseerd is. Dus het beloont iemand om een tik te geven, zodat die geholpen moet worden en een minuut eruit. En dan is het ook nog zo, als die bal dan niet uit het spel is, mag die er ook niet in. Dus je kan 3-4 minuten aan de kant moeten zijn, terwijl je eigenlijk een vrije trap meekrijgt. Ja, had hij eigenlijk niet zo heel goed antwoord op. Nou, dat bevestigde eigenlijk een beetje me gelijk. Maar dat is het enige wat ik raar vind. En voor de rest vind ik het goed, want het wordt soms echt overdreven. Alleen ik denk dat we op dit niveau het niet moeten overdrijven om te doen alsof we hetzelfde als de prof zijn. En ik hoop dat de scheidsrechters daar goed mee omgaan.
1: Dat gaan we zien.
0: Ja, dat gaan we zeker zien. Dankjewel.
1: Volgende week ga je naar Bernardes. Ja. Jij weet wat dat betekent.
0: Nou, Bernardes komt bij ons.
1: Ook goed.
0: Ik weet nog niet wat het betekent. Ik heb vorig jaar een hoop derbies gehad, wel in een andere regio. Dus dat gevoel kan ik wel een beetje. Er staat een derde helft gepland. Die gasten, dat is voor hun de wedstrijd. Nou, dat is ook hartstikke leuk. En ik ben ook blij dat hij erin zit. Er zal iedereen volle bak gaan. En ik ben blij dat ik weer ietsje meer keuze heb voor volgende week om nog iets te testen. We hebben nu getest met 3 spitsen. Misschien gaan we 5-3-2. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar je wil vooral testen van wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt. Wat stellen wij daar tegenover met welke personen? Ja, en achterin hebben de 4 aangegeven dat ze op 2 willen spelen. We hebben de 3 aangegeven dat ze op 5 willen spelen. Ja, ga de strijd maar aan. En voorin is het wat dunner. Ivo gaat ook helaas nog weg een paar weken. Waardoor hij misschien net de start van de competitie mist. Dat is wel natuurlijk voor ons jammer. Dat is je sterkste aanvaller. Maar ook daar moet je mee omgaan. En je druk maken over de spelers die je hebt. En die er niet is, ja, die komt daarna weer aan de beurt.
1: Op naar volgende week. Dankjewel.
2: Onze trainer van HSV Zwartse Boys, Manfred van der Bos. En bij de microfoon van Rick verscheen ook doelpunten maken aan de kant van HSV Zwartse Boys. En dat is Bo Gordijn.
1: Bo Gordijn, 2-2 op bezoek bij Koudekerk. Ik denk dat je daar voorhand voor had getekend?
3: Op voorhand had ik daar wel voor getekend, ja. En dat Uiteindelijk tijdens de wedstrijd dan hoop je misschien af en toe nog wel eens op wat meer. Maar

0: Ik denk dat we niet heel ontevreden mogen zijn over dit resultaat, nee.
1: Kun je ons uitleggen hoe de wedstrijd in jouw ogen verliep? Je noemt al even misschien tijdens de wedstrijd dat je hoopt op meer. Het is niet eens zo heel onrealistisch misschien.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk de eerste 5 minuten dat wij de opbouw toch proberen te voetballen. En dat wij daar toch wat kleine foutjes maken en dan op 1-0 achterkomen. En in de eerste helft is het toch wel heel veel zoeken met hun lopende mensen waar wij best wel veel moeite mee hadden. Maar uiteindelijk krijgen we daar toch wel weer meer grip op. Doordat we elkaar goed aancoachen, goed de looplijnen volgen van hun, goed kort zitten bij die gasten. En dan merk je toch dat we beter in die wedstrijd komen. Krijgen we nog 2 grote kansen met Ivo. Een paar grote kansen uit corners. Ja, en dat zijn wel kansen die op dit niveau waar we nu op zitten, ja, die moeten wel gemaakt gaan worden dit seizoen. Tweede helft zie je eigenlijk dat wij iets meer terugzakken, maar wel volle bak we hun er bovenop zitten. Ja, en dat wij ook nog wel weer kansen krijgen. Uiteindelijk maken wij 2 penalties, maar dat waren ook wel 2 penalties.
1: 2 centrale verdedigers op scoreformulier, dat gebeurt ook niet elke week.
0: Nee, klopt. Ik zal altijd wel vorig seizoen dan op nummer 1. Uiteindelijk kreeg ik wat last van mijn lies. En ik weet dat Brent, die heeft eigenlijk een onwijs vaste trap, die zou hem ook zo kunnen nemen. Dus dan zou ik gek zijn om die bal zelf te nemen. En uiteindelijk gaf ik hem en hij schoot hem eigenlijk ook heel goed binnen.
1: Jij bent nieuwe trainer, Manfred van der Bos. Hoe bevalt dat?
0: Ja, eigenlijk heel goed. Het is een frisse wind, dat is ook wel eens een keer lekker na 3 jaar. Ik ken hem wel al een beetje vanuit zijn eerste periode bij Azaatse Boys. Toen was ik nog al vrij jong. Nu ben ik wel iets ouder. Maar het is wel lekker. Frisse wind. Heeft een duidelijk idee van voetballen. Motiveert die gasten goed. Dus dat is wel, wel heel leuk. We zijn nog maar kort bezig. Maar het bevalt in ieder geval heel goed.
1: Voetballiefhebbend Al van der Rijn gaat natuurlijk kijken hoe Hazes Woudse Boys zich gaat houden in die 4e klasse. Wat mogen we van jullie verwachten dit jaar?
0: Ja, ik denk heel veel mensen zeggen altijd van je moet proberen te gaan handhaven in die 4e klasse. Maar dat is eigenlijk, dan denk ik van ja, daar speel je eigenlijk nergens voor mee. Ik denk dat wij iedere wedstrijd in moeten gaan om die te winnen. En ook misschien wel te gaan stunten voor misschien wel eens een periode.
1: Dat zijn wel ambities.
0: Ja, dat zijn ambities, maar uiteindelijk hebben wij nu ook 3 periodes. En je hoeft maar 1 periode, een goede periode te doen om uiteindelijk die nakompetitie te halen. En we zitten in een onbekende regio, dus dat is ook altijd leuk. Kijk ik naar die teams, ja, weet je ook niet wat ons te wachten staat. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
1: Tot slot nog even wat anders. Nieuwe spelregels. Ik zag je trainer voor de wedstrijd heel lang met de scheidsrechter praten. Was jij een beetje op de hoogte?
0: Nou, van de meeste wel. Maar uiteindelijk hoorde ik ook dat je bij onsportief gedrag 10 minuten eruit moet.
1: Dus je hebt je ingehouden vandaag?
0: Die heb ik even ingehouden vandaag. Maar ja, dat vind ik best wel lastig te interpreteren. Want ja, natuurlijk als je een bal wegschiet of zulke soort dingen, dan is dat onsportief gedrag. Maar ja, een scheidsrechter kan daar best vrij in zijn. Dus dat is best wel lastig, vind ik, die regel. En 10 minuten voor zoiets vind ik ook wel vrij lang in ieder geval. Die andere regels vind ik mooi. Houdt het spel snel. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het
1: scheelt dat die tijdstraffen alleen maar in de beker zijn.
0: Ja, daarom.
1: Hey, succes dit seizoen. Ja,
0: dankjewel.

0: Becky Hill en David Guetta en Remember. We gaan de wedstrijd Florian tegen BSC 68 even nabeschouwen. En de wedstrijd had een ruststand van 0 tegen 1. Ryan van der Klooster maakte doelpunt voor de Benthuizenaren. In de tweede helft kwam Florian langzij 1-1 door Simon Loef. Onze verslaggever Hans Jacquet sprak na afloop met de trainer van Florian, Robert Zwart.
1: Robert Zwart, trainer Florian. Waar staat jouw ploeg momenteel?
2: Nou, ik denk als ik ga kijken hoe wij weerstand hebben geboden vandaag tegen BSC, dan denk ik dat we er nou, misschien wel redelijk goed voor staan op dit moment in de voorbereiding.
1: Ik vond het verschil met de eerste en de tweede helft wel groot.
2: Ja, zeker. Eerste helft hadden wij zeker de eerste 25 minuten veel moeite met BSC. Lopende mensen, extra 10 als het ware wat hun creëerde. Ja, daarin stonden wij eigenlijk iets te hoog. Gedurende zeg maar, de laatste 15 minuten zette ik ook een middenvelder wat lager, waardoor dat al wat meer geëlimineerd werd. En toen zag je dat BSC ook inderdaad wat meer aan het zoeken werd. En eigenlijk is dat spel min of meer de tweede helft, denk ik, doorgezet. En daarin zie je dat wij gewoon nog een aantal keren een hele goede kans krijgen, waarvan ik vind dat we eigenlijk nog te onrustig zijn om echt een doelpoging uit te kunnen halen.
1: Wat is de verwachting, de doelstelling voor dit seizoen?
2: Ah, daar hebben we eigenlijk nog niet over gesproken. Want wat we merken, zeker de eerste weken als staf, is dat zij toch in die zin best wel nog een beetje achteruit lopen. Omdat ja, vorig jaar hebben ze gewoon een moeilijk jaar gehad. Dat is niks te nadelen van hun. En ook niet van de trainer die heeft gezeten. Dat is gewoon omdat er opeens heel veel jonge jongens kwamen. En wat je dus ziet is dat bij de eerste instantie waarbij we nu af en toe vooruit willen lopen, dat toch nog de eerste stap achteruit is. En dat willen we eerst elimineren en proberen dat beter te krijgen voordat we echt aan doelstellingen gaan denken. Maar natuurlijk hopen we natuurlijk wel in ieder geval een keer voor een prijs mee te mogen doen. En zeker, dus de doelstelling op termijn is wel dat Florian natuurlijk terug gaat komen in de vierde klas minimaal.
1: Dan even heel wat anders. Nieuwe spelregels. Hoe interpreteer jij dat? Hoe heb jij het ervaren?
2: Ja, lastig. Op ons niveau erg lastig. Je ziet ook dat de scheidsrechters ook moeten wennen daaraan. En misschien heeft tijd nodig. Andere kant vraag ik me af of het op ons niveau de juiste keuze is vanuit de KNVB. Ik denk sommige dingen wel, maar om iemand zomaar 10 minuten eruit te gooien. Hè, de versnelling en uiteindelijk kregen wij nog een corner tegen omdat volgens de scheids wij te lang erover deden. Ik denk dat dat wel op zich goede spelhervattingen kunnen wezen. Maar ja, met gele kaart is altijd maar de interpretatie van de scheidsrechter. En ja, ik denk dat op ons niveau dat af en toe te belastend is om dat ja, heel seizoen door te voeren. Dus lastig om nu te zeggen, ja, het is goed. Ik denk op dit moment zou ik zeggen, denk niet dat het voor ons weggelegd is als tot en met derde, misschien wel tweede klasse om dit door te voeren. Maar goed, ja, we hebben ermee te doen. Dus,
1: ja, ik vroeg het met name omdat jouw collega van BSC zich nogal druk maakte over de tijdstraf die zijn speler kreeg wegens het wegschieten van de bal. En jouw keeper.

0: in de eerste helft dat hij het liet bij een praatje.
1: Ja, ik denk dat dat, daar heb je het al over de interpretatie. Ik denk dat het duidelijk van hun uit een duidelijke 10 minuten was. Want hij schiet echt bewust de bal weg. Ja. Dus ik vind dat een bewuste, want dat normaal gesproken krijg je daar zelfs geel voor. Nu krijgt hij alleen volgens mij een tijdstraf. Althans, dat, zo heb ik dat gezien. Misschien wel geel, maar die heb ik niet gezien. En onze keeper krijgt daarin wel een soort waarschuwing inderdaad. Ja, dat is altijd moeilijk. Een keeper wegsturen is wat moeilijker natuurlijk als een speler. Dus daar zal ongetwijfeld de scheidsrechter ook wel rekening mee gehouden hebben. Dus ja, ik ben het niet helemaal met mijn collega eens in dat opzicht.
0: Volgende week tegen Alphen.
1: Ja, leuk. In die zin leuk. Ik ken ze natuurlijk vanuit de Haarlemse Boys. Hele goede ploeg. Voor ons weer, denk ik, weer een nieuw moment om te kijken waar we staan. Ik denk dat dat zeker niet onderdoet en misschien nog wel beter is op dit moment wat we gezien hebben dan BSC. Ondanks dat ik BSC best wel hoog in ga schalen dit seizoen. Maar waren ook niet compleet. Maar als ze compleet zijn, dan denk ik dat we ook weer ons bos nat mogen maken. Ja, en laten we hopen dat we dan weer... zo'n wedstrijd als vandaag op de mat leggen. Want dat geeft onze groep vertrouwen. En dat heeft de groep nodig om het seizoen te starten. En überhaupt om kans te kunnen gaan maken op iets in onze competitie. Want dat is gewoon een hele moeilijke competitie voor Florian. Daar ben ik van overtuigd.
2: Al dus de kerstverse trainer van Florian, Robert Zwart. En natuurlijk kwam ook Dennis Olman, het vertrouwde geluid van de trainer van BSC 68... voor de microfoon bij Hans Jacke.
0: Dennis Olman, trainer BSC. Wat typeert jouw ploeg? Want het verschil tussen de eerste en tweede helft vond ik groot.
3: Ja, ik weet niet wat mijn ploeg typeert als ik daarachter was. Ik vind het echt een wanvertoning, de eerste klas van de eerste orde, de hele tweede helft. Ja, weet je, er zijn gewoon een paar... waarschijnlijk is het ook gewoon kwaliteitsgebrek. Maar los van dat je nog heel veel jongens mist, moet dat geen excuus zijn. Je speelt in de eerste helft, dan moet je gewoon al met 4-5 goals verschil moet je gewoon voorstaan. Nou ja, dat is ook een teken aan de wand. Dat was vorig jaar natuurlijk al het verhaal. Als je ze niet maakt, ja, dan wordt het gewoon verrot lastig voetballen. Ja, en als je dan ziet, ondanks dat je zelf echt door de ondergrens gaat in de tweede helft... Ja, dat je met deze nieuwe regel ben je gewoon overgeleverd aan de grillen van een of andere scheidsrechter. Ja, sorry, dan denk ik, kijk, die goal die ze maken, dat is gewoon geen inworp. Die gozer gooit hem nog niet half uit zijn nek. Als je dan toch zo principieel bent, hè, zoals dit mannetje deze dag over het veld loopt... Hè, en je gaat het gesprek aan met een keeper de eerste helft die een bal wegschopt... en die laat je staan en vervolgens schopt er hier een bal een wat de inworp is voor de tegenpartij... naar richting die speler en je interpreteert dat als wegtrappen van een bal, ben je echt een zielig figuur. En ik denk ook dat dit ook echt voor het amateurvoetbal gewoon een regel van niks is. Want nogmaals, de scheidsrechter mag het interpreteren hoe hij het wil. Nou, dan sta je ook nog eens met een man minder. Dus je moet misschien 4-5-6-1 voorstaan. Dan wordt het 1-1 hier zo. En dan denk ik, wat je dan daarna ziet, lijkt wat mij betreft... misschien is het duidelijk geworden dat er we geven iedereen een kans. Ja, misschien hebben er een aantal vandaag wel laten zien dat... ook al is het maar een vijfde klasse waar je tegen speelt... dat niveau ook te hoog gegrepen is. Dus dus als je me vraagt wat typeert je ploeg... dan denk ik het realisme en het besef van eigen kunnen... Ik denk dat dat het dan is.
0: Ik begrijp dat de competitie natuurlijk het belangrijkste is. Ondanks deze bekerwedstrijden. Die neem je nog waarschijnlijk mee in je voorbereiding. Maar wat verwacht je van BSC in het nieuwe seizoen?
3: Ja, kijk, dat is dus het probleem. Ik verwacht een BSC wat duidelijk laat zien dat ze gewoon de vierde klasse ontstegen zijn. He, dat was eind vorig seizoen. Ja, hebben we ook het verschil kunnen zien, ondanks dat je degradeert tegen KDO en Concordia. En dat moet je gewoon doorzetten. Maar het besef moet er zijn bij de ploeg, bij iedereen binnen deze selectie, dat ze dan verdomd goed moeten beseffen dat je wat je moet leveren. He, en agressiviteit, maar ook intuïtie. Maar je wil ook je wil gewoon zien dat ze beseffen van... joh, wat moet ik nou brengen? Hè? En dat zie ik gewoon niet terug. En bij momenten, als ik hier het eerste half uur kijk... dan denk ik, ja, dan zie ik gewoon een fantastisch voetballend BSC. Hè? Wat

0: altijd recht voor zijn raap. Dennis Olman, trainer van BSC 68. Dit was alweer het einde van deze aflevering van Sportlokaal bij Studio Alphen, Studio Kagebrasum en RTV Ons Midden. Wij zijn er komende zaterdag weer met een regulier sportprogramma. En dus komende maandagavond op televisie met de beelden van de wedstrijd ARC tegen Kolping Boys. Te zien op YouTube vanaf maandagavond en Studio Alphen televisie. Na de klok van 6 uur op deze radiozender Studio Alphen de weekendproloog. Wij danken de verslaggevers ter plekke Herman, Hans en natuurlijk ook Rick. Technicus van dienst, dat is Servaas de Vries. En de redactie in handen van Michel Lavaille. Tot de volgende keer.
1: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Alphen en Kaag en Brasem.

0: ho, ho.
1: Dit is de weekendproloog.
2: Dat wou ik zeggen. En dit is de weekendproloog. En daar luister je naar. Een heel erg goedenavond. Het is weer vrijdag, het is weer zaterdag, het is weer zondag. Het is tijd om je radio harder te zetten en dichterbij te kruipen. We openen met een verrassende plaat en op een verrassende wijze. Straks hoor je nog twee andere nieuwe leden uit de Club van 26. Maar eentje hebben we er alvast gehad. Alex Warren, hij maakt deze week het half jaar vol in de top 40. En straks hebben we nog twee die dat vorige week al deden. Verder hebben we natuurlijk nog een heleboel andere dingen in deze show. Onder andere Patrick Noorsen, maar die is helaas iets verlaat. Dus het eerste half uurtje moet je het met mij alleen doen. We gaan al die dingen doen die we altijd doen, maar dan in een beetje andere volgorde vanavond. Mixen doen we in het eerste uur, wel in de tweede uur de connections en de soulplaten. Verder ook nog een spelletje en nog heel veel andere leuke dingen. Dus ik zou gewoon lekker de radio laten aanstaan.

En natuurlijk hebben we ook heel erg veel fijne muziek voor je. Muziek van uit de jaren 70, uit de jaren 80. Uit de zero's, noem maar op. Ook heel veel nieuwe muziek. De nieuwe tree natuurlijk. En dat is deze week een dubbele aflevering. Dus we hebben de New Six. En we hebben ook fijne muziek uit de zomer van 83.

0: Panorama. Kwam niet helemaal uit 1983, maar in ieder geval uit de jaren 80. En ter ere van het laatste weekend van toch wat een vrij cruele zomer was, draaiden wij Cruel Summer. Mensen, lief. En als het goed is, gaan we nu werk maken van de top 40. Dat bedoel ik.
1: Dit is de weekendproloog met Patrick en

Ja, daar zijn we mee bezig met de top 40, top 40, top 40. En dat is dan wel de club van 26. We hebben er al twee gehad. We begonnen het uur met Alex Warren en Fever Dream. Deze week het halfjaar volgemaakt. En we zijn nu toegekomen aan de twee platen die daar vorige week al aan toe waren gekomen. Aan die mijlpaal. En een van die twee, die hoorde je net, Robert van Hemert. Dus samen met Donnie. En moet dat nou? Ja, dat vraag ik me af. Moet dat nou? Ja, als we het halfjaar volmaken, dan moet het toch... En ik ga meteen door met de volgende, de laatste in de lijst. Dat is Justy, Jack Style en John. En dat is een leuke plaatje. Hier is Turn the Lights Off.

Dat was de laatste uit de Club van 26 van vanavond. Twee weken moesten we volmaken, drie nieuwe leden. En dat verplichte item hebben we in ieder geval gehad. Gaan we door met een ander wederkerend probleem. Elke week is er wel een, iemand in de muziekwereld die is heen gegaan. En daar besteden wij dan aandacht aan in de dode van de week. Nou, het zal je niet verbazen wie we voor deze week hebben uitgekozen. Want ze domineerden het nieuws vanaf het moment dat haar overlijden bekend werd. En dat was op dinsdag. En ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. We gaan niks meer vertellen over haar carrière, want je weet inmiddels alles al. Het is breed uitgemeten in de media. En als gevolg daarvan waren er ook veel plaatjes van Dolly Parton op de radio de afgelopen week. En er zaten een paar plaatjes tussen die ik eigenlijk helemaal niet kende. En best wel pareltjes. Dus één van die plaatjes, die hebben we voor je uitgekozen. Niet Jolene of 9to5. Nee, dit werkje uit 1979. En het swingt als een trein, moet ik eerlijk toegeven. Ze is niet meer Dolly. Speciaal voor haar. Baby, I'm burning.

0: Dolly Parton en Baby I'm Burning. Zoals gezegd, dat was geen grote hit voor haar in Nederland. Maar dat geldt ook voor een aantal van haar grootste hits uiteindelijk. Want Jolien bijvoorbeeld heeft ook nooit de binnenkant van de top 40 gezien. Maar goed, dat kwam toch allemaal nog goed, ook in de lage landen. Gaan wij een bladzijde omslaan en dan komen we uit bij de New 3. En dat is vanavond een New 6. In het tweede uur krijg je ook drie nieuwe platen. Evenals in het eerste uur, omdat we vorige week natuurlijk niet live waren. Maar er zijn wel een hele hoop mooie plaatjes uitgekomen. En die willen we hier niet onthouden. Dus we openden de New 3 op dit moment.
1: De New 3.
0: En dat doen we met Hot Since 82. En Life Too Short. En dat allemaal in de MK Remix.

0: Ik vind het een mooi moppie muziek hoor. Die eerste uit de nieuwe 3. Was Hot Since 82, dat is best een lange tijd. En Life's Too Short in een remix van MK. Weet je dat ook weer? Ik krijg een 7,5 door van meneer Noordzij, die steeds dichter bij de studio komt, godzijdank. En ik doe daar zelf ook een 7,5 bij. Ik vind dat een leuk plaatje. Gaan wij stiekem alvast even kijken in de aanagenda.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Want we hebben iets leuks op zaterdag. En wat is er dan te doen op zaterdag, vraag je af? Nou, dan veranderen de Kagerplas opnieuw in een van de meest bijzondere openluchtbioscopen van Nederland. Tijdens Kaag Lake Movie verzamelen meer dan 100 boten zich op het water voor een unieke filmavond onder de sterrenhemel. Ja, dat is te hopen dat de sterrenhemel is. Zulk mooi weer is het niet, helaas, dit weekend. Geen bioscoopstoelen, maar bootjes. Geen plafond, maar sterren. Vanaf 8 uur verzamelen bezoekers zich op het water zodra de zon is ondergegaan en de duisternis voldoende is ingevallen. Start de filmvertoning op een groot scherm dat wordt opgesteld op het strandje tegenover de stal. Vanaf sloepen, zeilboten en motorjachten kijken honderden bezoekers vanaf het water naar de film. Met de Kagerplassen natuurlijk als decor. Waar bezoekers normaal gesproken een bioscoopzaal binnenlopen, varen zij tijdens Kaag Lake Movie juist het water op. De combinatie van water, natuur, ontmoeting en film zorgen voor een belevenis die nergens.

dat anders in Nederland te vinden is. Ja, ja, zo is dat. En meer dan 100 deelnemende boten en honderden bezoekers is Kaag Lake Movie uitgegroeid tot een geliefd evenement voor bewoners, watersporters, recreanten en bezoekers van ver buiten de regio. Het evenement brengt mensen samen en laat zien wat de Kaag zo bijzonder maakt. Het scherm wordt traditioneel opgesteld op het strandje tegenover de stal, waardoor bezoekers vanaf het water een prachtig uitzicht hebben op de filmvertoning. Kaag Lake Movie wordt georganiseerd door Stichting Promotie Kaag SPK, die zich inzet voor het versterken van leefbaarheid, recreatie, promotie van Kaag-eilanden en Kaag-plassen. En weet ook welke film er komt. Vorige week wisten we dat nog niet, maar nu wel. Het is Mamma Mia. Nou, dat is toch leuk. Inmiddels loopt de mix. En dat is een fijne verzameling van plaatjes uit de jaren 80. Die niet bij elkaar horen, maar wel bij elkaar passen. Of andersom. En de eerste is van de Horn Section. Hier is Lady Shine.

0: is hij dan, lieve mensen? Op de radio, levend en wel, Patrick Koensen.
1: Nou, dat wel wat voet in de aarde, zeg even. Verdorie, normaal gesproken in het weekend is het niet zo druk op de snelweg s'avonds. Maar, ho, ja, als je vanuit het zuiden moet komen en dan de radio aan hebt in de auto en je gaat bij, bij Utrecht ging de A12 op en daar kon ik hem al pakken. Dus toen zat ik heerlijk naar Martin Wertwijn te luisteren. Maar het was toch een beetje jaloers dat ik niet eerder was.
0: Ja, nou, ik ben ook blij dat je er bent, Pet.
1: Nou, gelukkig.
0: Het is een hoop toestand, hoor.
1: Het is een hoop toestand.
0: Maar goed, heb jij misschien al iets lokaals gevonden?
1: Nou, iets lokaals. Ik wilde wel nog iets delen met de mensen voor de aanagenda. Ik weet niet of dat een kleine mogelijkheid is. Want het is natuurlijk gewoon nog steeds zomer. En ook zomer natuurlijk in Kaag en Brasem. Want aan de Noordhoek in Roelofarensveen is het dit weekend echt heel groot feest met de Veense zomer van 2026. Op de vrijdag begon dat al. En dat, dat duurt tot 1:30. En op zaterdag beginnen ze in de middag al om 3:00. En dat duurt ook tot 1:30 diep in de nacht met house, hard house, trance, electronic dance music en natuurlijk ook summer vibes met DJ Julian, Justin, DJ Double D, Esteem, Teun, Mink en Colin. Dus ga dat zien. Aan de Noordhoek dus in de Roelofarensveen. Het mooie is, de toegang is gewoon helemaal gratis.
0: Nou, dat is fijn. Dat is altijd, als de toegang gratis is, dan worden wij er al heel erg blij van.
1: Ja.
0: Mensen vragen ook nog even of we kunnen afkondigen wat we hebben gedraaid in die mix. Want ze vinden het allemaal erg leuke plaatjes. Nou, de eerste was natuurlijk de Horn Section en Lady Shine. Daarna de Jamaica Girls. Die kent niemand. En niet somebody new. En dit is een beetje tussen house en new beat in. Het is volgens mij afkomstig uit België, want er kwam heel veel mooie muziek uit België eind jaren 80. Charles B. en The Lack of Love.
2: De New 3
0: is het waar het nu tijd voor is. En dat is alweer de tweede uit de New 3 die we voor je gaan draaien. Een van onze favoriete bands van de afgelopen jaren. En ze hebben echt een fantastische mooie nieuwe single. Hier staan de Fountains DC en Marianne.

alles wat je al wist of eigenlijk liever nooit had willen weten? Dit is de weekendproloog. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden met de nieuwe Free.

0: weekend proloog hoor je wel grote bands, maar niet altijd dezelfde hits. En deze hoor je niet zo heel vaak van Level 4, nee. Do Forever Now. En daarvoor, dat was nieuwe muziek en dat is ook fijn hoor. Dat was The Fountains DC en Marianne heet dat.
1: Ja, daar wil ik graag een cijfertje aan koppelen als je het goed vindt. Dat vind ik toch wel echt een lekkere 8 rond hoor voor mij.
0: Ja, ik wil daar zelfs wel een 8 plus van maken.
1: Oeh, een 8 plus. En ook jij thuis, stem even mee. Als je lid bent van dat panel, heb je je nog niet aangemeld. Dan kun je dat mailen naar de beide studioadressen van de beide studio's. Dat is studio@studioalfa.nl en studio@studiokaagenbrasem.nl. Wil je nog een berichtje, Martin?
0: Ik zou graag een berichtje willen.
1: Ja, wonderbaarlijk dit. Want de politie die heeft woensdagochtend in de vroegte een 40-jarige man gewaarschuwd. Omdat hij over de vluchtstrook van de N11 liep. Daar reed ik net langs. Dat is niet lekker als je daar loopt.
0: Nee, dat moet je niet lopen. Maar is onverstandig.
1: Heel onverstandig. De man wilde ook geen identiteitsbewijs laten zien. Waarom hij over de vluchtstrook liep, deelt de politie niet. En daarmee eindigt dit verhaal. Ik weet niet of ze me hebben aangehouden, want je moet je toch altijd identificeren in Nederland, toch?
0: Ja, moet je, ja.
1: Ja, dus wat ze met die man hebben gedaan, ik denk dat ze hem toch wel hebben meegenomen van de vluchtstrook. En ergens veilig hebben gedropt. Want ja, zonder ID-bewijs langs de vluchtstrook, dat is gevaarlijk.
0: Dat is gevaarlijk en dat moet je niet doen.
1: Dat moet je zeker niet doen. Over die nieuwe 3 gesproken. Ja, het is natuurlijk een nieuw 6. Martin zei het al. Vorige week hadden wij een leuke compilatie gemaakt door Martin Werdwijn. Maar dat was niet live op de radio. Dus we hebben een keuze moeten maken uit de 3 beste van vorige week. En die hoor je dus vandaag ook nog in het tweede uur.
0: In het tweede uur. En één keer die je misschien volgende week hoort. Nou. Is een dame die met haar vorige single wel een nieuwe 3 stond. Ja. En er komt een nieuw album aan in september. Dit is Chaka.

0: zoals gezegd, er komt een heel album aan van Chaka Khan. En daar staat ook dat mooie werkje met Snoop Dogg staat erop. En dit is het titelnummer en ook gelijk haar nieuwe single. Chuck Dilla heet dat.
1: En wanneer komt dat album uit, zei
0: je? Nou, dat is begin september al volgens mij.
1: Oh, begin dus
0: dat
1: september?
0: Dat is heel binnenkort als die week erop. Echt heel binnenkort.
1: Nou, daar kun je wel op verheugen. Duiken wij even de regio in, Martin.
0: Dat zou ik ook doen, Bert.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Dat is er zeker, want rond 10:30 op vrijdagochtend is er brand uitgebroken in een woning aan het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan den Rijn. Wat een fantastische straatnaam is dat. De brand was binnen een uur gelukkig onder controle en geblust. Naastgelegen woningen zijn gecontroleerd op schade. En twee personen zijn toch even door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen, maar we verder geen medische hulp nodig. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Brandweer vertrok toch wel kort daarna. De politie is nog even ter plaatse geweest om samen met Stichting Salvage, of is het Salvage, de schade eventjes te bekijken en bij elkaar op te tellen. Nou, in dit volgende uurtje hebben wij nog een inbraak in een brandweerkazerne. Wederom, Martin, dit keer in Benthuizen.
0: Rekker, het houdt niet op, zeg.
1: En de daders en de buit die zijn natuurlijk nog spoorloos. En dronken mannen die veroorzaken overlast in Alphen aan den Rijn. Dames lastig gevallen. En ze hebben gedreigd de politie te bijten.
0: Jeetje.
1: Te bijten ook, ja. Niet de dames bijten, maar gewoon de politie bijten.
0: Oh. Ik bedenk me net, Peter, dat ik eigenlijk ook een spelletje nog had moeten spelen in het eerste uur. Anders doen we dat het begin van de tweede uur. En dan mag je daarna achter de knoppen.
1: Oh, dat mag ook,
0: goed,
1: hoor.
0: Ja, goed, ja. Nu past het niet meer natuurlijk. Nee, nu past het niet meer. Want we moeten ook nog verplichtingen hebben, zoals deze.
3: Future Hits.
4: De New 3.
0: En de laatste uit de New 3 is de nieuwe single van Collect 2000. Of 200.
1: 200.
0: 200. Dat is 1800 minder.
1: Ja, dat is iets minder. Ja.
0: En hij zegt het wel. Hoe het heet. Dat is namelijk
5: Touch. You know, they say that goosebumps is a sign of intelligence. They say that it's a sign of empathy. Shows me how human you are.

0: Dit is ook een fijne plaat. Je hebt echt goede keuze gemaakt deze week en vorige week.
1: Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Deze plaat krijgt van mij toch een 8,0. Het is Collect 200 and Touch.
0: Voor mij een 8 min.
1: 8 min, ja. Het is een goede score.
0: Fijne muziek, dus, fijne muziek op de radio.
1: Fijne
0: hoor.
1: Muziek.
0: En het eerste uur zit er alweer op, mensen. Een hoop muziek gehoord, dat weinig dingen uit de regio. Maar dat maken we de tweede uur wel goed. We hebben nog een hele hoop dingen die we moeten doen ook. Hoor. We gaan op een hele andere tijd een spelletje spelen straks. We hebben nog de connections die we niet gedaan hebben. We hebben de soulplaat nog niet gedaan. En verder allemaal leuke muziek die Patrick ook voor een gedeelte heeft uitgezocht. Dus ja, dat kan eigenlijk niet stuk. En zoals altijd eindigen we een uur met een oude danceknijter. Een plaat die bijna niemand kent. En we hebben er weer een mooie gevonden hoor. Ik weet niet of ze US heten of gewoon US. In ieder geval, het is muziek uit begin jaren 80 van de dansvloer. Hier is Keep On Looking. See you.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Kaag en Brasseren. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wederswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de AMA-agenda en nog heel veel meer. Dit

0: Wat een lekkere begin, hoor.
1: Dat was een fijn moppie muziek om, om het bal te openen... het tweede uur van jouw weekendproloog. The Ides of March. Enfin, het is nog niet eens september en wij hebben het al over maart. Maar dan mag de pretje drukken. Vehicle, zo heet het. En wij zijn natuurlijk jouw vehikel die het weekend doorhelpt. We hebben nog een uurtje te gaan met de leukste radioshow van de regio.
0: Zo is dat. Ja. Ik heb straks nog... het is wel onofficieel, maar wel een heel bijzonder wereldrecord. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen.
1: Oh, dat is interessant.
0: Ja.
1: Dit uur gaan we nog de connections met je doen. We waren gebleven bij Jimi Hendrix.
0: Ja.
1: Dus we zitten een beetje in de alternatieve rockhoek uit de jaren 60. Kijken of we ons daaruit weten te bevrijden. En we hebben ook echt een hele erg mooie soulplaat voor je. In het kader van de UK Soul Chart. En we gaan straks meteen aftrappen met het overbekende spelletje.

0: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
1: Normaal wil altijd papiertjes genoeg liggen, maar dat hebben we nu dit keer niet gedaan. Dus ik pak even de achterkant van het Hakencafé. Sorry, Aad.
2: Ja.
1: Ja, moet even erbij. Je wilt nog nu het spelletje doen, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou kom maar door. Ja, lekker.
0: Een introspelletje.
2: Een spelletje toch? En ook deze.
0: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij?
1: Nou, dat is one out. Alle vier op een rij.
2: Nou, dat is mooi.
1: Dus ik ben er best wel klaar voor.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik weet niet of het goed gaat.
2: Nou ja, goed. Het werkt als volgt. Je hoort vier intro's. Dan moet je gewoon raden wie het zingt en waar ze over zingen. En dan zijn er drie daarvan uit een top 40 van exact een aantal jaar geleden. En eentje is dan uit een andere top 40 van exact een aantal jaar geleden. Nou, dat is allemaal om jou dan te bepalen welke er niet bij hoort. En dat is dan de odd one out. We gaan gewoon lekker beginnen.

0: Ik doe als eerste die eerste nog één keertje.
1: Nee, dat hoeft niet, die weet ik gewoon niet.
0: Nee, goed luisteren. Het zit erin, echt waar.
1: Het zegt mij echt, sorry hoor, het zegt mij helemaal niks. Doe de derde. Doe de derde nog maar een keertje.
0: Ja, dan gaan we toch echt beginnen, Bert. En met deze beginnen we. Dat weet je helemaal niet, zei.
1: Dat weet ik echt niet, hoor.
0: En dan stuurt hij een brief. En wat doet hij dan? Dat was Bobby Vinton en Sealed with a Kiss.
1: Oké.
0: Als goedmakertje heb ik deze. Oh, ik zie dat de oplossing die ik daarachter heb geplakt. Dat is een hele andere plaat. Dat gaat natuurlijk niet goed.
1: Oh, dat gaat niet goed.
0: Dat gaat niet goed, hè? Maar je weet hem wel, of niet?
1: Ja, dit was Deep Purple.
0: Ja, heel goed.
1: Hetzelfde time.
0: Ja.
1: Ja, er is er weer eens een keer terug van weg geweest op de radio. Is dat niet Gladys Knight?
0: Zeker. En?
1: Hey baby. Baby, don't change my mind. Your mind.
0: Ja. En ze deden het samen met de Pips.
1: Toch wel, hè, met de Pips.
2: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Het komt me wel bekend voor. Ja, maar,
0: een van de grootste hits uit dat jaar.
1: Het is allemaal ergens begin jaren 70, denk ik.
0: Ja, het was de popcorn was dit.
1: Ja, popcorn,
0: en die
1: natuurlijk.
0: Maar liefst in drie verschillende versies op nummer 1 stond in de top 40. Hot ja, Butter, de Popcorn Makers en Anarchic System. Ja, ze komen allemaal uit begin jaren 70, behalve één.
1: Ja, dat zal deze dan zijn. Goed, Mart, je moet me gewoon helpen, want ik kom er niet uit.
0: Ik maak
1: dat wordt een gok.
0: Ik maak de gaten steeds groter. Het is niet deze, Pet, het is deze.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, want Bobby Vinton, Deep Purple en Popcorn, die kwamen allemaal uit 1972. En Gladys Knight en de Pips, die maakten ook muziek in 1972. Maar niet dit plaatje, want dat komt namelijk uit 1977.
1: Oh, wel verschil, ja. Ja, zo'n verschil. Zeker.
0: Ik denk dat jij hem ook gekozen had.
1: Ja, ik denk zeker dat ik deze gekozen, ja, absoluut. Een van de leukste platen uit dat jaar.
0: En een van de beste, zo niet de allerbeste, van Gladys Knight. Een dame met een groot repertoire, maar mooier dan deze werd het eigenlijk niet. 1977 hebben we het over. Hier is Baby, Don't Change Your Mind.

0: met de feestknaller altijd, hoor. Lekker op de radio, weer even bij Studio Alphen en Studio Kagenbrassen. Dat waren Gladys Knight en haar Pips. En dat was een feestje even, toch, Martin?
1: Ja, dat was zeker een feestje.
0: Ja, dat was leuk, ja. En natuurlijk ook Baby Don't Change Your Mind. En dat was uiteindelijk weer dan de leukste uit de oplossing van deze week. Iedere week spelen we het leuke spelletje, The Odd One Out. En het introspelletje gecombineerd. Kwart over bijna. Martin heeft nog iets bijzonders, want we gaan eindelijk beginnen aan de Connections.
1: Ja, we gaan beginnen aan de Connections. We waren gebleven bij Jimi Hendrix en de Jimi Hendrix Experience. Vorige week, of dat was inmiddels alweer 2 weken geleden. En daar gaan we op doorborduren. En we komen uit bij Dirty Mac. Dat was een Britse supergroep. En niet zomaar eentje, hoor. Die eind jaren 60 kortstondig. En dat was heel kortstondig samenkwam. De groep bestond uit zeer bekende muzikanten. Namelijk John Lennon, Eric Clapton en Keith Richards. En ook nog drummer Mitch Mitchell. En die was dan van de Jimi Hendrix Experience. Dus dat is dan onze connectie. Hij trad in 1968 op, Dirty Mac. Trad als hele band op tijdens de Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Was het nummer Your Blues van Lennon uitvoerde. Hoewel de groep maar 1 keer officieel optrad en nooit een album uitbracht, is Dirty Mac bijzonder vanwege de combinatie van de 4 invloedrijke muzikanten uit de rockgeschiedenis. En dat betekent ook dat dit dus een live opname is. Die ze destijds tegen horen brachten tijdens de Rolling Stones Rock'n'Roll Circus in 1968. Toch een klein beetje muziekgeschiedenis. Ik zou zeggen, start er maar gewoon in.

0: jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio. En de beste muziekmix. Studio.
1: Alphen en Studio Kaag.
0: In Braassem.
2: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom bij Connections.

0: Maar er zijn mannen die niet tevreden zijn met zichzelf en die zijn geen forever man. Maar Eric Clapton zeker. Dat was een van zijn leukste platen, volgens mij, Martin. Tenminste,
1: ja,
0: voor mij.
1: Ja, dat is zo groot zit, maar ik vind het wel zijn beste plaat.
0: Ja, dat zou ik zeker zijn.
1: Althans, als solo-artiest. Eric Slowhand Clapton is een Britse gitarist, zanger en songwriter. Die wordt beschouwd als een van de invloedrijkste gitaristen uit de geschiedenis van de rock en blues.
0: Zegt dan wel.
1: Ja, hij werd geboren in 1945 en werd bekend door zijn werk met bands als The Yardbirds, Johnny Mayall en The Bluesbreakers, Cream en Derek and the Dominoes. Voordat hij een nog succesvollere solo carrière begon. Hij staat bekend door zijn herkenbare gitaarspel en zijn combinatie van blues, rock en pop. Hij werd bovendien als enige muzikant 3 keer opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame als lid van The Yardbirds, van Cream en als solo-artiest. En dan nemen we nog even snel zijn grootste hit door. Die hij scoorde in de top 40 allergrootste hit was Wonderful Tonight. Lila, dan de akoestieke versie. Want oorspronkelijk was dat natuurlijk een nummer wat hij bracht met Derek en de Domino's. En I Shot the Sheriff. En Forever Man, dat stond in 1985 8 weken in de top 40. En bereikte de nummer 15, Tears in Heaven. Wat waarschijnlijk in de top 2000 en die eindjaarlijsten zijn grootste hit is. Werd in de top 40 helemaal niet zo'n grote hit. En dat was het wel zo'n beetje wat we wilden vertellen over Eric Clapton. En daar gaan we dus volgende week mee door.
0: Weet je wat we zo meteen gaan doen, Martin?
1: Nou, wat gaan we doen, Bert?
2: De nieuws 3.
0: De nieuws 3. Maar volgens mij moeten we nu niet iets doen aan het wereldrecord.
1: Ja, oh ja, de wereldrecord.
0: Dat moeten we doen, hè?
1: Ja,
0: want de mensen zitten allemaal thuis te wachten. Noord zei, jij had het over een wereldrecord.
1: Ja, ja, en niet zomaar
0: nou,
1: een wereldrecord.
0: Vertel eens even.
1: Ja, het is onofficieel, maar Lex van Rijn, die op 96-jarige leeftijd... Even wachten hoor, mensen, want het werkt allemaal niet. Ja.
0: Oh.
1: Die op 96 jaar geleden het nog waterskiet. Van Rijn waagde zich na enige twijfel op 12 augustus... aan een rondje waterskiën op de Eimerspoel. Een van de kare plassen.
0: Ja.
1: Zo'n Guido van Rijn is hartstikke trots op zijn vader... dat hij nog zo op het water te zien is. Het is wel heel stoer natuurlijk. Waterskiën is Lex niet onbekend. In 1952 richtte de toen 22-jarige Lex van Rijn in Kaag een zeilschool op. De Kaag Watersport Academy. Dat groeide met de jaren uit met onder andere...

0: andere kanoën, windsurfen en waterskiën. En in 2002 nam zoon Guido het bedrijf over. Anno 2026 staat Lex eigenlijk niet meer op de waterskiet, laat zoon Guido weten. Op zijn 80ste verjaardag heeft hij nog geskiet en op zijn 90ste. Maar daarna werd hij ziek. En kon het niet meer. Maar hij is daar goed van hersteld, terwijl hij toch heel ernstig ziek was. En hij wilde dit jaar gewoon het nog een keer proberen. En dat is dus gelukt.
1: Ja.
0: Geen officieel record, want daarvoor moet je door al die moeilijkheden van het Guinness Book of Records, al die papieren rompslot, daar hadden ze geen zin in. Maar applaus.
1: Applaus
0: voor Lex.
1: En als je het bewijs wil zien, surf dan even naar www.studiokagenbrazen.nl, want daar staat een foto op, hè? Op de skis.
0: Dus niet skiën, maar surfen.
1: Ja, surfen, ja. We zitten bijna op 5:30. We gaan door met de 5e uit de New Six voor vanavond. Net al geluisterd naar de andere 4. En er komen er dus nog 2 aan, waaronder deze. Dit is de nieuwe single van Sun City. En die is lekker, hoor. Het is een beetje dansen geblazen.

is echt een ontdekking dit hoor. Sun City, moderne synthwave, gecombineerd met jaren 80 muziek. Een project uit Kopenhagen. Ze komen uit Denemarken dus. En het zijn Mats Noyer en Chris Catton. En zij hebben deze band het leven in geblazen. Wat een fijne That Summer Love. Plaatje van Sun City dus. Ga die band onthouden en je gaat hem zeker...

0: zeker te weten vaker horen hier bij de
1: weekend. Maar zeg het maar, Pet.
0: Nou, dit is mijn 8+, Mart.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, je mag er ook nog een cijfertje aan toevoegen als je dat wil. Hè?
1: Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Ik geef het een 8.
0: Een 8? Ja. Zeker een 8 waard. Straks nog meer plaat uit de nieuwe 3, maar eerst even terug in de tijd met Hot Right Now, DJ Fresh en Rita.

0: mede doen hoor. Mark je handen. Het is afgelopen. Ja. Throw your hands up, hot right now. DJ Fresh en Rita Ora. Mijn linkerkanaal is even weg, hoor je dat?
1: Was hij als je weg?
0: Zijn linker weg, jongen.
1: Zo was hij even iets wat anders doen.
0: Even wat anders.
1: Ja, dat gebeurt, hè?
0: Het is half geweest.
1: Ja, het is er tijd voor. Toch?
0: Ja, kom maar, hoor. Ja,
1: oké.
0: Soulchart.
1: De Soulchart. Ja, en er gebeuren mooie dingen in die Soulchart, hoor. Zal ik je zeggen. Waar is hij? Hij is hier. We hebben in de top 10 twee nieuwe binnenkomers. Wat zeg ik? Er zijn drie nieuwe binnenkomers in de top 10. Dus dan laten we gewoon helemaal nieuw binnenkomen in de top 10. Dat is weer albumtijd. Maar niet voor nummer 7. Die is nieuw. Reggie Myrix. Daar is hij weer. Taiwan. En Take Me With You and Eyes Fell On You. Een dubbele A-kant. En dan heeft October London een nieuw album. Love Me For Me. Dat is binnenkomer op nummer 6. En van 9 naar 5 stijgen Heidi Ten. En samen met Tony Axum Jr. en Coffee On Your Sleeves. Maar wij gaan de top 3 in. De nummer 3 gaan we zo voor je draaien. En nummer 2 stijgt van nummer 7. Paul Simpson presents Leon Neal en When Somebody Loves You. En van 2 naar 1 stijgt Down to the Bone met Natasha Watts en Feel So Good. Maar wij draaien voor jou de nummer 3. En dat is een nieuw album van de Womack Sisters. Het heet ook de Womack Sisters. En het is familie. Het is niet alleen familie van elkaar.
0: Oh, okay.
1: Maar het is ook familie van Womack en Womack. En het is ook familie van Bobby Womack. En het is fantastisch. Dit is de nieuwe single. I Let You. Thank you.

Ja, de jaren 60 was toch ook het decennium van de meidenbende, de damesbeentjes, de trio's vooral. En dit hoorde er ook bij, de Flirtations en Nothing But A Heartache. En daarvoor...

0: je vingers mee af te likken. En dit was de nieuwe single die al een aantal weken oud is, If I Let You. En nu staat het hele album dus hoog genoteerd in de UK Soul Chart.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Nou ja, zeker wel. Want de politie in Alphen aan den Rijn die heeft afgelopen weekend een handvol gehad. Twee handen vol zelfs, aan twee dronken mannen. Een van hen intimideerde vrouwen. De andere trapte deuken in auto's en dreigde bij een agent dat hij zou gaan bijten.
2: Ja.
0: Aldus de politie. De man viel zaterdag rond 3:00 vrouwen lastig bij een restaurant in het centrum van Alphen aan den Rijn. Hij vertoonde zeer intimiderend gedrag naar de vrouwen die hem meerdere keren verzochten om te vertrekken. Aldus de politie van Alphen op Facebook. Uiteindelijk vertrok de man naar een ander café waar hij begon te schreeuwen en te schelden. En een medewerker heeft hem toen uit het café gezet. De politie vroeg de mannen naar hun identiteitsbewijs. Oh, dat is een man. Het is nu één man. Die andere komt straks. Maar dat bleek hij niet bij zich te hebben. En de politie vroeg naar zijn naam en andere gegevens om hem te identificeren. En tijdens het gesprek merkten we dat meneer zeer onvast ter been was. Oftewel zo lazerig als het maar kan. En blauw als een tientje. Daarnaast sprak de man met een dubbele tong en er hing er een sterke alcohollucht om hem heen. De politie heeft daarom bekeurd voor openbare dronkenschap en heeft hem weggestuurd uit het centrum. Maar daarmee was het niet af, het geheel. Nee, een uur later ging een andere man op een andere plek in Alphen, volgens de politie, volledig door het lint. Hij gooide met fietsen en trapte overal tegenaan. Ook trapte hij deuken in auto's. De politie sprak de man aan op zijn dronkenschap, maar daar had hij duidelijk maling aan. Hij opende namelijk meerdere keren een blikje met rum en cola. Wel lekker hoor. De agenten besloten hem daarop aan te houden. De man was daar niet mee eens en hij ging hevig in verzet. En hij beledigde de agenten en uiteindelijk kon de agent hem in de boeien slaan. Ook in de politiewagen wist de man zich niet te gedragen. Hij bleef zich beestachtig gedragen en dreigde zelfs om ons te bijten. Al dus de politie. De man wordt vervolgd en zal later zijn straf krijgen. De agenten hebben aangifte tegen de man gedaan voor belediging. Nou ja, ik zou toch vooral aandacht doen, aangifte doen voor dreigend bijten.
2: Ja.
0: En straks ook nog de inbraak in de brandweerkazerne in Benthuizen.
2: Oh ja.
0: Daders en buit zijn spoorloos.
2: Oh, wat slecht nieuws. We gaan gauw door met de vijfde uit de New Six. Of gaan we dat niet doen? Ja, dat gaan we wel doen. Tuurlijk gaan we dat doen. Ja, zeker wel. Ja, de vijfde uit de New Six klinkt gek. New Six, hoe kwam dat we vorige week niet aanwezig waren? Dachten we, dan doen we gewoon ieder uur een New 3. En 3+3=6. En dit is de vijfde. Johnny Ace Jazz featuring Jackie Graham.
3: Future Hits. De New 3.

0: Ja, de nieuwe single van Johnny Ace Jazz. Ja, moeten we nog een beetje muziekles geven? Want mensen thuis denken, wie zijn Johnny Ace Jazz? Dit deden ze ooit met niemand erbij. Want dit keer was dan wel met Jackie Graham. Kennen we natuurlijk ook als Shattered Dreams hadden ze. Maar ze hadden ook deze nog. Ken je die nog, Martin? Dat is ook leuk, hè?
1: Ja. Een leuk beetje hoor, Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz.
0: Die Johnny Hates Jazz, ja. En die deden het samen met een dame, dat is Jackie Graham.
1: Ja.
0: En die maakte dit onder andere Set Me Free. Allemaal muziek uit de jaren 80. De krachten gebundeld en Soul Believer is de nieuwe single. En krijgt van mij een 7,5.
1: Ja, van mij ook.
0: Ja, ook. Oh,
1: ja, dat is toch wel leuk van die helden uit de jaren 80 die dan gewoon eigenlijk precies dezelfde muziek maken als toen.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: ja,
1: hopen daar nog wel eens steeds mee te scoren. Nou, bij ons gaat dat in ieder geval wel lukken.
0: Ja, gaat wel lukken.
1: Over helden uit de jaren 80 gesproken. Dit is er ook eentje.
0: Ja, Madonna samen met Kylie. Ook ethisch.

0: Zeg Martin Bertwijn.
1: Zeg Patrick Noordzee.
0: Als ik nou tegen jou zeg, vind ik gewoon een leuke plaat. Een goede plaat trouwens ook. Wat zeg jij dan?
1: Ja, dat klopt. Het is ook een geweldig album. En ja, jammer dat deze de nieuwe trio niet heeft gehaald. Want ik vind hem eigenlijk beter dan die andere single van de.
0: Ja.
1: Dus deze had nog hogere ogen kunnen gooien in de eindlijst. Want er is toch wel langzaam tijd voor, hè? Om te gaan denken, het is nog net augustus, maar het is al bijna september.
0: Ja, klopt, en ze deed niet samen, hè, dit keer ook.
1: Nee.
0: Goed, maar het hele nieuwe album doet ze niet alles samen.
1: Nee.
0: Ook een paar singles gewoon dat ze het alleen doet. Maar Kylie Minogue deed dit keer met haar, Love Sensation. En binnenkort hebben wij weer allerlei dingen in de regio.
1: Ja, als het september is, dan heb je het natuurlijk ook over de kermis. En ik ga even heel snel door het agenda heen lopen. Hoor. Ja. Het begint eigenlijk allemaal op zondag de 13e. Dan zijn er een aantal leuke dingen. Een straatfestival bijvoorbeeld. Er is VR racing, ponystappen en stappen met steppen. Voor zowel onder als boven de 18. Maandag is er de oranje lopen, het oranje biljart en het oranje darts toernooi. En dan is er een tafeltennisfeest, de Jeu de Boule, Taptoe en de Bridge Drive. Allemaal op dinsdag ook nog een tafelvoetbal. Toernooi. En een luchtkussenfestival op woensdag. En donderdag gaat dan de kermis open.
0: Oh, leuk.
1: En vrijdag is er een ballonnenoptocht. En er is nog meer Jeu de Boule. Een wandelspeurtocht. Zoveel te doen. En het hoogtepunt is toch wel de jeugdbloemencorso op zaterdag de 19e. Want dan zijn wij ook op tv, mensen.
0: Oh, wat leuk.

0: Deek & Blue, dat hebben we lang niet gedraaid op de radio. Wat een fijne plaat, Martin. Deze heb je uitgekozen.
1: Ja, jammer dat het zo kort is, Bert.
0: Ja, het is een beetje kort, maar we moeten nog ook dingen doen. Zo hebben we daar nog de New 3, tenminste, de New 6 vandaag. En de zesde komt er nu aan, hoor. Ja, dat is weer fijn. Ze zijn weer helemaal terug in de house met een nieuwe single. Dit is de nieuwe single van Jungle, en die heet Sunshine.
2: De New

0: zomersmaartje op je radio. Tot het bak uit de hemel komt dit weekend. Het is wel fijn om eventjes te vermelden dat Jungle al een aantal jaren bestaat en nooit top 40 ooit scoort. Behalve in de omringende Europese landen. Ik weet niet hoe het komt. Sunshine is de nieuwe single. Martin, ik geef de plaat een 7,5.
1: Ja, en ons zal dit liggen. Van mij krijgt hij een 8 min.
0: Zo.
1: Ja, ik vind het fijne muziek, hoor.
0: Goed zo.
1: Gaan we gelijk even de stand opmaken.
0: Ja.
1: Onderaan, maar dat is geen schande, hoor. Want ze hebben allebei een 7,5 gehaald. Is de plaat waar we mee begonnen. Hot Since 82. Met Life's Too Short. En de plaat die we net draaiden. Johnny HDS en Jackie Graham. Met een fijne 80er soul believer. En daar net boven deze Jungle en Sunshine. Net even wat meer puntjes. En weer daarboven Collect 200 en Touch. Maar de nummer 1, en dat zijn er twee, dat zijn de popplaten van vandaag. Sun City, de Denen, met That Summer Love. En Fountains D.C., ja. onze Ierse vrienden met Marianne. Allebei op de bovenste plek van de nieuw 6 deze week. Met 8,1.
0: Moeten we niet even dan toch nu nog kiezen? Want nu weten we, staan ze allebei bij één.
1: Ja, dat vind ik moeilijk, hoor.
0: Fontaine's Days, vind ik toch wel een goede plaat.
1: Ja, die vind ik toch net even beter.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, dan wordt dat nummer 1. Nou, fijn. Wij zijn aan het einde gekomen van dit showgramma en doen het graag volgende week dunnetjes voor je over met wat andere onderwerpen en wat andere muziek uiteraard. Dat wordt wel heel saai.
1: Ja, en een wat minder gestressvol eerste uur als het
0: dat kan. Dat hoop ik, ja.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ik hoef niet helemaal weer naar het zuiden. Dus ik ben op tijd, ja.
1: Oh, dit is leuk, zeg. Starpoint, die maakte heel veel leuke muziek in de jaren 80. En dit was er een van, Object of My Desire.
0: Graag tot volgende week.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht

0: Tja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Into the Groove.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Let me tell you why you're here.
5: Into the Groove.
6: Can you feel it?
7: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
5: Resist.
8: I'll make everything all right.
4: Grief.
7: Get into the groove.
9: There's the boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaj.

0: Zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kousra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech

0: Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Studio
1: Alphen en Studio Kaag
2: en Brasem.
1: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.